0: uiteindelijk daar een gezin mee te vechten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. Een 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden twee mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Radix.
1: Izzy SB featuring Lil Kleine. Even te dronken.
0: Funny.
1: Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de

0: Rafael Floranes en Dylon Liberamento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala ID.
2: Oh, sensationeel.
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje van. Te zien op het YouTube-kanaal van Vanix en onze socials. Kijk nu naar Het Pleintje van.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de Straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moest 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Rise and Shine, Good Morning, Amy Grace, Easy as Bass, zometeen. Tijd voor een voorspelling. Wat voorspel jij? Frankrijk, Marokko, wat gaat het worden volgens jou? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Fernando.

0: Your city, your sound.
1: Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Fernando.
3: Goedemorgen, man, Fernando.
4: Morning, Fernando.
5: Goedemorgen, Fernando.
6: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
7: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat. Vandaag is het D-Day, de dag waarop Marokko gaat schitteren tegen Frankrijk. Het gaat een spektakel worden. Echt, ik denk dat dit gewoon de finale partij is waar we eigenlijk allemaal op hebben gewacht. Dit wordt een strijd, want natuurlijk, we zijn heel dicht bij de finale. We zijn heel dicht bij de finale. Wie vandaag wint... wordt waarschijnlijk wereldkampioen. Dat voel ik gewoon. Wie vandaag wint, gaat echt wereldkampioen worden. Ik zeg je eerlijk. En het is zo moeilijk, omdat een van mijn favoriete spelers... die zit bij Frankrijk. Maar ik support ook, zeg maar, de Moroccan Movement. Maar Don en ik hebben het goed verdeeld hier zo. Don is dan voor Marokko en ik ben dan voor Kylian Mbappé.
8: Voor Frankrijk dus.
7: Ik ben voor Kylian Mbappé.
8: Je bent gewoon voor één man.
7: Ja, ik ben voor Kylian Mbappé.
8: Maar hij heeft ook zijn team mee te
7: maken. Ja, toevallig voetbalt hij daar, maar ik ben voor hem. Dus ik denk wel dat het een moeilijke wedstrijd gaat worden. Ik verwacht een 2-1 of zo.
8: Een 2-1 voor Frankrijk verwacht jij?
7: Ja, voor Kylian Mbappé.
8: No way, Marokko gaat hem binnenhalen. Ik heb echt vertrouwen in Marokko, hè. Ik heb er echt vertrouwen in. Kijk, ik moet wel zeggen, de FIFA... heeft iets minder vertrouwen in Afrikaanse landen. Ja. Dus ik ben een beetje bang. Mijn voorspelling is dat Marokko voor gaat staan met 2-0. En dat het dan ineens 3-2 voor Frankrijk wordt... wegens vervelende scheidsrechters. Dat is mijn voorspelling. Dat is mijn voorspelling. Ineens is het 3-2 geworden.
7: Oh ja.
8: Maar ik denk wel dat er eerst een hele lange voorsprong voor Marokko gaat zijn.
7: Oké. Nee, ik denk dat het een pittige wedstrijd zal worden. Kijk, mijn mattie doet niet mee, zei Bari.
8: Jij bent sowieso voor Frankrijk, dus je mag nu niet...
7: Nee, maar ik mag niet
8: team switchen nu, hè?
7: Nee, ik switch niet. Nee. Maar je weet ik kies... ik ben fan van bepaalde spelers, want ik heb geen verstand van voetbal. Dus ik ben liefhebber van de speler zelf. Daarom zeg ik, zei Bari, vind ik fucking gruwelijk. Maar ja, Mbappé. Mbappé, ja, ik kan niet opeens switchen op Mbappé, dus... ik denk een 2-1, man, voor Frankrijk.
8: Een 2-1 voor Frankrijk, oké. Okay. En ik zeg een 3-2 voor Frankrijk is mijn voorspelling. Maar als de scheidsrechters toch een keer gunnen... dan denk ik wel dat Marokko gaat winnen.
7: Ja.
8: Maar ja, we zien wat FIFA doet dit week.
7: Ja, dat is moeilijk, man.
8: Dus daarom heb ik even angst. Maar Marokko gaat hem gewoon pakken. Morgen kan ik, hoe zeggen ze dat? Dima Maghreb? Zeg ik het al goed?
7: Ja, Dima Maghreb.
8: Dima Maghreb, kijk. Ja. Kijk, hopelijk kunnen we dat zeggen morgenochtend hier op de radio.
7: Ik gun het Marokko, maar Frankrijk heeft Mbappé.
8: Leuk voor je, maar Marokko gaat winnen.
7: Oké, I love it. Hey, luister, ik ben sowieso blij als Marokko ook wint. Dus, maar kijk, voor mij, wat ik eerlijk zeg, los van alles... ik ben sowieso blij met alle Afrikaanse landen die het zo ver geschopt hebben. Want dat is eigenlijk nog groter dan de finale, omdat... landen hebben meegedaan waarvan we nooit hadden gedacht dat ze mee zouden kunnen doen. Dus voor mij is dat al the greatest achievement. Want ik weet nu zeker dat tijdens het volgende WK... gaat sowieso een Afrikaans land, zeg maar, gewoon in de laatste top 4 komen.
8: Kijk, ik was eerst ook zo. Maar na wat er met Egypte is gebeurd, ben ik een beetje bang dat ik denk van... ja, ik denk niet dat het erin zit dat ze een Afrikaans land iets gaan gunnen. Maar ik vond het wel geweldig dat ze meedeed. Ik heb echt mega genoten daarvan ook. Ja. Dus daarom hoop ik ook echt dat Marokko hem eigenlijk gewoon sloopt. En dat Marokko gewoon gaat winnen. Maar ja, als ik zie hoe corrupt ook sommige dingen zijn... ben ik iets minder enthousiast over het WK dan dat ik eerst was. Die wedstrijd van Egypte heeft echt iets in mij kapot gemaakt.
7: Mij ook.
8: Het heeft echt mijn WK-liefde een beetje bitter gemaakt.
7: Ja.
8: Maar we gaan het zien vanavond.
7: We gaan het meemaken. Laten we doorkomen via de NPO Luister app. Wat voorspel jij? Marokko, Frankrijk. Hoeveel wordt het? Laten we doorkomen via de NPO Luister app. Ja man, wow.

0: Wow, Andres hebben een lijn. Wat wordt de voorspelling bij Frankrijk-Marokko?
1: Ja, het kan. Goedemorgen, Fernando.
0: Goedemorgen.
1: Het kan. Goedemorgen, Donna.
2: Hi, good morning.
1: Het kan twee kanten op, hè? Het kan twee kanten op. Kijk, als de FIFA normaal doet en het is een eerlijke wedstrijd, denk ik 3-1 voor Frankrijk, twee keer Kylian Mbappé.
2: Oh!
1: Sowieso. Maar, en het is niet omdat Marokko minder speelt, maar ze hebben gewoon een hele belangrijke man missen voorin. Taibari.
0: Ja.
1: En ik zie nog niet iemand opstaan die zijn plek op een waardige manier inneemt, momenteel.
0: Want als Taibari mee zou doen, hoeveel zou dan zijn, denk je?
1: Ja, dan wordt het een lastig wedstrijd. Dan kan het alle kanten op.
0: Ja.
1: Dan kan het alle kanten op. Maar Marokko blijft zijn eigen spel spelen, snap je? Dus, maar ze missen Taibari gewoon. Maar wat ik vreemd vind, gisteren ging ik een beetje kijken. En ik zag 5 scheidsrechters van Argentinië.
0: Wauw. Ja.
2: Maar dat zei ik gisteren. Ja. Gisteren zei ik dat ook nog op de radio. En toen hadden nog wat mensen gereageerd van... Ja, Donna, je hebt echt geen verstand van voetbal. Wat zou dat nou moeten uitmaken? Want gisteren zei ik al van... Er zijn allemaal... leg jij het eens uit, Andres. Leg jij het eens uit, want iedereen kwam op mijn huid.
1: Nee, je kan toch nooit scheidsrechters nu nog laten deelnemen van een nog deelnemende land.
2: Dankjewel.
0: Ja.
1: Je hebt genoeg scheidsrechters over de hele wereld. Hoezo moeten die Argentijnen speciaal nog fluiten? Dus lekker naar huis. Lekker vakantie, ga vakantie houden.
2: Ik ga helemaal stuk. Ja, en ook vooral omdat het er, volgens mij, want ik heb het nog even opgezocht. Dus ik werd helemaal aangevallen in die app van, ja, je hebt er geen verstand van. Maar het meeste wat tot nu toe is voorgekomen, dat scheidsrechters of mensen van de VAR uit één land komen. Dan waren het er 3 op rij bijvoorbeeld. Nu zijn het er 5.
1: Ja, klopt.
2: Nu zijn het er 5.
0: Je moet zo overtuigend winnen.
1: Donna, je hoeft hier geen verstand van het te hebben. Maar dit is gewoon voor de hand liggend dat je, als er nog steeds een deelnemende land heeft, om sowieso voordeel te proberen te voorkomen, moet je gewoon scheidsrechters niet meer laten fluiten. Dat kan een leek zien. Dus ik weet niet wat die FIFA-mannetjes doen, waar ze betaald voor worden. Maar dit is weer gewoon doorgestoken kaart.
0: Ja, nou, we gaan het meemaken, man.
1: Ik denk eerlijk gezegd dat van de FIFA, van ook van Argentinië, wilt liever tegen Marokko spelen dan tegen Frankrijk.
2: En hoe lekker zou het dan zijn als ze dan Marokko nu onderschatten en dat Marokko ze gewoon lekker naar huis stuurt? Dat wil ik dan eens zien. Onderschat ze maar.
1: Ja.
0: Kijk, sowieso moet je Marokko moet je niet onderschatten, want die gaan sowieso met vuur komen. Dat weet ik nu al. Maar je weet toch wat ik zeg? Mbappé, bro.
1: Ja, maar Kylian is een andere koek.
0: En Kylian wil een record verbreken van Messi. Hij is in oorlog met Messi. Ja,
1: en dat gun ik hem. Dat gun ik hem toch.
0: Ja.
1: Dat gun ik hem.
0: Ja, en die freaking Haaland ook. Wow. Ja. Ja. Nee, we gaan het meemaken, man, bro. Thanks, man. Lobby.
1: Ja, man.

0: Blacks, Chosen. A very, very, very good morning. Zometeen Jonah Fraser en Chirac. We're all gonna make it. We didn't make it. Oranje is niet doorgegaan, zoals je al weet. Maar wat wel tof is, we gaan vandaag getrakteerd worden op een spectaculaire wedstrijd. Marokko-Frankrijk. 100% dat heel Nederland naar die wedstrijd gaat zitten kijken. Dat, I don't know, maar daar gaat vuurwerk plaatsvinden. Want het wordt een taaie wedstrijd. Taai. Nou, vandaag willen we van je weten wat de voorspelling wordt. Tarzan zegt, mijn mind die gaat voor Frankrijk, maar mijn hart gaat naar mijn Marokkaanse broeders. Laatste Afrikaanse land die het kan waarmaken. Ik ben ook sowieso voor mijn andere helft België. België is ook kanshebber, hè, in dit toernooi.
1: Ja, ik zou het België ook gunnen, want ik heb daar heel veel Congolese broeders zitten. Ja. Die ook lekker aan het spelen zijn. Dus dat zou ook nog wel inderdaad heel spectaculair zijn. Weet je wanneer zij spelen ook weer?
0: Geen idee, maar spelen zijn niet tegen
1: Haaland. Volgens mij wel. Of tegen Nederland. Ze spelen tegen Engeland.
0: Ja, kijk, andere Mattie.
1: Wat voor justice zou het zijn als mijn Congolese broeders vanuit het Belgische team maar even het team uitschakelen wat Congo heeft uitgeschakeld. Ja. Dat zou ik nou lekker vinden. Oh, daar ga ik heerlijk naar zitten kijken. Heerlijk.
0: Volgens mij gaan ze overmorgen spelen. Overmorgen.
1: Even kijken. België versus Engeland. Kane, ik heb nog een appeltje met je te schillen, jongen. Ik heb een appeltje met je te schillen, jongen. Even kijken, wanneer is België versus Engeland? Google.
0: Morgen of morgen?
1: Praat jij maar even door terwijl ik het opzoek.
0: Nee, dat wel. Joey zegt, hebben jullie die post al gezien over iShow Speed? Hoe racistisch de Argentijnse fans tegen hem waren. Ja, dat zag ik ook. iShow Speed, bekende YouTuber, streamer. Die werd op een gegeven moment gewoon racistisch bejegend door een groep Argentijnse fans. En zo heb ik me laten vertellen en ook gezien en ook gegoogeld. Ook altijd zelf research doen in live. Toen zag ik dat die Argentijnen, of in ieder geval veel van die Argentijnse guys, gewoon een geschiedenis hebben met iShow Speed, bekende YouTuber, streamer. Die werd op een gegeven moment gewoon racistisch bejegend door een groep Argentijnse fans. En zo heb ik me laten vertellen en ook gezien en ook gegoogeld. Ook altijd zelf research doen in live. Toen zag ik dat die Argentijnen, of in ieder geval veel van die Argentijnse guys, gewoon een geschiedenis hebben met racist slurs.

0: gemaakt die bij Frankrijk spelen. Ik hoop dat die een pak slaag geven. Dat is eigenlijk wat ik dus... Snap je bedoel? Ben je racist? Wil ik dat je zeg maar op het veld pak slaag krijgt? Dat je denkt, oh...
1: Onze droom is wel voorbij trouwens. Want je kan weer zien dat wij pas weten welke wedstrijden er zijn. Als de wedstrijden ook zijn. Want België speelt morgen maar tegen Spanje. Dus super verhaal weer dat we helemaal in onze trots zitten. Maar ja, klopt er helemaal niks van.
0: We're all gonna make it.

hele wereld juichen. Maar voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar

0: socials. Kijk nu naar het pleintje van.
1: Fresh featuring KM. Zometeen met Bare Minimum. Even naar buiten kijken en wat zien we allemaal? Nou, een zonnige dag. Overwegend zonnig. 21 tot 29 graden vandaag. Let's kiezen met de nieuws van NOS op Dreezy. Good morning.
2: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. President Trump kondigde dat gisteren op de NAVO-top in Turkije al aan. Correspondent Sjoerd en Daas legt uit waar de aanvallen op gericht waren.
3: Dus ze hebben ze recht gericht op centra waar drones, raketten zouden liggen, opgeslagen. Die hebben ze proberen te raken. Luchtverdedigingssystemen, ook militaire infrastructuur aan de kust. Dus echt uitgebreide aanvallen daar. Met name dus rondom de straat van Hormuz.
2: Trump wil dat de straat van Hormuz weer open gaat voor alle schepen, maar Iran werkt daar volgens hem niet genoeg aan mee. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 uur onder controle. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet.

0: niet bekend. En een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De man van 31 had 75 zakjes cocaïne en heroïne ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. Duitse douanemedewerkers vonden dat hij zich verdacht gedroeg. Toen ze zijn handen op drugsporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lichaam van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van €50.000. De man komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd.
1: Het is ook levensgevaarlijk, want volgens mij als die zakjes knappen in je lijf...
0: Ja, dan ben je dood.
1: Ja, is gelijk klaar.
0: En want je krijgt gewoon per direct gewoon een overdosis binnen aan drugs. Dus ja, dat overleeft je lichaam niet. Nee, en ja, in dit geval ook echt super heftig, want ik heb net ook die röntgenfoto gezien en je ziet gewoon echt allemaal zakjes zitten. Dat je echt denkt, wat een risico. En dan heb je zeg maar, de drugs waren dan een straatwaarde van €50.000. En deze man die zou er dan €2.000 voor krijgen om dit te doen. Ja,
1: €2.000 voor om zijn leven te riskeren voor dit?
0: Ja.
1: Wow.
0: Ja, hij had geldproblemen en hij dacht, dan ga ik dit doen voor €2.000. Maar dan heb je dus gewoon €50.000 in je lijf zitten. Ja, bizar.
1: Wauw, dit is een bonus. Oké, duidelijk.
0: Ja, en 3 jaar de cel in dus. Ja.
1: Jeetje man, jeetje. Verschrikkelijk. Ja. Spreek je later. Thank you.
0: Yo.
1: Fernando. Rise and shine, good morning. The bare minimum, fresh and KM.

0: Allah, Mike Towers, Donna, je bent gefrustreerd, wat is er?
1: Ja, ik merk gewoon dat ik ouder begin te worden.
0: Hoezo?
1: En dat ik nou moet gaan denken over dingen kopen en gespecialiseerd zijn in dingen waar ik gewoon even helemaal niks van snap of waar ik niet diep over na wil denken. Kijk, vroeger als ik ging shoppen of na ging denken over kleding of over dingen halen, dan was het inderdaad gewoon inderdaad kleding of nieuwe dingen die ik leuk vond. Maar nu bijvoorbeeld, ik merk dat mijn bed bijvoorbeeld niet meer goed ligt. Dus ik dacht, oké, ik ga een nieuw matras kopen. Ja. Waarom heb je 600 verschillende matrassen? Je had een soort van lichtschuim. Je had een soort van hydrofielschuim. Ja. Ja. Je had een soort van, weet ik veel, laagdrukkend schuim, dit, dat. En ik zat ernaar te kijken en ik dacht, oh my goodness. Het is echt, ik raak uit mijn twenties. Ik merk het. Want als ik nu moet kijken naar een goed matras voor mijn rug, omdat die anders niet meer goed ligt.
0: Ja.
1: Nu begin ik echt ouder te worden. Maar hoe, zeg maar, hoe weet je wanneer je bijvoorbeeld een goed matras of zo hebt of al die dingen? Dat zijn toch, zijn dat dingen die je aangeleerd krijgt of die je ouders je uitleggen? Want ik zat echt naar die website te kijken en ik dacht, ja, help. Ik weet niet wat ik moet kiezen. Wat is dit?
0: Ja, ik vind het sowieso een, kijk, er is wel een verschil in matrassen. Je merkt wel, zeg maar, wanneer je ligt op een goedkoop matras en wanneer je ligt op een matras die mee beweegt met je lichaam. Zeg maar, je ligt erin en het voelt alsof je rug wordt gemasseerd door elke
1: beweging. Ja. Heb jij dat?
0: Ja, die heb ik moeten hebben, want op een gegeven moment had ik veel last van mijn onderrug. En toen liep ik als een soort old man met arm onderrug gestijfd, dit, dat.
1: Ja,
0: en toen hebben we een nieuw matras gehaald. En je ligt gewoon,
1: Hoe weet je dan wat goed is? Want kijk, eigenlijk, omdat ik het nu dus gewoon, omdat ik helemaal overweldigd krijg, gewoon matras overprikkeld. Eigenlijk wil ik nu gewoon de meest dure kopen. Maar dan denk ik, dan zit ik weer waarschijnlijk mijn geld te verspillen.
0: Nee, je moet gewoon naar de winkel gaan en gewoon liggen op verschillende matrassen.
1: En gewoon voelen.
0: Gewoon op de bed. Ja, ga gewoon liggen. Je gaat gewoon in de winkel. Dan zeg je,
1: maar
0: laat
1: dat
0: even liggen.
1: Dat is awkward. Dan lig je
0: maar
1: er.
0: Ja, het gewoon vroeg gaan wanneer niemand er is. En dan ga je gewoon liggen. En dan ga je voelen hoe die met je meebeweegt.
1: Nee, dat vind ik echt awkward. Dan lig ik daar op dat bed zo te konkelen. Dat is toch ongemakkelijk?
0: Ik weet het. Ik ga het voordoen.
1: Jij gaat het voor, maar dan val je in slaap, dan heb ik niks meer aan je.
0: We gaan een beddenwinkel zoeken. Dan ga ik laatst. Nee, maar het is gewoon, ja, het is heerlijk. Want dan voel je namelijk hoe die ligt. Dus je hebt ook bijvoorbeeld, soms heb je een, heb je ook zo'n topper gedeelte.
1: Ja, dat zag ik ook. Wat is nou weer een topper? Nou, ik weet dit soort dingen niet.
0: Nee, een topper beschermt, zeg maar, je matras.
1: Voor wat? Waar moet die matras beschermen?
0: Tegen zweet, tegen het indeuken. Dus ik heb zo'n laagje en die drukt hem. Ja. En daar lig je dan op.
1: Ja.
0: En dan houdt hij hem langer goed.
1: Wow, ben je een matras-expert of zo? Wat is het?
0: Ik heb veel matrassen gelegd.
1: Oh, nee. New music.
2: New music. Nieuw op Funny.

0: ready? You ready, ready?
1: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
2: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
1: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, de nieuwste releases. Let's get it, baby.

0: Lekker hoor. Ja, die playlist is gevuld met verschillende stijlen. Different vibes. Sowieso muziek van Nek Marron, Booba, H Magnum, Fally, Poopa, George Smith, Wizkid, Frenna, D-Double, Russ Millions. Gepropt en gestopt in één playlist. Nandolik Sound System, zo heet de playlist met al deze tunes. Nandolik Sound System op Spotify.
1: Yo, het is your boy Bilal Wahid. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.
0: Raaah!

0: Rayshon, Renskeezy, wat ga je ons brengen zometeen in het nieuws?
1: Bij Meld Misdaad Anoniem komen steeds meer meldingen binnen over één bepaald strafbaar feit. Wat dat is, hoor je zo.

0: vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten... wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roeperam bij Roeperam.

0: altijd goed.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix kanalen.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
6: Yo, this is Tribal Kush in the building. Basel Fest is coming. The first Basel Festival ever. Kiba, Tribal Kush, Caliboy and many more.
7: Kiba, how ya man? So.
6: 1st and 2nd of August, Sparmode, the van. Get your last tickets now.
8: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: deze zonnige dag gaan we gewoon helemaal weer los met 5 voor Fernando. We hebben de kwalificatievraag al ready voor je staan. Van welk automerk zijn de volgende modellen? De Polo, de Caddy en de T-Roc. Van welk automerk zijn de volgende modellen? Polo, Caddy en T-Roc. Als je het antwoord goed weet, dan is het jouw toegangscode voor 5 voor Fernando. Dus dat. We gaan kiezen met het nieuws van NOS of Dreams. Was popping.
1: Aanvallen over en weer vannacht in het Midden-Oosten. Amerika heeft 90 Iraanse doelen aangevallen, terwijl dat land Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein onder vuur nam. Een einde aan het conflict tussen de VS en Iran lijkt heel ver weg, zegt correspondent Sjoerd en Daas in Washington.
2: Tot nu toe lijkt niets erop dat Iran een deal zou willen sluiten die voor Trump ook acceptabel zou zijn. Ja, Trump, denk ik, voelt zich echt in zijn hemd gezet dat Iran nog steeds niet is opgelost. En dat de straat van Hormuz, die voor deze oorlog open was, die nu ook met veel bombarie weer heropend had, dat die nu niet meer vanzelfsprekend vrij toegankelijk is voor de schepen.
1: Trump wil dat die zeestraat weer open gaat voor alle schepen, maar Iran werkt daar volgens hem niet genoeg aan mee. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het volgens Nieuwsuur om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. En Kerkrade staat de komende dagen in het teken van blazen, toeteren en trommelen. De 20e editie van het Wereldmuziekconcours barst daar vandaag los. Dat is het grootste festival ter wereld voor harmonieorkesten en brassbands. De laatste puntjes zijn op de i gezet in Limburg. Zo repeteerde een groep met jonge muzikanten uit 7 verschillende landen.
3: Ja, super hè? We zijn al 3 dagen momenteel aan het repeteren hier.
4: All right, so we have to be more consistent on your tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap.
3: Maar het is wel leuk om zo van elk land nieuwe mensen te leren kennen. En als je dan zelf naar het buitenland gaat, dan ken je ook wel veel mensen. En je leert gewoon veel nieuwe mensen kennen.
4: 1, 2, en...
1: Ja, de komende weken zijn meer dan 250 orkesten uit de hele wereld in Kerkrade live te bewonderen. Krijg je nog het weer? In noorden en midden eerst bewolkt. In de Randstad kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Uiteindelijk wordt het vandaag overal zonnig bij 21 graden in het noorden tot 29 in Zeeland.
5: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god!
5: Met deze week het moment. Meer info? Check phonics.nl of de NPO Luister-app.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Iris Star, where do we

0: de morning show. Met
1: good vibes.
0: Lekker wakker worden.
1: Hey.
0: Ik ben Harik in mijn bergen, baby. Ja. Zo.
1: Oh nee, gaan we het weer over Ronaldo hebben? Wat nou weer?
0: Wat is je opgevallen aan je DM? Wat stuurde ik je?
1: Ja, weer alleen maar Ronaldo. Zal ik hem eens even openen voor de grap?
0: Ja.
1: Terwijl volgens mij heb ik al herhaaldelijk aangegeven dat die filmpjes van Ronaldo mij niet interesseren.
0: Klopt.
1: En dan zeg ik het nu nog aardig. Oké, even kijken. Cristiano Ronaldo, respect voor Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, what they don't know. Even kijken. Oh, dit vond ik wel interessant over de England team without immigrants. Ja, ja, ja. Vond ik wel interessant. Even kijken. Why people hate Argentina. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Nou, wat wil je nou weer over hem kwijt?
0: Nou, ik vond het al heel nice dat hij... Er was een filmpje van hem opgedoken. Waarin hij heel lovend ook is over Messi. Ze werden natuurlijk altijd gezien als rivalen van elkaar. En ze zeiden van... ze haten elkaar. Hij zegt, nee man, ik heb heel veel respect voor hem. De magie die hij op het veld brengt. Ik hou ervan. En we mogen elkaar. We lopen niet de deur bij elkaar plat. Maar we zijn wel gewoon heel cordial met elkaar. Ik vind het ook nice, want... Hij is geen hater. En dat vind ik zo leuk aan hem. Hij is iemand die gewoon gunt. En dat wil ik naar je sturen. Want wij zitten in een business waarbij mensen... die het soortgelijke doet als wat jij doet... toch een soort afkeer of zo kunnen hebben. Dus je voelt van... er is zuurheid in de ruimte. En ik vind het... ik geloof altijd dat... meerdere greatness kan bestaan in een ruimte. Ik heb nooit geloofd in... hatred in rooms. Dus bijvoorbeeld, stel dat jij met een mooie outfit komt. Zeg, hey, dope man. Ja, ik voel me niet slecht dat ik misschien geen dope outfit heb. Ik gun jou dat. Als jij met een leuke auto komt, zeg, hey, tof. Als jij met een leuke fiets komt, hey, tof. Als jij iets leuks doet, whatever. Je hebt een... whatever, wat je maar kan noemen. You won in life. Je hebt je rijbewijs gehaald. Kan ik gewoon blij voor je zijn? En wat ik tof vond aan het filmpje is, dat zegt zoveel over Ronaldo als persoon. Hij is altijd dankbaar. Hij is altijd netjes naar mensen. Neemt altijd de tijd om met mensen op de foto te gaan. Als fans soms op het veld rennen. Er wordt altijd getackled door de beveiliging. Hij neemt de tijd om nog een beetje op de foto te gaan. En dan zegt hij van, nee, laten we een foto maken. Hij heeft zoveel waardering voor peoples. En dat vind ik een mooie eigenschap.
1: Is het dan niet misschien een goed idee als je...
0: Hem een interview?
1: Ja, ook dat. Ja. Maar misschien om dan iemand te vinden die ik ook leuk vind. En daar heel de dag reels van door te sturen.
0: Oh, die heb ik ook.
1: Wie dan?
0: Kijk goed naar jouw reels wil ik ook naar jou sturen. Cardi B staat namelijk zit op de bank bij een filmpremière. Ah nee, sorry, ik moet het goed zeggen. Cardi B, je mag het zelf vertellen. Cardi B, ja, je zei het zelf. Cardi B zit bij een Jean-Paul Gaultier show. En daar heeft ze iemand naast haar zitten.
1: Ik heb precies gezien wie dat was.
0: Wie is dat dan?
1: Die Nigeriaanse goalkeeper! Stuur die dan op, Nando!
0: Die heb ik gestuurd naar je!
1: En Ronaldo!
0: Ja, no-

0: in them Audis.
1: 24 hours, Stormzy and Odeal.
2: Voor Fernando.
1: Eén vraag. Kun jij mij 5 woorden laten raden in 30 seconden? Is het antwoord ja? Dan heb ik iets leuks voor je. Want als jij dit spel mastert, domineert, dan maak je kans om de weekwinnaar te worden. En als je de weekwinnaar wordt door ook morgen te winnen, dan win jij een mok. Niet zomaar een mok. Er gebeurt iets als je heet water erin gooit. Er verschijnt iets, er komt iets. Dan denk je, wat? Ah, oh, dan moet je winnen. Om deel te kunnen nemen heb je de kwalificatievraag nodig. Van welk automerk zijn de volgende modellen? Polo, Caddy en T-Roc. Van welk automerk zijn de volgende modellen? Polo, Caddy en T-Roc. Laat hem doorkomen via de NPO Luister app.

0: is thank you to thank you.
1: Vijf voor Fernando.
2: Ja man, helemaal in de war, want we gaan hier los. Vijf voor Fernando. Kunnen we vijf woorden in 30 seconden laten raden? Donna, wie hebben we aan de lijn?
3: Gisteren had Lindsay gewonnen, maar Mitch die denkt, weet je wat? Wat Lindsay kan, kan ik ook gewoon. Dus we hebben Lindsay en Mitch vandaag.
2: Lindsay en Mitch, good morning.
4: Good morning.
2: Hey, Mitch. Van welk automerk zijn de volgende modellen? Polo, Caddy en T-Roc?
4: Volkswagen natuurlijk.
2: Volkswagen. We gaan beginnen met Lindsay. Lindsay, are you ready?
5: Yes.
2: 3, 2, 1, go!
5: Het is het neefje van Ali B.
2: Yes, sir.
5: Social media blauw, maar geen X.
2: Facebook.
5: Hij zit op Zwijnsteen.
2: Harry Potter.
5: Je gooit het in de zee om een brief mee te versturen.
2: Fles, waterfles.
5: Verder.
2: Fles, zeefles.
3: Zeg het!
2: Aquarium.
3: Ah!
2: Wat dan?
3: Flessenpost.
2: Flessenpost.
3: Ah!
2: Jezus, man. Fuck.
3: Waar kwam aquarium vandaan?
2: Weet ik veel. Op een gegeven moment wist ik niet meer flessen iets. Flessen, de woorden waren op.
3: Zo, wel goed uitgelegd, man. Lindsay, respect. Drie goed.
2: Ja. Shout out aan Lindsay. Mitch, what's poppin'? You ready?
4: Ja, zeker. 3, 2, 1,
2: go!
3: Mitch, leg uit.
4: Go. Speelde mee op het WK. Had een shock gemaakt tegen Argentinië. Bijna.
2: Paraguay, wie? Egypte.
4: De keeper is echt poten op Instagram geworden.
2: Bozinho.
4: Yes. Ja, en het land van...
2: Dat is Caverdië.
4: Yes.
3: Dat was wel al de tijd. De tijd is al voorbij, Mitch.
4: Dat was eigenlijk heel slecht.
3: Oh, Mitch. Kijk, je hebt alles gegeven, man. Dat moet ik wel zeggen.
2: Je ging ervoor.
3: Het is dat je zelf lacht. Daarom durf ik dood te
4: lachen. Ja, dat moet ook kunnen.
2: Oh, wat gebeurde er, Mitch?
3: Mitch.
2: Wat ging er mis?
4: Ik dacht dus dat ik een vraagje kreeg. Okay. Ik wist niet dat ik ze moest stellen.
3: Ja, nee, jij moet de woorden uitleggen, Mitch.
2: Jij bent het, ja.
4: Sorry. Sorry, is het te lent, zie.
2: Maar net,
3: ik ga helemaal stuk. Kijk, weet je... Het is 7:30 en jij hebt al gelachen. Dus jij bent ook een winnaar. Maar Lindsay heeft gewonnen.

0: Lekker bezig, lekker bezig. Morgen same time, same place. Lindsay, check it, Tamara.
1: Morgen.
0: En zometeen het heetste filmnieuws van onze eigen filmdeskundige Robert Blokland. Welke films moet je zien en welke

0: Lisa. Zometeen Russian, Rauw Alejandro, Wizkid met Pongo. Overwegend zonnig, rond de 29 graden. Kiezen met de nieuws van NOS and Dreams. It was popping. Praat nieuws met me.
1: Het Amerikaanse leger heeft tientallen doelen langs de kust van Iran gebombardeerd. Volgens de VS waren die aanvallen nodig om te zorgen dat schepen veilig door de straat van Hormuz kunnen varen. De aanvallen van vannacht kwamen na woorden van Trump gisteren tijdens de NAVO-top. Daar zei hij dat het staakt het vuren voorbij was. En ook had hij geen goed woord over voor het Iraanse regime, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Ja, schofte, schorrie, morrie, zieke mensen. Volgens Trump overigens smeekt Iran op dit moment wel weer om een deal. Ze zouden nu contact weer met hem hebben opgenomen. Dat zegt Trump in elk geval. Hij zei dat in Air Force One op de terugweg. Nou ja, tot nu toe lijkt niets erop dat Iran een deal zou willen sluiten die voor Trump ook acceptabel zou zijn.
1: Iran heeft vannacht ook weer vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Dordrecht is iemand opgepakt vanwege drugsmokkel. Hij zou cocaïne hebben ingevoerd via een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Tijdens een huiszoeking bij de verdachte vond de politie ruim 50.000 euro aan cash. En ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. En er is een nieuw medicijn tegen hypothalame obesitas. Dat is een zeldzame ziekte waar in Nederland een paar honderd mensen aan lijden. Bij mensen met hypothalame obesitas is een deel van de hersenen beschadigd.
3: Als wij eten, dan worden er stofjes gemaakt. Die gaan naar de hypothalamus toe. En die worden door de hypothalamus omgezet, waardoor je je verzadigd voelt. En dat lukt niet. Nee. En daardoor hebben ze altijd honger, 24/7.
1: Dat zegt Hanneke, zij is kinderarts. Meerdere van haar patiënten, allemaal kinderen, hebben het medicijn getest.
3: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren. En sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseert.
1: Of het ook op de Nederlandse markt komt, dat is aan de Nederlandse Zorgautoriteit die daar nu naar kijkt.
0: Fernando. Zometeen spelen we...

0: Invite. Ja, over een geslaagd kwartet. Ik weet niet waar het over gaat, maar dat is één persoon. Een filmdeskundige van je welste. Die ons gaat vertellen of we naar deze film te kijken of niet. Roberto Milano, Robert Blokland, good morning.
1: Goedemorgen, vrienden. Goedemorgen.
0: The Invite, ja. Ja, is het een leuke film of...
1: Het is een hele bijzondere film en het gaat over seks. Laten we daar maar gewoon
0: mee spelen. Ja, dat is we dan weer, hè?
1: Nee, je hebt twee koppels. Twee koppels van in de 30 die al heel lang samen zijn. Het ene koppel speelt door Seth Rogen en Olivia Wilde. En het andere koppel door Edward Norton en Penelope Cruz. En die zijn buren van elkaar en ze zouden een keer gaan borrelen. Dat kwam er maar niet van. En allebei die koppels zijn dan vrij lang bij elkaar. En het ene koppel is swingers. Dus die hebben open relatie met open seks met andere mensen. En de andere niet. En op die avond gaan ze borrelen. En in de loop van de avond komt het plan op tafel. Laten wij met z'n vieren seks gaan hebben. En dat voorstel, dat leidt tot een hele gekke avond. Niet alleen qua seks, maar ook qua gesprekken over seks. Van zijn wij in onze relatie wel open naar elkaar toe wat we echt willen, waar we echt voor staan, welke verlangens we nog hebben. En of we elkaar daar wel in begrijpen. En dat is op een hele grappige manier gedaan. Het is een film die zich 2 uur lang alleen maar in het appartement afspeelt, zeg maar, met die 4 mensen. Het is bijna een soort toneelstuk. Maar op een hele interessante en een komische manier. Ik bedoel, Seth Rogen is een van de grootste komieken van Hollywood op dit moment. Die kan dat echt heel goed. Edward Norton is een goede acteur. Penelope Cruz doet het heel goed. En het zet er vooral aan tot nadenken. Want uiteindelijk nemen ze allemaal stelling in, alle 4. En komen de relaties gedurende de avond op een andere plek. En ga je ook met jouw partner nadenken. Van, zijn we daar wel open over? Zijn we wel eerlijk over onze seksuele behoeftes? Zeker als je langer in een relatie zit. Dan nemen mensen toch situaties vaak voor lief. En dan denken ze van, ik geloof het wel. Of we weten het wel van elkaar. Terwijl je ook over dat onderwerp, seks. Daar is geen taboe meer in de media. Maar in een relatie zelf vaak nog wel. Omdat jij wil mensen niet kwetsen. Of je wil mensen, weet ik veel, sparen. En dat maakt het een hele toffe film eigenlijk. In heel veel opzichten. Heel grappig. Maar ook interessant en zet aan tot nadenken.
0: Oké, maar is dit een film waarvan je denkt van, hier moet iedereen naartoe? Heb je een cijfer? Dit is...
1: Allereerst, ik geef hem een vette 8. En vooral omdat, ik heb erg gelachen. Wat ik al zei, Rogan laat zich van een hele andere kant zien. We kennen hem natuurlijk als een platte stoner die altijd bloot en altijd platte grappen maakt. Of scheten, zeg maar, heel gechargeerd. Films kunnen ook aanzetten tot nadenken. En zeker in je eigen relatie kan dat soms heel interessant zijn om daar ook met je partner over te praten. Van, we hebben nu, 10 jaar een relatie. We hebben nu 10 jaar seks. Willen wij andere dingen in dat opzicht? Dat moet je ook kunnen bespreken. En dat zeker voor een Amerikaanse film is dat revolutionair. Dat op deze manier op tafel gegooid wordt.
0: Zo, we gaan het meemaken. We gaan het zien vanaf vandaag in de Nederlandse bioscoop. Dus gaan we checken. Dus ben benieuwd, Robert. Thank you.
1: Ja, en hij gaat ook Oscars winnen, denk ik. Bij de Oscars gaat hij ongetwijfeld scoren.
0: Oh, we gaan het meemaken. In ieder geval hier voorspeld.
1: We gaan het meemaken, zeker.
2: Ben met die dijf van jezelf. Ben met die dijf van jezelf. Eddie Quenza.

0: Miami Dali, bend over.
1: Are you ready?
0: Yeah! Ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. Niet alleen maar hip-hop bangers, maar ook R&B tunes in die playlist. Hey, yeah, yeah. Hayley Smalls. Straight from Canada.

0: bitches. Precies het nummer wat ik niet leuk vind.
1: Vind jij deze niet leuk?
0: Nee, waarom kies je nou deze?
1: Ja, ik weet het niet. Ik dacht van, ja.
0: Nee, deze ook niet. Hallo.
1: Ik weet niet, wat vind jij leuk dan?
0: Ja, deze vind ik wel leuk.
1: Deze vind ik wel leuk?
0: Ja, deze vind ik wel leuk. Hey, hey.

0: artiesten. Echt mijn lievelingsartiesten. Heerlijk.
1: Je gaat het dit weekend zien.
0: Maar wel de volgende keer een goede zoeken. Even checken bij mij.
1: Oké.
0: Dat is even Donna Leaks.
1: Maar ik moet heel zoeken bij haar, hoor.
0: Nee, maar je moet niet met die langzame dingen komen. Je moet die sexy dingen komen. Sexy, al die heartbreak dingen. Gewoon even sexy dingen erin gooien.
1: K1.
0: Snap je?
1: Maar kijk hoeveel liefde ik voor jou ben. K1. Ik vind haar helemaal niks, maar puur voor jou.
0: Het is gewoon even Donna Leaks ook erin.
1: Dan vind ik.
0: Ja, toch?
1: Oké, okay, man.
0: Dat betekent.
1: Ja, maar dit weekend treedt ze op, toch? Noord-Zuid.
0: Ik ben daar.
1: Oké. Okay.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roeperam. Bij Roeperam.

0: flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo in de vraag die we deze week in onze inbox kregen. It's Complicated.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Maza. Alle varianten, 1,69. Dat is lekker.
2: Zometeen Jonah Fraser featuring Jay On met Panna. Op 3 met Rens Keezy. What's poppin'? Wat heb je voor ons?
3: President Trump heeft gedaan wat hij gisteren al aankondigde. Iran was vannacht opnieuw doelwit van Amerikaanse aanvallen. Correspondent Daisy Moore.
4: We horen dat het zou gaan om 90 militaire doelen op verschillende plekken. Niet alleen in het zuiden aan de kust, aan die straat van Hormuz, maar ook op noordelijker plekken. Over slachtoffers weten we vrij weinig. Iran heeft ook alweer gereageerd met aanvallen op Amerikaanse bases in Kuwait en in Bahrein, waar de sirenes afgaan. En ze zeggen dat ze dat zullen uitbreiden naar andere plekken in de regio als de Amerikaanse aanvallen aanhouden.
3: Trump zegt dat Iran graag om tafel wil om een deal te sluiten, maar dat land gaat waarschijnlijk niet voldoen aan de eisen van de VS. De politie denkt dat er Nederlanders betrokken waren bij de grote hack van Odido begin dit jaar. Dat meldt nu.nl. De klantenservice van Odido werd gebeld door iemand die zich als IT-medewerker voordeed en zo toegang kreeg tot klantsystemen. Volgens de politie sprak diegene Nederlands. Het gesprek is opgenomen en wordt mogelijk openbaar gemaakt als de oplichter onbekend blijft. Bij de hack op Odido kwamen de gegevens van meer dan 6 miljoen Nederlanders op straat te liggen. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht vakantiehuisjes afgebrand. Bij aankomst van de brandweer stonden ze al in lichte laaien. Er is iemand met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Omliggende strandhuisjes werden uit voorzorg ontruimd. Inmiddels is de brand onder controle en is de brandweer bezig met nablussen. Hoe het vuur is ontstaan is onduidelijk. En tweedehands kampeerspullen vliegen over de toonbank. Kringloopwinkels zien dat koepeltentjes, klapstoeltjes en campingtafels razendsnel uitverkopen. Ook in Emmen hoorde streekomroep Zo34.
5: We krijgen ook regelmatig tenten binnen die helemaal compleet zijn en mooi zijn. En waarom zouden we er nieuwe kopen?
6: Nou, het gaat heel hard. Je hebt hele mooie spullen, die zijn ook zo weer weg.
7: Ben je ook nieuwsgierig waar die tenten heen gaan?
5: Nou, ik denk dat de camping.
3: Ja, kamperen is erg populair. Volgens het CBS nam het aantal gasten op Nederlandse campings afgelopen jaar toe naar 5,6 miljoen. Krijg je nog het weer in het noorden en middag eerst wat wolken. Vanmiddag overal zon. Het wordt 22 graden in Groningen en 28 graden in Vlissingen.
8: Festival FOMO.
9: Hell no.
8: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god.
8: Met deze week het moment. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
10: Fernando.
2: It's a good vibes only. Rise and shine. Jonah Fraser, JR.

0: als bondscoach van Oranje. Nou, Sarine Wiegman is niet zomaar een naam. Je kent het wel. Ze werd 5 keer uitgeroepen tot beste voetbalcoach ter wereld. Won het EK van Nederland en Engeland en stond 2 keer in een WK-finale. Dat is toch best een mooi cv? Eerlijk. Impressive, toch? Toch is er nu een flinke discussie ontstaan omdat haar naam wordt genoemd als mogelijke bondscoach van de Nederlands mannen-elftal. Nou, niet eens omdat mensen haar prestatie in twijfel trekken, maar vooral door wat Pierre van Hooijdonk erover zei bij NOS.
1: Kan er een vrouw bondscoach worden? Ja, voor mij bestaat die bocht niet. Dat we in deze tijd ook te maken hebben met een heleboel jongens die een andere afkomst hebben. In ieder geval voor de helft. En daar zitten een heleboel spelers bij wie in de cultuur de vrouw gewoon niet zo op hetzelfde niveau staat als de man.
2: Ja, online gaat het natuurlijk helemaal los nu. Want de een die zegt, ja, Pierre die benoemt gewoon hoe het er in sommige kleedkamers aan toe gaat. Maar de ander die zegt juist, dit zijn eigenlijk precies die ouderwetse stereotypes waar we al lang vanaf hoeden moeten zijn. Want hij zegt niet alleen maar dat een vrouw geen bondscoach zou moeten zijn, maar hij zegt natuurlijk ook eigenlijk in één adem, ik vind wel dat we dat niet moeten vergeten, dat is een hele hoop buitenlandse jongens geen respect zouden kunnen hebben voor vrouwen. Dat zegt hij natuurlijk allebei. Dus nou, wij zijn heel erg benieuwd naar jouw mening. Maakt het uit of de bondscoach een man of een vrouw is, zolang die persoon in kwestie gewoon de beste is? Of vind jij dat voor een mannenelftal er toch ook wel een man voor de groep zou moeten staan? En waarom natuurlijk? Laat het even weten in de NPO Luisterapp.

0: Vanaf de start. Kevin, Roxy Dekker, a very good morning. Ja, de uitspraak van Pierre van Hooijdonk heeft heel veel mensen eigenlijk een rep en roer gekregen.
1: Kan er een vrouw bondscoach worden? Ja, voor mij bestaat die bocht niet. Dat we in deze tijd ook te maken hebben met een heleboel jongens die een andere afkomst hebben. In ieder geval voor de helft. En daar zitten een heleboel spelers bij wie in de cultuur de vrouw gewoon niet zo op hetzelfde niveau staat als de man.
0: Maakt het uit of de bondscoach een man of vrouw is, zolang gewoon de persoon de beste is? Of vind je dat het mannenelftal toch een man voor de groep moet hebben? Ja, je kan gewoon reageren via de NPO Luister-app. We hebben Ilse. Ilse gaat zo meteen even babbelen. Eerst even Robertino. Dus Ilse, blijf nog even aan de lijn. Robertino, vriend van de show, good morning.
2: Good morning.
0: Hey, vertel jouw reactie op dit hele gebeuren.
2: Mijn reactie, een vrouw moet zeker kunnen. Weet je, en als er geen respect is tegenover de vrouw, dan hoort hij gewoon niet bij het team. Dan moeten die gasten gewoon eruit, punt. Het is een andere tijd, 2026, kom op.
0: Ja, duidelijk.
3: Mooi gezegd, man. Mooie woorden. Zo is het. Ik vond het zo geniaal hoe die dame, sorry, ik weet even haar naam niet meer, had gereageerd bij Mixed Zone. Omdat toen ook op een gegeven moment Jack die had gezegd van, ik ga niet naar een vrouw luisteren. En toen had ze zo gezegd van, dus je luistert ook niet naar je moeder of zo, of wat? Hoezo zei je nou, want als we naar onze moeder luisteren, vinden we het allemaal logisch, hebben we allemaal respect. Maar als een vrouw andere kwalificaties heeft, zou ze ineens niet in die rol kunnen zitten. Dus Robertino, gesproken, man.
0: Je hebt gesproken. Lobby.
2: Yes.
0: Mic drop. Ilse, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Vertel, hoe zit jij in de wedstrijd?
4: Nou, mijn dochter van 8 heeft er wel een mening over.
0: Oh, vertel.
4: Nou, zij zegt eigenlijk van, waarom zou je eigenlijk een slechte man ervoor zetten als je er ook een goede vrouw voor kan zetten?
3: Kijk, hoe heet je dochtertje?
4: Saar.
3: Saar, wat heb jij dat goed gezegd, zeg?
4: Ja, ze is nu een beetje verlegen.
3: Dat snap ik. Maar Saar, dat heb je echt heel goed gezegd. Want of je nou een jongetje of een meisje bent, als je goed bent in wat je doet, dan kan je alles, toch Saar?
4: Ja.
3: Ja, precies, ja,
0: Saar.
3: En jij kan ook alles. Wat vind jij leuk om te doen?
5: Korfbal.
3: Oeh, daar ben je vast ook wel heel goed in.
5: Ja.
3: Ja, goed zo.
0: Lekker bezig.
3: Goed bezig.
0: Nou, duidelijk. Je hebt gesproken, Saar. Dus we gaan het even doorvoeren aan de lijst. Zo, je zegt, vrouwen runnen gezinnen met meerdere jonge jongens beter dan veel mannen waarschijnlijk zelfstandig zouden kunnen. Dus ik zie niet waarom ze niet een super succes kunnen zijn en succesvol kunnen zijn in het behalen van een voetbalteam. Dus je hoort het. Laat het doorkomen via de NPO Luister app. Hoe denk jij hierover? Maakt het uit of de bondscoach een man of een vrouw is?

0: vandaag hebben we het over...
1: Kan er een vrouw bondscoach worden? Ja, voor mij bestaat die bocht niet. Dat we in deze tijd ook te maken hebben met een heleboel jongens die een andere afkomst hebben. In ieder geval voor de helft. En daar zitten een heleboel spelers bij wie in de cultuur de vrouw gewoon niet zo op hetzelfde niveau staat als de man.
0: Maakt het uit of de bondscoach man of vrouw is? Daar hebben we vandaag over. Marijn aan de lijn. Marijn, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey Marijn, vertel, hoe zie jij dit?
2: Nou, ik vind dat mannen en vrouwen aparte kwaliteiten van elkaar hebben.
0: Oh?
2: En daarbij, als je bijvoorbeeld kijkt naar het vrouwenvoetbal, dan zie je dat de snelheid en de kwaliteit lager ligt dan bij de mannen. Dus ik zou het wel jammer vinden als dan een vrouwelijke bondscoach het aanstelt.
0: Maar dit is er de snelheid niet aan kan of zo? Is dat ze dan denkt, oh, hij rent iets sneller, ik kan het niet inschatten. Dat is een beetje apart, toch? Vind je niet?
2: Ja, het is ook wel terug te zien in statistieken. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het nationaal vrouwenteam van Zwitserland. Die heeft met 7-1 verloren van een onder 15 team van SC Luther. Ja, dat zijn toch wel echt hele grote verschillen, snap je?
0: Wat hebben die verschillen dan met de kwaliteit te maken van een bondscoach? Want een bondscoach is iemand die gewoon kijkt naar... wat er gebeurt, die inschat, die kijkt wie kan spelen, wie kan spelen. Denk je dat het verschil te maken, dat er een verschil is tussen een man en een vrouw, hoe die ernaar kijkt, op basis van de snelheid en het tempo van de wedstrijd?
2: Nou, ik ben van mening dat als je alleen maar vrouwenteams zou trainen, dan ben je gewend om je eigen aan te passen aan de snelheid van het vrouwenspel. Ik ben niet seksistisch of zo, maar het is, ja... Het is een lastig onderwerp, laten we daarop houden.
3: Ja, ik denk wanneer er ook zo automatisch van uitgegaan wordt dat het niet zou kunnen, dat het dan wel de kans op gaat van oké, waarom zou je iemand al op voorhand geen kans daarin geven? Want iemand heeft al laten zien dat ze teams succesvol kan trainen, dat ze teams beter kan maken, dat ze teams kan aansturen. Dus als ik dan kijk naar zo'n uitspraak die dan bijvoorbeeld zegt, niet van jou hè, maar van het fragment waar we naar luisteren, van nou dat kan sowieso niet en dat heeft er ook mee te maken dat allochtonen geen respect hebben voor vrouwen, dan sla je eigenlijk al twee categorieën helemaal dicht. Want ergens zeg je dat die buitenlandse jongens, dat ze niet naar een vrouw gaan luisteren, waar ik al iets van vind. En anderzijds zeg je dus ook dat een vrouw niet de kans moet krijgen om te laten zien of ze het zou kunnen. Kijk, gaan ze die bondscoach gelijk bij het volgende WK zetten voor de eerste keer en dan kijken, nou kijk maar of jij het kan, want je bent een vrouw. Tuurlijk niet. Maar ik vind wel, als iemand zichzelf op niveau heeft laten zien, dat je iemand toch wel een kans moet geven.
2: Ja, die kans die mogen we zeker te weten geven. Maar ja, als we het omdraaien, zouden we dan ook een man moeten zetten bij het vrouwenvoetbal?
3: Nou ja, als daar het team veel beter van wordt, dan zou ik niet inzien waarom niet.
2: Ja, inderdaad. Maar ja, ze mogen het smaak proberen. Want er komt toch binnenkort weer een Nations League aan, volgens mij. En dan kan ze zich eigen bewijzen.
3: Nou, ik hoop dat ze de kans krijgt. Als we zelfs Martijn een klein beetje hebben om kunnen slaan, dan maken we wel kans, Nando.
0: Ja.
2: Nou, het zal in ieder geval beter zijn dan de tweede tactiek van Koeman in de tweede helft.
3: Gesproken, Martijn.

0: Hij is flex. Ja, het is 8:30. Zometeen het nieuws van NOS op 3 met Renskeezy. Maar we gaan ook de moord op nu spelen. Het gevaarlijkste spel op de Nederlandse radio. In 1 minuut de tijd, 10 vragen beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. Als het allemaal goed gaat, dan is het Hoomba. Ja, als het niet goed is het Hoomba. Nee. Dus, de vraag die je nodig hebt is een kwalificatievraag om deel te kunnen nemen. Hier komt die. Wat is de hoofdstad van Noord-Holland? Wat is de hoofdstad van Noord-Holland? Donna, als je draait en wint en sloopt, de moordende minuut, wat win je dan?
1: Tickets voor het Momentfestival.
2: Ik merkte op een gegeven moment dat ik veel meer aan het daten was om te kijken of iemand een geschikte vader was. En niet meer of iemand een geschikte partner.

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen Jay met Controlando, maar ook Jo Silvio Young Felix met Toxic. Overwegend zonnig, 21 tot 29 graden. Dat is de situatie vandaag met het weer. We hebben weer de actualiteit, het nieuws van NOS op 3. Queen herself, Rescues.
5: Iran en Amerika hebben ook vannacht weer aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het staakt het vuren lijkt daarmee in de prullenbak te zijn beland. President Trump noemde de Iraniërs gisteren leugenaars. Iran geeft op zijn beurt Trump de schuld van het mislukken van de vredesonderhandelingen, vertelt correspondent Desi Moore.
6: Van de Iraanse kant bevestigt het eigenlijk wat ze steeds zeggen en graag benadrukken. Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
5: Het oplaaien van het geweld betekent dat de belangrijke straat van Hormuz nog steeds niet open is voor alle internationale scheepvaart. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Hij deed zich voor als IT-medewerker en kon zo in de systemen komen. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. En op verschillende plekken hebben ze weer last van de eikenprocessierups. De afgelopen jaren viel het nog wel mee, maar dit jaar zien ze onder meer in Schiedam flink meer meldingen van rupsen in de bomen. Dat komt waarschijnlijk door de droogte en de hitte, want daar gaan de rupsjes goed op.
7: We hebben veel meer klachten binnengekregen. En omdat het zoveel erger is in onze gemeente dan de afgelopen jaren, gaan we met een kaart van alle bomen in Schiedam langs, zodat we zeker weten dat alle bomen op het openbare gebied in ieder geval vrij worden gemaakt van de rups.
5: Ja, de haren van de rups kunnen onder meer voor jeuk op je huid zorgen, ontstoken ogen en irritatie aan de luchtwegen. De rupsen worden daarom met een speciale stofzuiger opgezogen. Zelf aan de slag gaan wordt afgeraden. Dus pak niet je verfbrander uit de schuur zoals Attie een paar jaar geleden deed.
8: Haha, daar zitten ze.

0: De klootzakken. Kom eens hier, loeders. Ja, ze knappen. Erg dood.
1: Ja, mensen kunnen het beste de gemeente bellen of een bestrijdingsdienst als de boom op eigen grond staat.
2: Fernando. Je hoort Atima, geen grap met een stofzuiger.

0: Toxic, Jo Silvio, Young Felix, a very good morning. Ja, maar als je echt fanatiek elke keer naar de morning show luistert, dan weet je natuurlijk dat we altijd met een morning minuut komen. En dat spel is populair. Mensen op straat komen naar me toe van, hey, luister dan, je moet een soort championship houden, want ik sloop de morning minuut. Oké. Dus, we gaan vandaag de morning minuut spelen. Donna, met wie?
1: We gaan vandaag de morning minuut spelen met Remy.
0: Remy, what's cracking? Yes, yes. What's popping? Good morning.
2: Goed man, good morning met jullie.
0: Als live, ja, we zijn er. Vandaag een bijzondere dag. Wordt weer volop gevoetbald. Marokko, Frankrijk. Wat voel jij? We hebben Marokko. De ballenstand van voetbal, dus
1: we hebben wel passie.
0: En dat is mooi.
2: Marokko man, Marokko.
1: Ja, ik denk dus ook echt dat Marokko gaat pakken. Nando die hoopt op Frankrijk, want die is Mbappé-fan.
0: Ik ben Mbappé-fan. Maar
2: Ik snap het. Maar ja, ik hoop toch op Marokko, man.
0: Ja, bro.
1: Ik hoop het ook.
0: Ik gun dat Marokko, zeg maar, sowieso Argentinië een pak slagen ook geeft. Omdat Argentinië gewoon corrupt is.
2: Alsjeblieft.
0: Die corruptie. Neem maar gewoon die rematch voor Egypte. Het is zo vreselijk voor Egypte ook. Maar ja, weet je, dus
2: ik hoop dat een van de twee Argentinië pakt.
0: Hoeveel gaat het worden?
2: Ik denk 3-1 voor Marokko.
0: Ai, oké. Nou, ja. Staat genoteerd. We gaan het meemaken, man.
1: Tima Maghreb is onderweg.
0: Sowieso, man. Good vibes.
2: Tima Maghreb.
0: Ja, toch? Good vibes, man. Ik hoop dat Saibari meespeelt, maar dat is mijn mattie. Ik vind hem gruwelijk.
2: Ja, toch?
0: Tima. Maar we gaan even kijken naar de morgen minuut. Are you ready? 1 minuut, 10 vragen?
2: Yes, let's go.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Wat is de hoofdstad van Noord-Holland?
2: Haarlem.
0: Welke artiest staat bekend als Queen Bee?
2: Beyoncé.
0: Welke kleur heeft de nul op een standaard roulettewiel na zwart en rood?
2: Groen.
0: In welk filmreeks speelt Johnny Depp een nogal bijzonder piraat?
2: Pirates of Caribbean.
0: Wat is de voornaam van Nederlands topproducer Jack Chirac?
2: Jack Chirac. Pas.
0: Ja, te mijn, ik hoorde het.
2: Hoe heet
0: Julian. Juist, ik hoorde dat je het wist. Hoe heet het collectieve Amerikaanse stuntmannen die onder andere bestaat uit Steve-O en Johnny Knoxville? Jazeker. Wie schreef het boek Harry Potter?
2: Ronald Dahl.
0: Nee, dat was GVR. Welk munt wordt gebruikt in de Verenigde Staten?
2: Welke munt? Dollar.
0: Hoeveel spelers hebben ze bij basketbal op het veld staan?
2: Zo, 6.
0: Nee.
2: Vijf.
0: Met welke artiest zijn ze in Oost in het nummer No Go Zone?
2: Welke artiest? Leeuw Kleine zit daarin.
0: Je bent door de tijd heen, bro.
1: Met wie zei ze? Ja, ik ben met puntje in Oost.
2: Ja, ik ben met... Nee, ik weet het niet meer.
1: Je gaat er zo achter komen.

0: Dom in Oost. Ik weet
1: precies,
0: het niet.
1: Dat was hem.
2: Ja, man. J.K. Rowling, man. Harry Potter. Geen Roald Dahl.
0: Oh, ja.
2: Hij is van GVR, Mathilda. Ja, legendary. Roald Dahl. Maar het was hem niet. Het was J.K. Rowling. Harry Potter. Ja. Jij wint. Wat wint hij?
1: Hij wint tickets voor het Momentfestival. Hey.
0: Lekker.
1: Veel plezier, man.
0: Ja, toch. Dankjewel.
2: Have fun en veel voetbalplezier vandaag.
0: Ja, jullie ook.
2: Lobby.

0: Tony Flex en Jay Lauren, goed genoeg.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready, baby. You ready, ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. Nieuwe releases, nieuwe

0: vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
4: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
5: Zaterdag 1 augustus, Kasteel Doornburg. Latin Explosion Festival. 3 grote overdekte dansvloeren. Salsa, bachata en kizomba. Meer dan 30 nationale en internationale Latin en kizomba DJ's en docenten. En met Kevin. Bekend van de hit Bontardi. Beperkt aantal kaarten beschikbaar. Bestel snel via latinexplosion.nl.
6: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
7: Volg Phonix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
8: Phonix, yeah!
9: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
10: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
11: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Caidel hier op je radio. De actualiteit, het nieuws van NOS op 3 met Rens Keezy. What's poppin', wat heb je voor ons?
17: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. In Iran zijn meerdere kuststeden geraakt, vooral aan de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger zegt dat die aanvallen nodig zijn om de veiligheid van schepen te garanderen. Iran heeft als reactie Amerikaanse bases in de regio aangevallen. Volgens Trump is Iran praktisch verslagen en hebben ze hem alweer gebeld.
18: En ze willen een deal zo badly. Ze called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem.
17: Hij zegt dus dat hij niet weet of hij nog een deal wil, omdat hij niet denkt dat Iran te vertrouwen is. Of Iran ook echt weer om tafel wil met de VS, dat weten we niet. Bij het UWV in Amsterdam worden dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. De uitkeringsclub stopt voorlopig met opleiden, omdat eerder dit jaar duidelijk werd dat er een onveilige werkcultuur is voor jonge artsen. Uit onderzoek van het AD in Eén Vandaag bleek toen dat opleidingsartsen flink tekeer kunnen gaan en dat de artsen in opleiding soms huilend rondlopen bij het UWV. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De man van 31 had 75 zakjes met cocaïne en heroïne ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk wilde reizen. In Duitsland vond de douane dat hij zich verdacht gedroeg. Toen ze zijn handen op drugsporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die had een straatwaarde van €50.000. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. En langs de Nederlandse kust zwemmen steeds meer haaien voordat zwemmers in de stress schieten. Het gaat hier over de gevlekte gladde haai die niet gevaarlijk is voor mensen. Om meer over ze te leren wordt er voor de Zeeuwse kust 3 dagen lang onderzoek gedaan. Vissers gooien hun hengels uit om ze te vangen, te merken en weer terug in het water te doen. Op dag 1 werden er al 126 gevangen en dat is veel, zegt de projectleider.
19: Toen wij begonnen 15 jaar geleden vingen wij zoveel haaien nog niet eens in een jaar. Nu kunnen we, als we een goede dag hebben, 50 haaien per dag per boot vangen. Het is echt, de dieren zijn in opkomst. Het is verrassend hoeveel er zijn.
17: De haaien zoeken de Oosterschelde op omdat het water daar lekker warm en ondiep is en de jongen veilig kunnen opgroeien. Krijg je nog het weer in het noorden en midden, eerst wat wolken. Vanmiddag overal zon. Het wordt 22 graden in Groningen en 28 in Vlissingen.
20: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
21: Oh my god!
20: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Get Started Mix met Miguel Cardel.
1: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

hele wereld juichen. Maar voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de

0: Rafael Floranes en Dylon Livramento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala ID.
2: Oh, sensationeel!
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar het Pleintje van.
3: Zometeen gaan we snoezen met SZA en we gaan een dansje doen met Dave en Tems. Kijk maar naar buiten, wat voel je? De temperatuur stijgt weer lekker door vandaag. 21 tot 29 graden. Kiesie met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De politie vermoedt dat er Nederlanders betrokken waren bij de grote hack van Odido begin dit jaar. De klantenservice werd gebeld door iemand die zich als IT-medewerker voordeed en zo in de interne systemen kwam. Volgens de politie sprak diegene Nederlands. Het gesprek is opgenomen en wordt mogelijk openbaar gemaakt als de oplichter onbekend blijft. Bij de hack kwamen de gegevens van meer dan 6 miljoen Nederlanders op straat te liggen. Een flinke domper voor het Marokkaanse elftal. Ismaël Saibari kan vanavond niet meedoen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is niet op tijd hersteld voor de kwartfinale. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland nam hij de beslissende strafschop. En de oudste ezel van Nederland en zijn verzorger mochten gisteren 40 kaarsjes uitblazen. Ezel Chico en verzorger René waren jarig. En Art van Nederland ging bij ze langs in het Brabantse Barle-Nassau.
5: Gefeliciteerd!
6: Dankjewel!
5: Allebei, hè?
6: Ja.
5: Jullie zijn allebei jarig.
6: Ja. Hij is oud en ik nog niet. Wat slotje! Het is misschien wel echt de oudste ezel van Nederland. En hij is ook ereambtenaar geweest van de gemeente Bergen-op-Zoom. Hij liep mee in optochten. Het is een hele brave ezel. Dus hij is lekker rustig, hij valt niemand lastig, hij zit niet meer achter de meisjes aan.
4: Ezels worden gemiddeld 25 tot 30 jaar oud. Maar in uitzonderlijke gevallen kunnen ze zelfs 50 worden.
3: Fernando. Tijd voor het dansje. Dave & Tams, Ring Dance.

0: Pierre van Hooijdonk heeft heel veel mensen eigenlijk een rep en roer gekregen.
1: Kan er een vrouw bondscoach worden? Ja, voor mij bestaat die bocht niet. Dat we in deze tijd ook te maken hebben met een heleboel jongens die een andere afkomst hebben. In ieder geval voor de helft. En daar zitten een heleboel spelers bij wie in de cultuur de vrouw gewoon niet zo op hetzelfde niveau staat als de man.
0: Maakt het uit of de bondscoach een man of vrouw is? Zolang gewoon de persoon de beste is. Of vind je dat het mannenelftal toch een man voor de groep moet hebben? Ja, je kan gewoon reageren via de NPO Luister-app. We hebben Ilse. Ilse gaat zo meteen even babbelen. Eerst even Robertino. Dus Ilse, blijf nog even aan de lijn. Robertino, vriend van de show, good morning.
2: Good morning.
0: Hey, vertel jouw reactie op dit hele gebeuren.
2: Mijn reactie, een vrouw moet zeer zeker kunnen. Weet je, en als er geen respect is tegenover de vrouw, dan hoort hij gewoon niet bij het team. Dan moeten die gasten gewoon eruit, punt. Het is een andere tijd, 2026, kom op.
0: Luister, duidelijk.
3: Mooi gezegd, man. Mooie woorden. Zo is het. Ik vond het zo geniaal hoe die dame, sorry, ik weet even haar naam niet meer, had gereageerd bij Mixed Zone. Omdat toen ook op een gegeven moment Jack die had gezegd van, ik ga niet naar een vrouw luisteren. En toen had ze zo gezegd van, dus je luistert ook niet naar je moeder of zo, of wat? Hoezo zei je nou, want als we naar onze moeder luisteren, vinden we het allemaal logisch, hebben we allemaal respect. Maar als een vrouw andere kwalificaties heeft, zou ze ineens niet in die rol kunnen zitten. Dus Robertino, gesproken, man.
0: Je hebt gesproken. Lobby.
2: Yes.
0: Mic drop. Ilse, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Vertel, hoe zit jij in de wedstrijd?
4: Nou, mijn dochter van 8 heeft er wel een mening over.
0: Oh, vertel.
4: Nou, zij zegt eigenlijk van, waarom zou je eigenlijk een slechte man ervoor zetten als je er ook een goede vrouw voor kan zetten?
3: Kijk, hoe heet je dochtertje?
4: Saar.
3: Saar, wat heb jij dat goed gezegd, zeg?
4: Ja, ze is nu een beetje verlegen.
3: Dat snap ik. Maar Saar, dat heb je echt, echt heel goed gezegd. Want of je nou een jongetje of een meisje bent, als je goed bent in wat je doet, dan kan je alles, toch Saar?
5: Ja.
3: Ja, precies, ja,
0: helemaal
3: Saar.
0: Gelijk.
3: En jij kan ook alles. Wat vind jij leuk om te doen?
5: Korfbal.
3: Oeh, daar ben je vast ook wel heel goed in.
5: Ja.
3: Ja, goed zo.
0: Lekker bezig.
3: Goed bezig.
0: Duidelijk. Je hebt gesproken, Saar. Dus we gaan het even doorvoeren aan de lijst. Zo, je zegt, vrouwen runnen gezinnen met meerdere jonge jongens beter dan veel mannen waarschijnlijk zelfstandig zouden kunnen.

0: Timbaland, volgens mij 1997. Deze tune is een banger van een tune nog steeds. Geproduceerd door Timbaland, Missy Elliott. Degene die al zijn beats kreden. Dankzij haar hebben we hem. Dus als je afvraagt waarom maakt hij zulke dikke beats. Omdat ze heel streng voor hem was. Keurde alle beats van hem af. Totdat hij dus beter werd. Aldus een Missy Elliott. Dank je daarvoor, Missy Elliott. Love, Ken of the Great in the Build was cracking,
1: yes,
0: man.
1: Yes, sir. Ja, vandaag mooie dag denk ik weer, toch?
0: De zon schijnt.
1: Dus de start van de kwartfinales. WK.
2: Spannend.
1: We hebben vanavond meteen natuurlijk wel echt een clash. Marokko tegen Frankrijk. Wat denken jullie dat het gaat worden?
2: Ja, ik hoop dat ik morgenochtend Dima Makrep kan zeggen.
1: Oké, dan. Ja.
0: Mbappé gaat 2 scoren, man.
1: Ja, maar dat is nog niet of we een winst of verlies hebben.
0: 2-1.
1: 2-1 voor Frankrijk, denk jij. Oké.
2: Ik denk 2-1 andersom, denk ik. 6 voor Marokko.
1: Oef, ja, ik vind het een hele moeilijke. Ik denk uiteindelijk ook 2-1 voor Frankrijk.
2: Oh, wat is dit?
1: Maar ik hoop voor Marokko dat zij ook voor die stunt kunnen zorgen. Dat zou ik wel heel leuk vinden.
0: Ja, bro. Ik gun hun de finale tegen freaking Argentinië. Die komen sowieso in de finale. Want met al die Argentiniërs.
1: Wees niet. Daar had je het gisteren nog over. Maar waarom heeft niemand het erover dat die VAR ook Frans was?
0: Oeh, dit is VAR ook Frans.
1: De scheidsrechters waren allemaal Frans.
0: Bro.
1: Ja, dus als het dan toch rigged was, dan zouden ze toch juist Argentinië eruit willen hebben.
0: Ja, maar bro, luister. Maar als jij wordt betaald door iemand die jou met Frans geld betaalt, dan begrijp je toch wel.
1: Nee, maar dit is wrong. Laten we naar de FBI doen het onderzoek. De FBI doet onderzoek. Dat is ook weer even nu een verhaal dat naar voren is gekomen waar we ons op vastgrijpen.
0: Is er
1: een officieel statement van de FBI dat
0: het erbij is gekomen? Get messy.
1: Besef wat we hier zeggen.
0: Ik zeg alleen wat de hele voetbalgame zegt en wat online zijn mensen.
1: Oké, maar waar staat online? Is er een officiële statement van de FBI is regarding the World Cup, we're looking into it.
0: Google, bro. Want Argentinië speelt een beetje vals, broer. Want Egypte had ze pak slagen gegeven, broer.
1: Egypte mag gewoon geen 2-0 weggeven in 10 minuten. Kom op, jongens.
0: Bro, was een overtreding.
1: Maar goed, we hadden het over Marokko, Frankrijk.
0: We hebben nog 14 seconden.
2: Ik heb déjà vu elke keer weer. Elke keer weer. Weet je wat jullie gaan doen, Fortuin? Jullie gaan even opnemen wat jullie gezegd hebben.
1: Ja.
2: Zodat jullie de volgende dag niet weer precies hetzelfde zeggen.
1: Ja, dat
2: en ik wens je een fijne dag. Hier is de reclame.

0: vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
6: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
8: Hey, zin in Afro Vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp. In the mood for vibes?
9: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
8: Jij brengt de mood bij de vibes.
9: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO luisterapp.
10: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Met zometeen muziek van Lil Kleine en Jonna Vreese, maar ook 50 Cent heb ik voor je klaarstaan. Kan je misschien nog herinneren dat jaartal dat opeens mensen als een plank ergens oplagen? Ik ga je zo meteen meenemen naar dat jaartal. Alleen waarom, dat hoor je zo meteen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws. Van Renske, NOS op 3, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen. Bij de Odido-hack zijn waarschijnlijk Nederlandse criminelen betrokken. Dat zegt een speciaal team van de politie dat onderzoek doet naar de hack. De gegevens van dik 6 miljoen Nederlanders werden begin februari gestolen. Het grootste aanknopingspunt is een Nederlandse beller die zich voordeed als IT-medewerker van Odido, vertelt cybercrimefighter Stan.
5: Nu kan ik me ook voorstellen dat mensen denken, ja, tegenwoordig kun je met AI zo'n stem misschien wel simuleren. Maar we hebben deskundigen hierop losgelaten, deze stem duidelijk laten bekijken. En we kunnen nooit 100% uitsluiten dat het hier niet om AI gaat. Echter, op basis van de analyse denken wij echt dat het een menselijke stem is.
4: De politie denkt erover na om die opname openbaar te maken om zo de hackers te pakken te krijgen. Bij Amerikaanse aanvallen in Iran zijn gisteren en vandaag 14 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. Amerika viel Iraanse doelen aan bij de straat van Hormuz nadat de onderhandelingen tussen Iran en de VS vastliepen. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht 6 vakantiehuisjes afgebrand. Er is 1 iemand met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een paar vakantiehuisjes in de buurt zijn ontruimd. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En op verschillende plekken hebben ze weer last van de eikenprocessierups. De afgelopen jaren viel het nog wel mee, maar dit jaar zien ze onder meer in Schiedam flink meer meldingen van rupsen in de bomen. Dat komt waarschijnlijk door de droogte en de hitte, want daar gaan de rupsjes goed op.
6: Ik heb veel meer klachten binnengekregen. En omdat het zoveel erger is in onze gemeente dan de afgelopen jaren, gaan we met een kaart van alle bomen in Schiedam langs, zodat we zeker weten dat alle bomen op het openbare gebied in ieder geval vrij worden gemaakt van de rups.
4: De haren van de rups kunnen onder meer voor jeuk op je huid zorgen, ontstoken ogen en irritatie aan de luchtwegen. De rupsen worden daarom met een speciale stofzuiger opgezogen. Zelf aan de slag gaan wordt afgeraden, dus pak niet je verfbrander uit de schuur zoals Attie een paar jaar geleden deed.
7: Haha, daar zitten ze. De klootzakken. Kom eens hier, loeders. Ja, ze knappen. Erg dood.
4: Ja, mensen kunnen het beste de gemeente bellen of een bestrijdingsdienst als de boom op eigen grond staat. Krijg je nog het weer in het noorden en midden? Eerst wat wolken, vanmiddag overal zon. Het wordt 22 graden in Groningen en 28 graden in Vlissingen.
8: Festival FOMO.
9: Hell no.
8: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god!
8: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Fashion Week is onderweg.

Fashion Week, die hoorde je op Phonix. En kan jij het je nog herinneren? Mensen die als een plank ergens oplagen. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah! Rewind met Quincy. Ja, jij en ik rewinden richting 2011. Als mensen op de meest bizarre plekken als een plank gaan liggen om mee te doen met de Planking Challenge. Weet je, van bushokjes tot op de straat en andere plekken. Het is echt allemaal voorbij gekomen. Was trouwens niet het enige memorabele wat er in 2011 gebeurde. Want het was ook het jaar dat Mr. Chow het naar zijn zin met je heeft gehad in Bangkok tijdens de Hangover 2. We had a sick night, bitches. Wow. Maar muzikaal bracht het ons ook natuurlijk pareltjes. The Party Rock Anthem was een van de zomerhits. Rihanna die domineerde de charts. En op Nederlandse bodem verscheen er opeens een samenwerking tussen Jay en Daryl. En die tune heb ik nu natuurlijk voor je klaarstaan. Het maakt niet uit. Die hoor je nu tijdens Rewind hier op Phonix.

Is het tijd om in de prijs te vallen tijdens de Morning Mashup. Twee tunes gemixt tot één. En jij moet gaan raden om welke twee tunes het gaat. Alleen voor het zover is, eerst nog even wat heerlijke tunes om op te warmen. Fresh KM, Bare Minimum, die is onderweg. Alleen voor we daar zijn Chris Brown en Young Thug. Dit is Go Crazy tijdens Rewind op Phonics.

Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die dan samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zometeen hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je dat laten weten door middel van een appje in de NPO-luister. Sowieso leuk en gezellig om eventjes mee te doen. Maar er zit ook iets leuks aan vast. Want ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Funnies Goodie pakket. Alle reden dus om even goed mee te gaan luisteren. Ik zou zeggen, spit je oren. Ja, ben je ready? Dit is de Morning Mashup.

0: inderdaad.
1: Ja, ik kreeg gisteren kritiek van Quincy. Je maakt ze te makkelijk. Dit is zo. Nou, ben benieuwd dan. Ben benieuwd of je deze hebt gecatcht. De lyrics misschien wel. Instrumental, die is wel een stukje moeilijker. Dus laat het maar weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Welke twee tunes heb je zojuist gehoord? Gaan we zo meteen kijken of je het goed hebt. En misschien zelfs wel een goodiebag hebt gewonnen.

0: Up.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Heb hem zojuist laten horen, maar het kan zo zijn dat je nu net pas bent ingetuned. Je stapt net de auto in of je komt pas net op kantoor. Je zegt Quincy, ik heb hem nog niet gehoord. Nou, in dat geval speciaal voor jou nog één keer The Morning

0: Morning Mashup.
1: Ik kreeg als eerste een appje binnen van Svenna. Die zegt, ja, ik hoorde wel Walk It, Talk It, maar die andere, die hoorde ik niet goed. Ja, dat is dan wel kloten. Ja, ik laat hem altijd maar één keer horen. Sorry, Svenna, sorry. Solanjo die zegt Walk It, Talk It en We Belong Together. En Lady Riri die zegt Walk It, Talk It en Lovers and Friends. Dus we hebben verschillende antwoorden binnengekregen. De vraag is alleen, wie heeft de juiste toegestuurd?

Dit is geen We Belong Together, maar dit is... Inderdaad, Lovers and Friends. Dat betekent dat Lady Riri de eerste is die de juiste antwoorden toe heeft gestuurd. En naar huis gaat met het Fun is Goodie pakket. Gefeliciteerd. Sowieso een dikke shout-out als je hebt meegedaan en een reactie hebt gedropt in de NPO-luisterapp. Er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar er kan maar één de snelste zijn. Niet getreurd. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen tijdens de Morning Mashup. Wie weet val je dan wel in de prijzen.

Een hele goede morgen, Quincy door je speakers. En samen zijn we deze donderdagochtend heerlijk aan het opstarten. En zometeen heb ik een Spaanse tune voor je. En hij kwam begin Zero's uit. Je kon niet in Spaans spreken, maar toch was je die tune aan het meezingen. Uit volle borst ook. Alleen welke tune dat is, dat ga je natuurlijk zometeen horen. Eerst Idali, Ronnie Flex en Frenna door je speakers. Met Populair.

0: Die hoorde je zojuist tijdens Rewind hier op Phonix. Zometeen natuurlijk nog meer heerlijke tunes jouw kant op. En wist je ook dat Tyga een alter ego heeft? Nou, ik ga je daar zo meteen alles over vertellen. Alleen voordat het zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Goed nieuws voor Efteling-fans, want het park gaat hun duurste attractie ooit bouwen. En je hoort zo wat het gaat worden.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Only Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonicsAds.nl. Your city, your sound.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
8: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
10: It's Complicated met Jay
11: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
10: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
11: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
12: Met zometeen Pongo van Russian, maar ook Dior Money van Jonah Fraser. En ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar Tyga die heeft een nieuw alter ego. Nou, hoe die heet, wat er allemaal achter zit, dat ga je natuurlijk zo meteen bij mij horen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske, NOS op 3. Een hele goede morgen.
13: Goedemorgen. Door de aanvallen in Iran wordt tanken opnieuw duurder. Het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran lijkt niet meer te bestaan. Vannacht bombardeerde Amerika militaire doelen van Iran bij de straat van Hormuz. Iran viel vervolgens Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten aan. En door die escalatie is de olieprijs weer aan het stijgen. En dat gaan we ook merken aan de pomp, zegt mijn collega Aida van de economieredactie.
14: Ja, zeker. De gemiddelde benzineprijs is volgens consumentencollectief United Consumers weer boven de €2,50 gestegen. €2,53 om precies te zijn. Ja, en dat is gewoon een direct gevolg van die hernieuwde aanvallen. En ja, zoals je net al zei, het is ook te zien in de olieprijs.
13: In Limburg is vanochtend een politiemedewerker op straat gezet omdat er vermoedens zijn van seksueel wangedrag. Het OM deed onderzoek, net als de politie zelf. De medewerker zou bij meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en daarbij ook gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. De Efteling gaat hun duurste attractie ooit bouwen. Het wordt een hangende achtbaan die de naam Missy Luminar krijgt. Dat ding gaat een slordige €50 miljoen kosten. De nieuwe hangende achtbaan komt vlakbij de entree en moet eind 2029 het eerste ritje gaan doen. En nu het weer warmer wordt, hebben airco-monteurs het druk. Maar ze krijgen ook steeds vaker te maken met buren die ruzie hebben over het plaatsen van zo'n airco. Mensen zijn bang voor het kabaal, vooral als een koelsysteem op het balkon wordt geplaatst, zegt deze monteur tegen Hart van Nederland.
15: Dan komt de buurvrouw al een beetje over de schutting kijken van wat gaat hier gebeuren. Maar ja, vaak is het dan de vacuümpomp die bijvoorbeeld nog staat te draaien. En dan zijn mensen al gelijk bang van, dit wordt geluidsoverlast. Want ik slaap hiernaast. Dan zeggen we ook altijd, mevrouw, wacht nog even tot we klaar zijn. U hoort helemaal niks, want ze zijn echt heel stil.
13: Ook klagen veel buren over zicht, over last. Ze vinden de installaties de buurt lelijker maken. Krijg je nog het weer in het noorden en midden. Eerst wat wolken. Vanmiddag overal zon. Het wordt 22 graden in Groningen en 28 graden in Vlissingen.
16: Festival FOMO.
17: Hell no.
16: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
17: Oh my god.
16: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Quincy.
18: Bongo.

0: Coop, samen van Ox, Burleson, Bailey en Jane. En heb je dat alter ego van Tyga al voorbij zien komen?
1: Phonics Rewind.
2: Rewind Selector.
0: Ja, het gebeurt sommige artiesten wel vaker dat ze dan opeens denken ik moet met een alter ego gaan komen en we gaan even een nieuwe kant op met muziek. Snoop Dogg deed dat bijvoorbeeld met Snoop Lion, die ging toen reggae muziek maken. En Tyga die denkt nu bij zichzelf, ik moet ook over een andere boeg gooien. Hij noemt zichzelf Starface en de bedoeling is om een beetje die 80s vibe terug te brengen. Weet je, die Miami Vice vibe. En mocht je het nog niet hebben gehoord, dat klinkt ongeveer zo. Yeah.

Ja, Tyga a.k.a. Starface op die 80s vibe. Ik moet zeggen, het klinkt op zich wel lekker. Maar ja, ik hou er gewoon van als Tyga echt aan het rappen is. Zo'n pokoe, die heb ik nu ook voor je klaarstaan. Tijdens Rewind of Phonics is dit een Macarena.

Al de benen strekken, dat moet je niet vergeten. Blijf goed water drinken en ja, als het aan mij ligt, pak er ook een roze koek bij. Erg lekker. Ja, ja, ja. Voor het verhaal van vandaag neem ik je mee naar onze zuidenburen in België, waar binnenkort een feest wordt georganiseerd. Een groot park wordt afgezet om een klein festivalletje te organiseren door de gemeente. Alleen, dat gaat niet zonder slag of stoot, nee. Gemeenteraadslid die het organiseert, die heeft een klacht gekregen. Alleen aan jou de vraag, wat is nou die klacht? Antwoord A, buurtbewoners willen alleen maar hiphop horen. Antwoord B, drugsdealers willen compensatie krijgen. Of antwoord C, ze willen niet dat Chris en Fruiten gaat optreden. Er zijn toch wel... Elk antwoord kan wel juist zijn, denk ik. Wat denk jij? Wat is die klacht die dat gemeenteraadslid heeft gekregen? Antwoord A, buurtbewoners willen alleen maar hiphop horen. Antwoord B, drugsdealers willen compensatie krijgen. Of antwoord C, ze willen niet dat Chris en Fruitig komt optreden. Het antwoord waarvan jij denkt dat die juist is, die kan je droppen in de NPO-luisterapp. Gaan we het er zo meteen samen over hebben. En in die tussentijd, pak wat lekkers te eten, pak wat lekkers te drinken, strek je benen. En ondertussen heerlijke muziek, zoals Jonna Fraser en Jayon. Dit is

tafel. Alleen aan jou de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Vandaag gaat het verhaal over een groot feest in een Belgisch park, waar de gemeenteraadslid die het organiseert een klacht heeft gekregen. Alleen aan jou de vraag, ja, wat is nou de klacht die hij binnen heeft gekregen? Antwoord A, buurtbewoners die willen alleen maar hip-hop horen. Antwoord B, drugsdealers die willen compensatie krijgen. Of antwoord C, ze willen niet dat Chris en Fruitig komt optreden. Nou, ik kan je vertellen, de NPO-luisteraar die is gewoon volgestroopt, maar wel met unaniem één antwoord. En dat is namelijk antwoord C. Ze willen niet dat Chris en Fruitig komt optreden. Onder andere Romero en PM die dat sturen. Dus ik heb nog nooit zo vaak gezien dat er op Chris en Fruitig is gestemd op deze manier. Ik moet zeggen, hij heeft wel een goede stem. Hij heeft wel echt op een goede stem als hij gaat zingen. Radiokwaliteit iets anders natuurlijk, maar radio of gewoon zingen, ja, dat doet hij wel goed. Alleen is dit dan ook het juiste antwoord? Uiteraard is dat natuurlijk niet het juiste antwoord. Het juiste antwoord is antwoord B. Drugsdealers willen compensatie krijgen. Ja, dat is toch echt wat bizar. De reden waarom ze dus compensatie willen, is omdat een park waar ze dus veel aan het dealen zijn, dat is dus die plek waar dat festival moet worden gehouden. En ze gaan dus inkomsten missen. Dus besef eventjes, beeld je dit gewoon heel even in, dat je dan als gemeenteraadslid krijg jij gewoon een brief binnen. En daarin hebben drugsdealers zich massaal verzameld, waarin ze zeggen, ja ho, is, die kan niet doorgaan, want wij lopen inkomsten mis. Ja, ik zou gewoon zeggen, jullie zijn even out of business. Ga even lekker op vakantie, eventjes je hoofd weer leegmaken en kom dan weer terug. Maar één ding is zeker, dit gaat niet gebeuren. Dit gaat natuurlijk niet gebeuren. Ik waardeer de effort wel, dat moet ik ook wel weer toegeven. Zo van, joh, wij doen daar business. Don't do it. Gruwelijk. Ondertussen muziek voor je klaarstaan natuurlijk. Dit is Bad Bunny met DTMF.

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: de grootste zomertunes van 2026. Als je het mij vraagt, Move Joe met Pile. Een hele goede morgen nog, Quincy door je speakers. Tijdens Rewind samen zijn we heerlijk richting de middag aan het bewegen met heerlijke tunes. Wat dacht je ook van deze mensen samen met Broski? Geen rem.
1: Mensen, geen mens, geen...

die chick meer dan een vriendin. Mijn antwoord was altijd, meisje, je tript. Claim de loyaliteit, dat van het begin. Maar ik moet bekennen, heb geslip, je gaf me liefde, maar ik gaf je alleen pijn ook. Moet God bedanken voor het feit dat je mij koos. Je was het tuintje in mijn hart, op zijn minst mijn roos.

Als je ex, nu ben je waar je was gebleven. Ik weet, ik deed van alles wat niet kon. Maar het is wat het is en jij gaf liefde, maar ik gaf daar niets om. Hield het niet 100, niet eens 50. Liefde met haat en ik begrijp het.

Treurige zaak, wegen die scheiden op een parkeerplaats. Jermaine Niffer samen met Tabitha. Zometeen gaan jij en ik heerlijk de middag verder opstarten. Ik zie onder andere de dikste van de week staan en Jay. Alleen voordat het zover is, eerst nog wel tijd voor het laatste nieuws.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toprobeer.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
5: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
7: It's complicated met Jay
8: en Mahi.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Funnix Afro, de heetste Afrobeat en Amapiano.
3: Funnix Afro.
2: Luister op funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/nieuws.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Dichtste van de week staat voor je klaar. Dus kortom, je hoeft helemaal nergens naartoe. Gewoon achteroverleunen en heerlijk luisteren naar al het moois wat de middag zometeen gaat brengen. Voordat jij en ik alleen daar zijn, eerst tijd nog voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, een hele goede middag.
1: Goedemiddag. De man die wordt verdacht van de moord op een vrouw in Nieuw-Vennep afgelopen maart is een bekende van de politie. Hij was al eens eerder opgepakt voor winkeldiefstal, zegt deze verslaggever van de regionale omroep NH.
2: Verder, nou ja, blijkt dat hij last heeft van psychiatrische klachten. Hij zit op dit moment ook vast binnen de gevangenis van Zaanstad op een psychiatrische afdeling. En eigenlijk wordt daar waarschijnlijk maandag meer over bekend, hè, wat justitie daarmee gaat doen en in hoeverre dat mogelijk in verband staat met de doden van Karin.
1: Ja, en die Karin werkte bij ABN AMRO. De moord maakte veel los. 4 dagen eerder werd een directe collega van haar ook al dood aangetroffen in haar huis. In die zaak is de partner van de vrouw de verdachte. Oplichters proberen geld te stelen van profvoetballers door te doen alsof ze van FC Groningen zijn. Ze maken gebruik van vervalste papieren en mailadressen, waardoor het lijkt alsof ze zaken doen met de technisch directeur van de club.
3: Zij benaderen zaakwaarnemers van spelers met het verhaal dat FC Groningen interesse in ze heeft. Uiteindelijk wordt er dan een contractvoorstel gestuurd. En dan wordt er gezegd dat er eigenlijk alleen nog even een bedrag overgemaakt moet worden. En dat gebeurt dus allemaal onder de vlag van de FC Groningen.
1: Er zijn al meerdere spelers op deze manier benaderd. In één geval ging het zelfs zo ver dat een Engelse speler al op Schiphol stond, omdat hij dacht dat hij bij FC Groningen ging beginnen. De club heeft aangifte gedaan. En langs de Nederlandse kust zwemmen steeds meer haaien. Voordat zwemmers in de stress schieten, het gaat hier over de gevlekte gladde haai die niet gevaarlijk is voor mensen. Om meer over ze te leren wordt er voor de Zeeuwse kust 3 dagen lang onderzoek gedaan. Vissers gooien hun hengels uit om ze te vangen, te merken en weer terug in het water te gooien. Op dag 1 werden er al 126 gevangen en dat is veel, zegt de projectleider.
4: Toen wij begonnen 15 jaar geleden vingen wij zoveel haaien nog niet eens in een jaar. Nu kunnen we, als we een goede dag hebben, 50 haaien per dag per boot vangen. Het is echt, de dieren zijn in opkomst. Het is verrassend hoeveel er zijn.
1: De haaien zoeken de Oosterschelde op omdat het water daar lekker warm en ondiep is en de jongen veilig kunnen opgroeien. Krijg je nog het weer? Veel zon. In het noordoosten is het vanmiddag wat grijzer. Dus 22 graden in Groningen en 28 graden in Zeeland.
5: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god!
5: Met deze week het moment. Meer info? Check Funnex.nl of de NPO Luister-app.
0: De dikste van de week is onderweg. Maar eerst het leven is een trip van Josiel.

0: Frenna onder andere met Wizkid. En er was een concert mij eigenlijk best wel even ontschoten.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Het zal ongetwijfeld aan mij liggen, maar soms dan krijg ik opeens te horen dat er een bepaald concert is. En dan denk ik bij mezelf, hoe kan het toch dat ik dat niet heb meegekregen? En datzelfde was dus gisteren aan de hand. Was ik even door de agenda aan het kijken van zowel de Ziggo Dome als van de AFAS Live. En toen zag ik opeens dat er op 12 en 13 oktober een hele grote Amerikaanse artiest gaat optreden. Ja, het is de artiest die er eigenlijk voor heeft gezorgd, zullen we maar zeggen, olie op het vuur heeft gegooid, tussen Drake en Kendrick Lamar. Dan heb ik het over J. Cole. De Fall Off Tour, 12 en 13 oktober, dus ga je die kunnen zien. Ik dacht van bij mezelf, damn, ik heb dit helemaal niet meegekregen. Ik weet niet of jij dit wel hebt meegekregen, mocht het niet zo zijn. Nou, inderdaad, bij deze. Het is wel toch echt een heel vet concert om nog eventjes je tickets voor te kopen. Want J. Cole live, de man performt wel. De man performt wel, dus het is zeer zeker de moeite waard om gewoon naar hem live toe te gaan. 12 en 13 oktober dus, kan je je kaartjes fixen. En wie weet kom ik je dan wel gewoon tegen. Voor nu staat hij wel alvast voor je klaar. Hier zo bij Phonics tijdens Rewind, want het is namelijk Workout. I want the-

Ja, tijdens Rewind of Phonix. Een hele goede middag, Quincy door je speakers. En meer hitte komt jouw kant op. Zometeen heb ik de allereerste tune van Chris Brown voor je klaar. Zijn allereerste single. Weet je nog welke dat is? Nou, je hoort hem in ieder geval zometeen. Eerst nog tijd voor onder andere Jonna Fraser. Dit is We're All Gonna Make It.

in 10 jaar. Die met zijn allereerste single direct op nummer 1 binnenkwam. Moet je nagaan, dat is super knap. De vorige die dat was gelukkig was Montel Jordan. Uitgerekend met This Is How We Do It. Ja toch? Maar dat is een tune voor morgen. Because it's Friday night, you know what I'm saying. Chris Brown met Run It. En hij werd de eerste mannelijke solo-artiest in 10 jaar. Die met zijn allereerste single direct op nummer 1 binnenkwam. Moet je nagaan, dat is super knap. De vorige die dat was gelukkig was Montel Jordan. Uitgerekend met This Is How We Do It. Ja toch? Maar dat is een tune voor morgen. Because it's Friday night, you know what I'm saying. Zometeen is het tijd voor kort.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar de plek waar het voor hen

0: Floranes en Dylon Liberamento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala AD.
2: Oh, sensationeel!
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar Het Pleintje Van.

0: Boys de la Cité met Like Me.
1: Kwart voor Quincy.
0: En ondertussen nog iets minder dan 10 minuten te gaan. Dan is het kwart voor 1. En elke werkdag kwart voor 1 wordt kwart voor Quincy. 3 tunes die ervoor moeten zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. Ik bedoel, we gaan richting het weekend. Het is donderdag. We moeten wel met een beetje energie naartoe bewegen, toch? Dus welke tune springt er nu ineens zo, plang, zo bij jou in je gedachtegang dat je denkt, ja, Quincy, die moeten we zo meteen draaien. Kan je nu droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Zeg gewoon, Quinn, draai deze alsjeblieft. En wie weet hoor jij hem dan zometeen tijdens kwart voor Quincy. Ja? Is dat een deal? Jij sluit die NPO Luisterapp in. Ik draai dan misschien jouw tune. Hij staat voor je open. Ik ben benieuwd naar met waarmee jij komt. En terwijl je net laat weten, hoor je Fade met Selo Guramor. Yeah, yeah.

Burna Boy met Sin on Top of the World. Sample van Brandy samen met Mace. Maar goed, daar gaat het nu helemaal niet om. Het is gewoon 1:15. Dus tijd voor 1:15. Drie tunes die ervoor moeten gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En er zijn echt hete nummers binnengekomen. Ik zou zeggen, laten we van start gaan met de tune van Gino. Die wilde namelijk graag een popcorn horen. Die staat samen met Drake voor je klaar. Amazing Shape.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: It's complicated met Jay
2: en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het afgelopen kwartaal is een record aantal huizen te koop gezet. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM.
1: We zien elk tweede kwartaal altijd wel een seizoenseffect. Dus het voorjaarskwartaal waarin meer mensen hun huis te koop zetten. Zeker als ze zelf kunnen kiezen wanneer ze dat doen. Maar daarbij komt ook nog dat we nog steeds heel veel verkopen zien van voormalige huurwoningen. Als je dat bij elkaar optelt en ook een stukje doorstroming meetelt, dan zien we dus een record aantal dit kwartaal.
0: Zo'n 57.000 huizen werden te koop gezet. De makelaars waarschuwen wel dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en ouderen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen na meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in zijn privéleven. Het ontslag volgt na onderzoek door de politie en het OM. Wat de medewerker precies heeft gedaan, weten we niet. Droevig muzieknieuws. Deze zangeres is overleden. Bonnie Tyler, je hoorde haar allergrootste hit Total Eclipse of the Heart. De zangeres uit Wales overleed in een ziekenhuis in Portugal, waar ze al jaren woonde. Haar gezondheid was al langer slecht. Ze moest een tijdje terug een spoedoperatie ondergaan aan haar darmen. Bonnie Tyler was 75 jaar. En op verschillende plekken duikt het beestje alweer op, hoor. De eikenprocessierups. De afgelopen jaren viel het nog best mee, maar dit jaar zien ze onder meer in Schiedam flink meer meldingen van die rupsen in bomen. Dat komt waarschijnlijk door de droogte en de hitte, want daar gaan die rupsjes goed op.
2: Ik heb een firma klachten binnengekregen. En omdat het zoveel erger is in onze gemeente dan de afgelopen jaren, gaan we met een kaart van alle bomen in Schiedam langs, zodat we zeker weten dat alle bomen op het openbare gebied in ieder geval vrij worden gemaakt van de rups.
0: Ja, de haren van die rups kunnen onder meer voor jeuk op je huid zorgen, ontstoken ogen en ook irritatie aan de luchtwegen. De rupsen worden daarom met een speciale stofzuiger opgezogen. En zelf aan de slag gaan wordt toch echt afgeraden. Dus pak vooral niet je verfbrander uit de schuur, zoals Attie een paar jaar terug deed.
3: Haha, daar zitten ze. De klootzakken. Kom eens hier, loeders. Ja, ze knappen. Erg dood.
0: Ja, mensen die last hebben van de eikenprocessierups kunnen het beste de gemeente bellen of een bestrijdingsdienst als de boom op eigen grond staat. Met weer veel zon in het Noordoosten is het vanmiddag wat grijzer. Het is 22 graden in Groningen tot 28 graden in Zeeland.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Ja, niet meer op nummer 1, maar deze tune staat al 12 weken in deze prachtige lijst. En om deze tune kan je niet heen. Fresh KM, bare minimum.
1: Shoes van Bottega, lifestyle is mega. Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de week.
0: Ja, en dan voorlopig de nieuwe nummer 1 bij de X-chart is een tune van Titane, Idali, Ronnie Flex en Frenna met Populair. Ja, en morgen kan je natuurlijk weer genieten van deze prachtige lijst tussen 1 en 4. Voor nu, broeder.

Russian, Rao Alejandro en Ira Star met Santa hier op Phonics. Je luistert weer naar Chris. De aankomende drie uurtjes ga ik je voorzien van al die hits. Mijn naam is niet Chris, mijn naam is Joes. Maar ik ben hier wel vandaag. En ja, ik heb echt bangers voor je klaarstaan. Straks hebben we nog Ira Star die voorbij gaat komen. Mr. Iri komt ook nog voorbij. En ja, ik vind het... Gisteren had ik even een momentje dat ik even een shout-out gaf in de show richting een producer. En dat was toen Serrano. Maar deze man verdient ook een big shout-out. Shout-out naar Young Felix. Is bezig met een keiharde... Ja, ik weet niet of je het een comeback kan noemen, maar ja, misschien ook weer wel. Keiharde tunes, heerlijke producties. En dat is natuurlijk wat we van die man gewend zijn. Samen met Catnuff, Kleine John en Bart of zo. Dit is Zeg Het Meteen.

Size met Dream Girl. Ja, dat is toch wel een tune die in mijn playlist staat. Afkomstig van Erwin Placido Sluis. Beter bekend natuurlijk als Air Size. Geboren op Bonaire. En deze man met deze tune, Dream Girl, is goed aan 1 miljard weergave / streams. Ik bedoel, qua streams is het gewoon 500.000. En dan heb je nog allemaal remixen en dat soort dingen. Hey, dit is gewoon een... booming business. Dat sowieso. Shout-out naar Airsize, man. Het is je zwaar gegumpt. En Dream Girl is ook gewoon een legendarische track. Over legendarische tracks gesproken. Zometeen nog Becky G, Carol G, Mami die voorbij gaat komen. Nieuwe muziek van Ronnie Flex, wat ik klaar heb staan. Maar eerst tijd voor een andere legende. Inmiddels nog, ja, is ze al een legende? Ze moet het nog worden, laat ik het zo zeggen. Legende in the making.

Karol G, Mami hier op Funix. Zometeen tijd voor de lijncheck. En ja, dat heeft alles te maken met Doekoe. Ja, het heeft te maken met Doekoe. Wat ik daarmee precies bedoel, dat hoor je zometeen na muziek van...

0: Ja, dat stukje in die tune, het gaat heel snel. Dus je moet echt luisteren wanneer... Ik hou sowieso ervan wanneer Ronnie aan het rappen is. Zingen, dat kennen we natuurlijk. Maar rappen, dat vind ik altijd next level. Maar zijn bars gaan snel. Dus je moet echt goed luisteren naar ja, wat ik dus eigenlijk heb gehoord.
1: Hier ben ik terug, ik ben eindelijk rich. Ik heb een Ronnie gekocht voor de sport. Ik heb een villa gekocht in een fort.
0: Ja, nu ben ik terug. Ik ben eindelijk rich. Ik heb een Rolly gekocht voor de sport. Ik heb een villa gekocht net een Ford. Ja. Weet je, dat heeft me toch even aan het denken gezet. Want stel je voor, hè. Stel je voor. Je had die money die Ronnie Flex heeft. In ieder geval, je bent rijk. Laat ik het zo zeggen. Je bent rijk. Je kan kopen wat je wilt. Dus je kan een Rolex kopen. Je kan een villa kopen. Je kan een dikke auto kopen. Kortom. Je kan kopen wat je wilt, ja? Vul dat even in. Wat is dan het allereerste wat jij zou kopen als jij die doekoe had? Het allereerste. Allereerste. Dus je weet toch, wat zou je als allereerste... Je hebt dat geld in je hand of op je rekening. Je kan het uitgeven. Wat haal je dan als eerst? Deel het met me. In de NPO luisterapp. Ik ben heel erg benieuwd naar de antwoorden. Dus ja, wat zou je als allereerst kopen wanneer je rich bent?

0: Morad Mansouri.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Het is tijd voor de line check. Ik liet je net deze legendarische lijn horen van Ronnie Flex uit de tune 4-5.
3: Hier ben ik terug, ik ben eindelijk rich. Ik heb een Rolly gekocht voor de sport. Ik heb een villa gekocht naar de Ford.
0: Ja, nu ben ik eindelijk rich. Ik heb een Rolly gekocht voor de sport. Ik kocht een villa. Net een Ford. Je weet toch, dat doet me even, liet me even denken, man. Als we af en toe een beetje... Af en toe is het goed om een beetje dingen te dromen, manifesteren, het in leven te roepen. Stel je voor, je bent rijk. Rijk, je kan kopen wat je wilt. Wat is dan het allereerste wat je zou kopen? Nou, Arjun die wist het meteen.
4: Ik zeg jou eerlijk, het eerste wat ik zou kopen... een huis in het buitenland, sowieso. Een huis voor hier. En daarna gewoon een, privéjet of zo. Ja man, sowieso.
0: Alles erop en eraan. Een huis hier, een huis daar. Lekker man. Maar het begint in ieder geval bij een huis. Alper die zegt het eerste wat ik koop is een mooie huis voor mijn moeder. En Jer die is ook zo. Hij zegt bro, ik zet me eerst mijn ouders goed. Ashraf die zegt een huis voor mijn moeder kopen gelijk. Eerst mijn moeder helemaal goed zetten. En daarna kijk ik wel als er nog wat restjes over is. Die restjes pak ik dan wel. Hey, shout-out naar jullie man. Dat is ook mijn allereerste intentie. Ja, ik ben ook wel een beetje net zoals hoe Ruben is hoor. Ruben zegt bijvoorbeeld, ik koop noedels. Ik wil weten of het nog steeds lekker smaakt als ik rijk ben. Precies die man. Gewoon iets super cheaps halen. Juist omdat dat gewoon kan. Patrick die zegt een boerderij met plek voor een vrachtwagen. En dan vrachtwagenchauffeur ZZP'er worden. Fano die zegt, allereerste wat ik zou kopen is mijn droomwaggie. Lamborghini Hurricane, STO. Osso, alles heb ik al. Lekker man, lekker man. Jerry zegt niks Rolex of iets voor mezelf, mijn gezin en ouders en daarna mezelf, inderdaad. Ramon Derby die zegt BMW M2 halen, soon. Ik hoop het van je man broski, ik hoop het man, soon. En Melanie die zegt ik zou eerst mijn kids meenemen op vakantie ergens ver weg van alle ellende in de wereld. Hun zijn mijn prio boven alles. Ja man, heerlijk. Een lekkere vakantie ergens ver weg. Diallo die zei dit.
5: Goedemiddag Joes. Allereerst wat ik zou kopen is een villa. Weet je, al die andere dingen, dat wordt toch minder waard. Maar een huis, als je geluk hebt, nou of minder geluk zelf, dat wordt altijd meer waard. En je kan het ook achterlaten voor je kinderen of je familie. Werk ze!
0: Ja, als ze er niet om gaan vechten inderdaad, Diallo. Maar shout-out naar jou, man. Dat vind ik inderdaad een goed plan. Investeren in grond, in huizen, inderdaad. Ja, de Vanix luisteraar is verstandig. Zal ik maar de tune gewoon draaien van Ronnie Flex 4-5? Je hoort hem nu.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
7: It's complicated met Jay
8: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
7: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen... It's complicated.
8: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix-kanalen.
9: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/news.
10: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
11: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Vorige maand was de heetste juni ooit gemeten. Dat meldt een Europees klimaatbureau. En de volgende hittegolf staat alweer voor de deur, hoor, vertelt onze klimaatcollega Sven Schaap.
1: Ja, het zou dus best kunnen dat delen van Europa komende week weer een hittegolf ingaan. Dat zou dan de derde zijn in slechts 6 weken tijd. En El Niño is net begonnen, dus wereldwijd zal het de komende maanden ook weer warmer worden. En dat komt dan nog eens bovenop de opwarming van de aarde die ook gewoon doorgaat. Dus dat we vaker hitterecords gaan zien de komende jaren is wel zeker.
0: Door een explosie en een brand in huizen in Noord-Holland is zoveel schade veroorzaakt dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. 8 huizen in dat blok zijn nu niet meer veilig. 2 mensen raakten bij die explosie gewond en 1 van hen overleed later. De oorzaak van die explosie in huizen wordt nog onderzocht. Een opvallend cadeau aan alle staatshoofden na afloop van de NAVO-top in Turkije. President Erdogan gaf iedereen een revolver cadeau met hun naam erin gegraveerd. Ook premier Jette kreeg er eentje. Die heeft hem uit beleefdheid wel aangenomen, maar in Turkije achtergelaten waar het wapen onklaar is gemaakt. En de Efteling gaat de duurste attractie ooit bouwen. Missie Luminar gaat die heten.
2: Een suspended lounge coaster. Nou ja, dat klinkt heel fancy en dat is het natuurlijk ook. Want het is suspended, betekent dat de treinen onder de baan hangen. En lounge staat natuurlijk voor lanceren. Wat de spectaculaire lancering vanuit een wetenschappelijk instituut moet voorstellen.
0: Ja, ritje in die Missie Luminar gaat zo'n 2 minuten duren. En je haalt daarbij een topsnelheid van zo'n 80 km per uur. De achtbaan die zo'n 50 miljoen euro kost, is waarschijnlijk over 3 jaar klaar. Het weer, veel zon. In het noordoosten is het wat grijzer. Het is 22 graden in het noorden tot 28 graden in Zeeland. Morgen meer zon. Het wordt dan ook ietsjes warmer. Tot wel 30 graden in het zuiden van het land.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week het moment. Meer info. Check Funnex.nl of de NPO Luister app.
5: Met muziek zometeen van Jay Chavante draait door. Is het eerst tijd voor Idali, Rolly Flex en Frenna met Bo

één artiest, vijf fragmenten heb ik gepakt, eigenlijk samengegooid in de blender. Vervolgens is daar ja iets heel raars uitgekomen, maar je zou in principe wel moeten kunnen raden van wie het is. Weet je dat zometeen goed te raden? Pak alvast die NPO Luister-app erbij. Want degene die het snelste is, die maakt kans op een exclusieve Funix Goodie Bag. Die ga ik dan jouw kant op sturen. Het is heel simpel. Je oortjes gewoon goed spitsen. Goed luisteren. En hier komt hij. Maar ik heb hier geld op de minimaal. Vijf hits, één artiest. Over wie heb ik het? Of tenminste, wie zoeken we? Weet jij het antwoord? Ben jij supersnel? Drop het dan nu

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Phonics Goodie Bag. Beat Blender. Beat Blender, ik liet je net 5 hits horen en ik ben op zoek naar 1 artiest. Maar ik heb hier geld op de minimaal. Ja, maar welke artiest is de vraag? En ik ga je nog even een hint geven om je te helpen, want ik zie dat wel een paar mensen in de NPO Luisterapp toch nog wat hulp nodig hebben. De hint is als volgt. Vers. Vers. Ja, meer ga je echt niet krijgen van me, man. Vers, dat is de hint die je gaat krijgen. Dus naar welke artiest ben ik op zoek? Deel het met me in de NPO Luisterapp. En wie weet krijg jij zo die Phonics Goodie Bag.

liggen en parfummetjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, lief met

0: Blender bekendmaking. Want ik liet je net dit fragmentje horen. Maar ik heb hier geld op de minimaal. Ja, 5 hits, 1 artiest waar ik naar op zoek was. Ja, hij was niet zo heel moeilijk toch. Hij was niet zo heel moeilijk. Maar degene die het snelst en het scherpst was van iedereen. Dus niet Nick. Nee, Nick. Jij zei Dope Boy. Jeffrey zegt Italië. Joep zegt KM. Dat is allemaal fout. Dat is allemaal fout. Even kijken. Wat had ik nog meer? Ik had nog iemand. Volgens mij had ik ook nog dit.
1: De enige echte Yves Laurent. Nah. Ploffen bij de moffa Niffo.
0: Nee. Gabrielle ook nee. Je zoekt de artiest kans. Nee. Ik ben maar op zoek naar één man. Ik gaf je ook de hint. Vers. Degene die het snelste was. Was Angelo, want hij kwam met Fresh. F-R-S-H. Inderdaad, afkomstig van de Fellas, maar niet Yves Laurent. Ik ga helemaal stuk. Dus inderdaad, Fresh was het goede antwoord. Shout-out naar jou, Angelo. Ik ga je een berichtje sturen via de NPO-luisterapp. Dan ga ik die goodiebag jouw kant op sturen. Shout-out naar jou, man. En ik denk dat het goed is om een klassieker van Fresh te draaien. Je weet toch, je hoort hem vaak de laatste tijd met Bare Minimum en noem het allemaal maar op. Maar deze Izakaya, dat was toch wel een binnenkomen, hoor. Samen met Child's Play. Oeh.

0: Faddix.
1: Issyus B featuring Lil Kleine. Even te dronken.
0: Faddix.
1: Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende naar held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

in veel bangers die nog voorbij gaan komen. Christian D, Dior, 30 Degrees. En ja, het is inderdaad al bijna 30 Degrees. Gelukkig heb ik mijn airco aanstaan. Leighton Green komt ook nog voorbij met Leave Him Alone. Maar ja, deze tune geeft toch wel echt main character vibes. Want ja, het is een energieke tune. Het is een Afro House dance tune. En tegelijkertijd is het een liefdesbrief voor jou om richting die dansvloer te gaan. Je wordt uitgenodigd van ga richting die dansvloer en gooi die heupjes los. En misschien geldt dit wel voor jou. Molly, Bees & Honey, je hoort ze nu met Party.

Ja, en het belooft alleen maar heter te worden morgen. Lekker man. Christian D, Dior, 30 Degrees. Zometeen nog muziek van Hef, Puur, Tini, Becky G. Eerst Chris Brown, Davido, Low J. Dit is Sensational.

0: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Zaterdag 1 augustus, Kasteel Doornburg. Latin Explosion Festival. 3 grote overdekte dansvloeren. Salsa, bachata en kizomba. Meer dan 30 nationale en internationale Latin en kizomba DJ's en docenten. En met Kevin. Bekend van de hit Bon Tardi. Beperkt aantal kaarten beschikbaar. Bestel snel via latinexplosion.nl.
6: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roepram bij Roepram.

0: Orlando, USA. Een roti van Roep smaakt altijd goed.
1: Your city, your sound.
2: Phonics!
3: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er zijn nog nooit zoveel huizen te koop gezet als afgelopen maand. Met het nieuws komt makelaarsvereniging NVM. Ze zeggen dat in het voorjaar wel vaker veel huizen op de markt komen.
1: We zien elk tweede kwartaal altijd wel een seizoenseffect. Dus het voorjaarskwartaal waarin meer mensen hun huis te koop zetten. Zeker als ze zelf kunnen kiezen wanneer ze dat doen. Maar daarbij komt ook nog dat we nog steeds heel veel verkopen zien van voormalige huurwoningen. Als je dat bij elkaar optelt en ook een stukje doorstroming meetelt, dan zien we dus een record aantal dit kwartaal.
0: Er werd dus veel te koop gezet, maar makelaars waarschuwen wel dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander gedeelte van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. Iemand zou hebben willen aanvallen met een zelfgemaakt mes. Droevig muzieknieuws dan, deze zangeres is overleden. Bonnie Tyler gaat het om, je hoort haar allergrootste hit Total Eclipse of the Heart. De zangeres uit Wales overleed in een ziekenhuis in Portugal, waar ze al jaren woonde. Haar gezondheid was al langer slecht. Ze moest een tijdje terug een spoedoperatie ondergaan aan haar darmen. Bonnie Tyler was 75 jaar. En het kunstwerk De Pindakaasvloer is vanaf vandaag weer te zien in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het wordt gedaan als eerbetoon aan de vorige maand overleden kunstenaar en tv-presentator Wim T. Schippers. Hij had De Pindakaasvloer voor het eerst gemaakt in 1969... Verschillende musea hebben die pindakaasvloer sindsdien over de vloer gehad. En op elke locatie kon hij er net even anders uitzien, vertelde Schippers in een oud interview.
2: Ik ga niet voorschrijven hoe die precies moet. Dat hangt van het gebouw namelijk af. Het moet gewoon opgesmeerd worden en laten liggen.
0: Ja, vanaf vandaag dus te zien in Rotterdam. Het weer, veel zon. In het noordoosten is het wat grijzer, bij een graad of 24. Morgen meer zon, het wordt ook ietsjes warmer, tot wel 30 graden in het zuiden van het land.
3: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

En ja, vanavond gaat het dan gebeuren. De wedstrijd van Marokko tegen Frankrijk. Ja, die gaat vanavond plaatsvinden, de kwartfinale. Ja, winnen ze, dan moeten ze tegen de winnaar van Spanje, België. Maar ja, het gaat een moeilijke wedstrijd worden. 4 jaar geleden zijn we er in de halve finale van het WK, wat trouwens een legendarische prestatie was. Zijn we eruit gegaan tegen Frankrijk, ook met 2-0. Ik denk dat het vanavond 0-0 blijft tot de penalties. En dan gaan wij gewoon winnen. Wij gaan gewoon winnen. Marokko die gaat vanavond winnen, jongens. Schrijf het maar alvast op, noteer het. Ik hoop het echt. En ik hoop dat iedereen ook ons gaat supporten. Want dit is een superbelangrijke wedstrijd, man. We moeten dit winnen, man. Gewoon voor ons vaderland, voor ons moederland, voor alles en iedereen moeten we deze keer maar vanavond winnen. Dus ik hoop het. En om alvast een beetje, je weet toch, erin te komen, gaan we alvast die Marokko vibes erin brengen. En dat doen we natuurlijk met Twin and Twice. Je hoort ze nu hier op Phonics.

in de playlist, maar jij mag nu gaan bepalen. Dit is jouw moment. Jij mag via de NPO luisterapp laten weten welke tune jij graag wilt horen. En ik ben wel op zoek naar een tune die eventjes wat fire gaat brengen. Eventjes wat heat gaat brengen. Ik weet het is heet, maar we gaan het met deze tune dan nog heter maken. Dit is jouw kans. Laat het me weten via de NPO luisterapp welke track jij graag bij mij zou willen aanvragen. En dan, ik zie alles hier binnenkomen. Je kan ook spraakmemo's doorsturen. Dat waardeer ik trouwens extra. Je weet toch, een beetje voorrang geven aan die spraakmemo's. Dus doe dat vooral. En wie weet hoor je hem zometeen terug. Zometeen naar muziek van Dior, Jemani, Lassa, ICSB. Maar eerst...

geweest, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zegt, heet je echt Dior? Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Sommigen willen al je vriendinnen je coachen. Ik swiss, ik heb er veel, geen voden. Watch je spleen.

Joes, goedemiddag broski. Hey bro, kan jij die nummer van Appa en Rabbi willen draaien? Voor allemaal dreddies.

Brown eyes. Dave en Tems met Raindance hoorde je hier op Phonix. En ja, wat kan die man niet, hè, Dave? Die man kan rappen, die man kan zingen, die man kan acteren. Speelt natuurlijk ook in de bekende Netflix-serie Top Boy. Kan piano spelen, die man is multi-talented. Shout-out naar hem, reden genoeg dus om die man te draaien hier bij Phonix. Zometeen nog veel meer mensen waarvan we ook weten dat ze talent hebben. Ja, ik weet niet of Frenna ook zou kunnen acteren. Dat zou ik wel hard vinden om Frenna een keer in een film te zien. Misschien gaat het nog wel wat brengen voor in de toekomst. Je hoort hem samen met Ronnie Flex en Dyna. Pull up!

even voorbij op de Fashion Week. Je hoorde zojuist hier van ik zo. Ik begin er helemaal van te stotteren. Ja, de zenuwen die beginnen bij mij echt omhoog te werken. Hoe langzamer het zeg maar richting die 10 uur gaat. Vanavond Marokko natuurlijk tegen Frankrijk. Ik hoop dat ze gewoon gaan winnen. Dimal Maghrib, dankjewel voor je support. Alvast bij deze heb ik je support geïnt. Zometeen natuurlijk de middagshow die voorbij gaat komen. Daar wil je uiteraard niks van missen. Dus blijf vooral luisteren. Zometeen ook nog heerlijke bangers die voorbij gaan komen. Topperig, Chavante, Baga, Joe, Abigail Johnson en La Rouge. Die hoor je straks met Ik Mis Je. Maar eerst tijd voor... Ja, je weet het, moet eruit gaan met de Marokkaan, toch? Dat is sowieso, dat is garantie. NASA Distinct, dit is Gilly Gilly. Dimal Maghrib.

waarom ik mis je. Check alle foto's op je Insta. Zelfs ook die met de meeste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Yeah. Ben ik niet met je, geloof me, ik mis je. Kan niet wachten tot we zijn.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood via de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roepram. Bij Roepram.

0: altijd goed.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funnix FM op TikTok.
6: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Duitsland heeft met de VS een deal gesloten over het kopen van kruisraketten. Die Tomahawks worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De wapens waren door de vorige Amerikaanse president Biden al toegezegd, zegt onze correspondent Charlotte Weijers.
1: Maar Trump trok die belofte onlangs in en nu kan Duitsland ze dus wel kopen. En hoeveel precies, dat blijft geheim. Maar ze kosten meer dan 1 miljoen per stuk, alleen al de raketten. Ja, dus het zal al snel gaan om een miljardendeal.
0: Bondskanselier Merz zegt dat Defensie die kruisraketten goed kan gebruiken. Primark waarschuwt om bepaalde peper- en zoutmolens uit de winkel niet te gebruiken. De knop bovenin heeft te veel lood erin, wat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Om welke peper- en zoutstelletjes van Primark het gaat, kun je zien op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. De Klein had gisteren al een moment waarop hij dacht, wat doe ik hier, zei hij vandaag voor de start.
2: De combinatie van een aantal zaken, ook het alleen rijden, die hele etappe. Ja, dat heeft me wel echt veel gekost. En ja, ik herstel daar op dit moment gewoon moeilijk of niet van. En ja, dan wordt het gewoon, voor mij wordt het sowieso al heel moeilijk om een grote ronde te rijden. Het is mijn eerste grote ronde. En dan begint hij op deze manier. Ja, dan wordt het wel in één keer heel moeilijk.
0: Ja, Arvid de Klein is al de 5e uitvaller deze Tour de France. En ook de 2e Nederlander. En er komt een speelfilm over Lowlands. De opnames voor die speelfilm zijn voor een groot deel tijdens de komende editie op 21, 22 en 23 augustus. De film gaat Camping Flight to Paradise heten, een verwijzing naar de volledige naam van Lowlands. Het verhaal gaat over Siep en Tara, die elkaar toevallig tegenkomen onderweg naar het festival en vervolgens verliefd worden. De regie is in handen van Josje Duk, die eerder de serie Maxima regisseerde. Het weer vanavond ook nog zon overgoten met in het noordoosten wel wat meer bewolking. Morgen nog meer zon. Het wordt ook nog wat warmer, tot wel 30 graden in het zuiden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week het moment. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
5: Vandaag ga jij en ik het helemaal anders doen. Hoe het zit, hoor je naar muziek van Mensa. En dit is Starlife, Frenna.

0: studio wordt echt zeg maar helemaal misselijk van hoe langzaam het hier gaat. Dus ik denk dat ik het beter kan dan jou morgen.
1: Nou, is goed, weet je, begin er gewoon. Je bedoelt over dat schuiven en dat scherp zijn.
0: Ja. Nee, de show is voorbij. Nee, de show is voorbij.
2: Ga lekker naar huis.
0: Nou, is goed, Noorden.
2: Jij denkt dat je het beter kan.
0: Ja, echt
2: morgen,
0: super.
2: Jongens.
0: Ja, super kinderachtig van Noorden. Dus vandaag gaan we het gewoon anders doen.
3: Noorden en Chanel.
0: Nee, ja, vandaag is het meer Chanel en Noorden. Want vandaag zit tante Chanel achter de schuiven en is Noorden mijn sidechick. Nee, mijn sidekick.
1: Ja, we moeten misschien even uitleggen. Normaal gesproken zit je natuurlijk met z'n tweeën hier in een radioshow. En dan heb ik dan iets van 16 schuiven voor me. En dan druk ik op al die knopjes. En dan doe ik de microfoons open en noem maar op. En jij hebt daar nogal commentaar op. Dus ik dacht, weet je wat, als jij het allemaal zo goed doet, ga ik lekker op jouw stoel zitten. Hoef ik al die knopjes niet te doen. En dan ga jij lekker op al die knopjes drukken.
0: Nou, ik heb deze hele week ingevallen. En ik voel me gewoon nutteloos als sidekick. Weet je, het is echt een vak apart. Maar normaal in mijn eigen show heb je over alles controle. En ik kan me vreselijk storen aan jou. Dat er nog 10 seconden in een nummer zit.
1: Een enorme controlfreak.
0: Ik wil dat mijn show goed klinkt. Het best mogelijk. En daar kunnen we niet allemaal heel veel over nadenken, hè, Noorden? Dus wat ga je vandaag doen? Want ik zie je al een beetje als een etter van... Ja, vandaag ga ik je irriteren. Ja,
1: ik heb echt lang gewacht... zodat ik weer gewoon zo'n onverantwoordelijke taak... als sidekick kan hebben. En dat je gewoon lekker uit je neus kan eten. En dat je gewoon kan doen en zeggen waar je zin in hebt. En dat ga ik gewoon lekker doen vandaag. Jij moet al die vervelende verantwoordelijke taken doen. En ik ga gewoon lekker, net als jou... misschien een blootje opsteken of iets anders doen. Gewoon even lekker doen waar ik zin in heb.
0: Noorden is vandaag lekkere etter. Wij gaan het zo meteen hebben over de belangrijkste wedstrijd van het WK.
4: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Maladie. Franse muziek.
1: Maladieu, moet je wel goed zeggen dan. Maladieu.
0: Nou, weet je wat niemand weet?
1: Dat is al het eerste foutje hier.
0: Noorden Zijkwijk.
1: Ik spreek twee eerste
0: zij
1: fouten.
0: Zij veel te zeggen. Weet je wat? Wij gaan het gewoon lekker hebben over Frank en Marokko!
2: Noorden en Chanel.
0: 1, 2, 3. Ja, vanavond om 10 uur is het zover. Het wordt een hele spannende wedstrijd, want het Franse team is supersterk, maar... Wij zijn allemaal team Maghreb, hoor. Toch hier?
1: Of? Zeker weten, zeker weten. Ik heb gewoon gezien hoe fantastisch Marokko tegen Nederland heeft gespeeld. En dan denk ik van, al die spelers zijn gewoon allemaal goed. Het is gewoon een echt team. En Frankrijk, tuurlijk. Mbappé, Olise, Dembele. Het wordt een hele lastige wedstrijd, maar het is het WK. En soms heb je van die teams die dan in het WK groeien, waar het vertrouwen groeit. En daar vind ik Marokko er wel echt één van. Sowieso het laatste Afrikaanse land wat nog van dat gedeelte, zeg maar, in het WK zit.
0: Maar ik denk dat jij niet snapt hoe diep dit gaat, Noorden. Frankrijk, Marokko. Kolonialisme. Dit is niet een wedstrijd die om voetbal gaat. Dit gaat om eer. Ja. Dit gaat om trots. En het gaat zelfs zo ver dat sommige Marokkanen Mbappé een DM-bericht aan het sturen zijn. Luister even met me mee.
3: Listen, Mbappé. Let Marokko just win tomorrow. Listen, I lost much of money week this week. World Cup. Let just win Marokko.
0: Let just win Marokko. Noor, als jij een berichtje kon sturen naar een Franse speler, wat zou jij zeggen?
1: Oeh, daar heb je me wel eventjes off guard.
0: Als jij Mbappé een berichtje kon sturen.
1: Wat ik er zo voor moeten doen om ervoor te zorgen dat hij even niet lekker in de wedstrijd zit.
0: Ja, wat zou je doen? 3, 2, 1.
1: Ik zou zeggen... Het lijkt me wel een beetje viezerik, die Mbappé. Dat ik gewoon nog een hele leuke nicht heb misschien als ik een keertje naar Nederland komt. Dat ik wel een date kan regelen daarmee.
0: Ja, hij heeft een vriendin. En die vriendin is wel echt...
1: Het is een voetballer.
0: Voetballers gaan altijd vreemd. Nou ja,
1: Wat zou jij sturen om ze uit de concentratie te halen? Dreigementje anders?
0: Nee. Ik zou zeggen, luister. Als je vanavond speelt, ga ik een vloek zetten op je hele bloedlijn.
1: Oh, nee. Stop. Chanel.
0: Het werkt wel. Ghana heeft het ook gedaan.
1: Deze shit gaat te ver.
0: Noorden. Dat is wat ik zou doen als ik hem al... Jij wil niet lelijk spelen. Als jij... Weet je wat? Laten we de mensen uit de NPO luisteren laten doen.
1: Bloedlijnen en Ghana heeft ook al... Die shit moeten we niet...
0: Noorden is vandaag nog steeds een beetje meisjesachtig. Ik zal je zo meteen weer maandverbandje geven. Jij mag het Franse elftal een bericht sturen voor de wedstrijd. Wat zou je tegen ze zeggen? Stuur ons een berichtje. Een spraakmemo is wel het allerleukst.
2: New music. New of Funnies. Bokke 8 featuring Yo Silvio. Extra. Funnies. Your city, your sound.

0: En vanavond om 10 uur speelt Frankrijk tegen Marokko. Het wordt een hele spannende wedstrijd, toch, Noordin?
1: Ja, dit wordt hem.
0: Dit wordt hem. En wij vroegen dus aan jou, stel je voor, je mocht het Franse elftal een bericht sturen in DM. Wat zou je tegen ze zeggen?
2: Noordin en Chanel.
0: Nou, we kregen een hele mooie voice-memo van Bas.
3: Hey Mbappé, dat leuke vriendinnetje voor jou. Die lag gisteravond op bij mij in bed. Veel succes met je wedstrijd, Pikkie.
0: Ja, Noordin, zou dat jou een beetje afleiden van de wedstrijd? Ja,
1: gewoon lekker rage beten. Nee, ik zou, als ik dat soort berichten zou krijgen, zou ik wel extra vuur willen geven, juist hoor. Dan zou ik wel extra iemand kapot willen maken. Ilias die zegt, hey mijn naam, laat er nou even 2 door. Dan krijg ik extra veel geld voor mijn toto.
0: En Hamda die stuurt, ik ben voor Frankrijk, dus ik zou alleen zeggen go Mbappé, alleen maar liefde voor hem. Ja, Yuki, you don't have to be too competitive in the life.
1: En Yuki die zegt, Mbappé, I give you kopstoot like Zidane.
0: Wie is Zidane?
1: Ja, dat is een hele grote Algerijnse Franse voetballer. En die heeft in de finale, WK-finale, zei iemand iets over zijn moeder. En toen gaf die guy dus gewoon een volle kopstoot. En dat is een heel erg...
0: Ja, oh, het zou wel mooi zijn als ze gaan vechten, maar dit mag ik natuurlijk niet op hopen. We hebben een memo van Moniz.
4: Je gaat het niet halen, Dima Maghrib. We gaan Franse frietjes van jullie maken. Salve, klaar. Het is afgelopen. Je weet toch, die Marokkaanse frietjes, die gaan we in Marmita stoppen. We gaan Marmita van ze maken.
0: Ja, vanavond wordt er Marmita gemaakt van Frankrijk. Ik doe altijd een beetje voorspellingen, hè. En ik heb iedere wedstrijd bijna tot nu toe goed gezeten. Ik kan de toekomst voorspellen. En ik voorspel 4-1.
1: Voor Marokko.
0: Misschien.
1: Voor Spanje. Of Spanje, jeetje.
0: Voor Spanje. Voor Spanje. 4-1 voor Spanje. Nee.

0: geworden. Het is een keer een beetje pussy geworden nu tante Chanel naast hem zit. Ja.
1: We gaan het zien, zometeen middagvertaal. Ja. Ga je zien hoe pussy ik ben geworden. Is even zo'n lekkere trigger voor mij op de
2: donderdag. Oh, je bent boos geworden, ik zie het aan je.
1: Gewoon wakker, kom op.
2: Ja, dit keer neem ik het over. Norden is de sidekick, want ik had wat klachten over zijn radiotalent gisteren. Dus vandaag ik achter de schuiven, jij kan mij helemaal rellen. En ik heb je hulp nodig, want ik heb niemand voor het middagtentamen. Dus als jij wil meedoen, doe dan Team Chanel in de NPO Luister-app.

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar de plek waar het voor

0: Rafael Floranes en Dylon Liberamento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala ID.
2: Oh, sensationeel.
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar het Pleintje van. Samuel Internationals van Marokko, Curaçao en Caverdia. Cherel Floranes en Dylon Liberamento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala ID.
2: Oh, sensationeel.
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar het Pleintje van. Samuel en Nordin.
3: Zometeen.

0: Ja, broederliefde hier op Phonix. En ik heb je hulp nodig.
1: Huh? Hebben we een tentamen?
2: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
4: Gaat niet zo goed, hè, met jou?
0: Hoezo gaat het niet goed met mij? Wat heb ik fout gedaan?
4: Ja, je hebt weer gewoon iemand nodig in je team, omdat je gewoon afgeslacht wordt deze week door mij.
0: We staan nu 2-1. Dus we kunnen gewoon gelijk eindigen deze week. Je moet niet overdrijven. Je hebt echt grote praatjes voor iemand die aan de zijkant zit vandaag, hè? Vind ik wel. Rustig. Oké, ik heb zometeen je hulp nodig. Kennisquiz van 5 vragen. Ik heb een teamlid nodig, want gisteren heeft Noorden samen met Rosalie gewonnen. Dus wil jij Noorden vandaag even extra inmaken? Want ook het lied waarop ik win is Pia van Noorden zelf. Wil je Noorden even pijnigen? Want je ziet echt de pijn in zijn ogen in de studio. Stuur dan nu Team Chanel in de NPO Luister-app.

0: Noem één artiest naast Moula B die je hoort op Domme Jongens.
1: Noordin.
2: Louis Vos.
0: Louis Vos is goed.
2: Robbie, Louis Vos. Ja.
3: Huh? Hebben we een tentamen?
4: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
4: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Wayway Nation, we zijn binnen.
6: Ja, ik schaam me wel als Hagenees dat ik hier over na heb moeten denken.
1: Het is oké, want ik ben ook Hagenees. Dus dan verlies je tenminste van een Hagenees.
6: Ja, dat maakt het wel beter. Nou, het middagtentamen, een kennisquiz van 5 vragen. En jij kan natuurlijk meespelen als je luistert. Noordin, wat zijn de regels vandaag?
1: Het is heel simpel. Als wij denken het antwoord te weten, dan roep je of Noordin of Chanel, degene die daar het eerst mee is, die mag antwoord geven. Is het fout, is het andere team aan de beurt. En is het ook fout, dan komen pas onze hulplijnen erbij. En vandaag in mijn team, Rosalie!
7: Hallo!
1: Gezellig dat je er weer bent. Gisteren hebben we gewonnen en we gaan vandaag ook weer vol voor de winst.
7: Ja, zeker.
6: Nou, Rosalie, ik weet dat niet zo zeker, want vandaag in mijn team, Liano! Ja, hij is actief. Hij is actief. En natuurlijk hebben we onze liefdallige quizmaster Sander.
1: Ah, liefdallig.
6: Ja, zei ik wijf. Sander, zijn we nog wat vergeten?
0: Wauw. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we een bonusvraag. En het is natuurlijk donderdag. Dus de winnaar van vandaag, die gaat er vandoor met een hele mooie Phonics prijs.
1: Yes. Dus het gaat echt ergens om vandaag.
6: Ja, vandaag gaan we even echt vechten. Oké, nou, als iedereen ready is, dan gaan we beginnen.
0: Let's go.
5: Het middagtentamen.
0: Waar het 1-0 staat voor Noordin. Vraag 2. Welke superschurk is de baas van de Minions in verschrikking?
1: Noordin.
0: 4.
7: Shannon.
0: 1.
6: Chanel. Dat is Groen.
0: Ja.
6: Dat
0: is goed.
1: Ja, sterk.
0: Maakt het 1-1. Vraag 3. Welke artiest heeft het album Astro World?
1: Noordin.
6: Oh, shit. 5. Shit.
0: 4.
1: Travis Scott.
0: Ja. Maakt het 2-1.
1: 2-1.
0: Vraag 4. Hoe heet het hondje van stripfiguur Kuifje? Ik hoor de Noordin.
1: Ik weet je een maffe vraag. Je hondje niet meer ziet op Instagram. Ik heb geen idee hoe die heet.
0: Nee, is niet waar. Chanel, 5.
6: Ik weet het niet,
0: Oké, dan gaan we naar Liano eerst. Weet jij het? 3.
7: Hey.
0: 2.
6: Liano weet het ook niet.
0: Rosalie, weet jij het?
7: Het is Bobby.
0: Ja,
7: het
1: is Bobby. Lekker.
0: En dan nog vraag 5.
1: Voor de vorm.
6: Voor de vorm.
1: Omdat er fucking 3-1 staat.
6: Oh shit.
1: Lekker voor je.
0: Noem één artiest die is bevestigd voor de WK Halftime Show.
6: Justin Bieber.
0: Maakt het 2-1. Maar goed,
6: dat is niet genoeg.
0: De weekwinnaar.
6: Ja, daar zit hij dan.
1: Met jouw bouw.
6: Niet bestaande spieren te flexen. Godverdamme. Bedek jezelf een beetje.
1: Rosalie, hoe voelt dit?
7: Ja, super!
1: Je bent de weekwinnaar Team Noordin!
6: Hey, haar gun ik het van harte, maar jou gun ik het niet.
1: Lekker zeg.
6: Liano,
1: lekker,
6: het spijt me, ik was niet zo'n sterk teamlid.
1: Had je betere team moeten kiezen, Liano? Ja, volgende keer gewoon Team Noordin.
7: Noordin, vorige week was je er niet.
1: Oh ja, dat is waar. Nou, volgende week dan, ja?
6: Tot volgende week, doeg!

0: Ja, Norden, wat vind je ervan om vandaag even rustig aan de zijkant te zitten, niet hoeven schuiven?
1: Ja, het gaat super lekker, want we hebben van positie gewisseld. Jij, je bent de baas van de show, jij zit achter de knoppen, jij hebt de regie, je hebt de controle. Ik merk wel dat ik het lastig vind dat ik geen controle heb.
0: Ja, dat heb ik de hele week gehad.
1: Ik snap wel een beetje wat je daarmee bedoelt. Maar ik kan dus ook gewoon doen en laten wat ik wil. Dus dat betekent dat als ik nu naar de bank ga lopen, omdat ik het jou allemaal wel goed vind doen, want je doet het hartstikke goed. Ik ga nu bij de bank en vanaf dan moet je maar kijken hoe we uitzenden.

0: creatief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnyxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
5: chicken. It's complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
7: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Your city, your sound.
8: Phonics! Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
9: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
10: Zaterdag 1 augustus, Kasteel Doornburg. Latin Explosion Festival. 3 grote overdekte dansvloeren. Salsa, bachata en kizomba. Meer dan 30 nationale en internationale Latin en kizomba DJ's en docenten. En met Kevin. Bekend van de hit Bon Tardi. Beperkt aantal kaarten beschikbaar. Bestel snel via latinexplosion.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn nog nooit zoveel huizen te koop gezet als afgelopen kwartaal. Met dat nieuws komt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met ook wat meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel een bod uit te brengen. Maar toch blijft er nog wel steeds een woningtekort, zegt de NVM.
1: We zien natuurlijk aan de andere kant dat in de nieuwbouw ook heel veel nieuwe woningen te koop zijn gekomen. Daar zien we weliswaar dat de afname van die nieuwbouw wat terugloopt. Ik denk dat het heel goed is na al die tijden van krapte dat er wat meer aanbod is. En toch zien we dat die markt behoorlijk krap blijft, omdat die vraag nog steeds heel groot is.
0: Vooral voor starters en senioren zijn er nog steeds te weinig huizen. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen straks geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. Volgende week beginnen de onderhandelingen met de lidstaten over hoe die digitale euro kan worden ingevoerd. Over 3 jaar moet die digitale euro gebruikt kunnen gaan worden. En in Diergaarde Blijdorp staat de penisplant in bloei. Ja, dat is best bijzonder, want in de afgelopen 60 jaar gebeurt het maar 2 keer. En als hij dan in bloei staat, dan komt er een viezige geur vanaf. Ja, het ruikt een beetje naar rottend vlees, vertelde deze expert eerder aan de Telegraaf.
2: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na, omdat hij bestoven wordt door aaskevers en vliegen. Dus eigenlijk houdt hij ze voor de gek. Hij laat ze denken dat ze op een dood beest afkomen. Nou ja, en dat lukt. En die komen daar dan op af. En dan wordt hij hopelijk bestoven.
0: En heb je nou zin om die geur lekker op te snuiven? Dan moet je snel zijn, want de penisplant in Diergaarde Blijdorp bloeit maar een paar dagen. Het weer vanavond nog steeds veel zon, met in het noordoosten meer bewolking. Morgen meer zon, het wordt nog warmer dan vandaag ook, tot wel 30 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week het moment. Meer info. Check FunX.nl of de NPO Luister-app.
5: Nordin. Wie van ons heeft de grote fout gemaakt? Daar kom je achter na Bare Minimum van Fresh KM. En dit is Frenna met Zaza.

0: Ja, een van ons heeft een gigantisch grote fout gemaakt.
1: Oké, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Who did it? Ja, het is weer tijd voor het Elin-spel, waarvan jij moet raden wie van ons aan het cappen is en wie de waarheid spreekt. Want de vraag is natuurlijk, who did it? Nordin? Ja, ik wil het toch wel even, ik wil het toch even hierover hebben.
3: Dit moeten we wel even benoemen. Want,
0: dit moeten we toch wel even benoemen. Wat is dit? Je moet even live meekijken hoor.
3: Ik heb een big smile hier, want Chanel die heeft de verantwoordelijke taak vandaag overgenomen om op alle knopjes te drukken. Dus dat betekent dat ik gewoon alleen hoef te praten vandaag. En ik heb zoveel vertrouwen in jou dat ik denk gewoon lekker op de bank ben gaan liggen. En ik heb de microfoon erbij gepakt. En ik lig dus nu op de bank in de studio. En ik denk juist...
0: Met zijn panterbroekje, met zijn benen helemaal bloot.
3: Dit is het leven.
0: Ja, dit is het leven. Zo kan je ook radio-dj zijn,
3: dit is
0: hè?
3: Fantastisch. Dus
0: Sander, onze productie, de volgende keer dat ik inval wil ik dit ook, hè?
3: Check even funnies.nl of de app, je luisterapp. Dan kan je gewoon mij in mijn panterbroek op de bank zien liggen.
0: Ja, dit is echt...
4: Als we hier aan meewerken is ook al crazy.
0: Ja, dat is echt dat we dit voor hem hebben gedaan. Ik vind het wel lekker dat hij even ver weg is, weet je?
3: Het is een en al genieten, jongens. Het leven is zo mooi.
0: Maar we zitten hier eigenlijk met een hele belangrijke vraag. Who did it? Onze producer Sander heeft een verhaal van een van ons eruit gepakt. En jij moet raden, hoort dit bij mij of bij onze luxe poes Nordin? En om jou een beetje te helpen mag Sander één vraag aan ons stellen over het verhaal die we moeten beantwoorden. Ja. Sander, wat is het verhaal van vandaag?
4: Ja, vandaag is het, ik heb iemand per ongeluk alcohol laten drinken. Even staan hoor, ik moet die bank zien. Nordin, hoe heb je dat gedaan?
3: Nou, ik had alcohol in de koelkast en diegene dacht dat het gewoon frisdrank was.
4: Oh, oké. Okay. Nou, even zitten. Zo. Chanel, wat was de reactie van diegene?
0: Nou, eigenlijk is dit best lekker dat ik dit niet eerder heb geprobeerd.
4: Okay.
0: Ja, who did it? Laat het weten in de NPO Luisterapp. Een spraakmemo vinden we natuurlijk het allerleukst. Ik heb per ongeluk iemand alcohol laten drinken. Was dat Nordin of was het Chanel?

0: After Party, Kleine John en Chavante.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Ja, ik heb iemand per ongeluk alcohol laten drinken. Heeft Noorden dat gedaan of heb ik dat gedaan? En onze prinses Noorden ligt nog heel mooi op de bank.
3: Oh, wat lekker zeg. What a time to be alive. Ja. Je kan meekijken via de NPO Luister app of Funix.nl. Dit is gewoon als je in de auto zit of onderweg. Je komt terug van werk. Ik hou van je.
0: Nou, Noorden, je kan de reacties ook helemaal niet lezen, want je hebt helemaal niks voor je.
3: Nee, maar je hoeft ook niks, want de vibe is de vibe. Ik hoor het allemaal wel.
0: Heb je met me meelopen blowen net? Nee, hè?
3: Nee, ik heb dat niet nodig. Sinds kort zit ik op ademhalingstherapie en dat gaat heel goed.
0: Nou, Noorden, lekker blijven ademen. We gaan naar de memo van Rodi luisteren, ja?
4: Dit was 100% Chanel, want die reactie op het drinken van alcohol, terwijl je het niet verwacht, is de enige logische reactie. Dus... Chanel did it.
0: Bilal die stuurt en niemand zegt bij zijn eerste of zijn eerste slok alcohol, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Dus Chanel doet te blij. Ja, wie is juist? Noorden, Kimberly die geeft jou de schuld, want die zegt Noorden maakt toch grote fouten. Daarom staat hij zijkant nu, dus ik zeg Noorden. Ja, was het?
3: Logische theorie,
0: we gaan erachter komen wie het was.
1: Who did it?
2: Het was Noorden.
3: Ja, dit heeft natuurlijk wel een beetje uitleg nodig. We hebben sinds kort een au pair.
0: Nou. Hier.
3: En ik had een smaakje gekregen van een soort stelseldrankje. Een tompoes smaak. En dat blikje is dus roze. Ziet er heel schattig en leuk.
0: Ja, stel ziet er niet uit als alcohol.
3: Nee, nou, in ieder geval... op een gegeven moment zie ik in de tuin dat blikje is opgedronken. Dus ik was ervan uitgegaan, oh, Shen heeft dat opgedronken. Dus toen zei Shen tegen mij... Hey, hoezo heb je eigenlijk die tompoessmaak gedronken? Dus ik zei, ik ben dat helemaal niet geweest. En toen kwamen we er dus achter dat de au pair dat heeft gedronken. En zij weet dus helemaal niet dat daar alcohol in zit. Dus ik heb vandaag aan haar verteld, hey, deze schattige blikjes, de ijs die lemmen, de ijs die smaken, daar zit alcohol in.
0: En wat vond ze er zelf van? Ze zat het ook niet door.
3: Nee, ze zegt, ik ben later pas het blikje gaan kijken. En toen zag ik iets van 5 of 6% alcohol staan. Dus toen pas wist ik het.
0: Nou, die was natuurlijk helemaal met de kinderen.
3: Nee. Ze was gewoon even aan het chillen. En ze dacht, ik heb even een lekker verfrissingje, een soort tompoessmaak. En die zit gewoon lekker te tappen.
0: Oepsie.
3: Kan alleen weer in ons huis gebeuren. Oeh, lekker bangertje hoor, Chanel. Ja. Kakalika. Kalika. Kakalika. Kalika. Kakalika. Kalika.
0: Kakalika. Wist je dat het kakkerlak betekent?
3: I don't care.
0: Oh.

0: Yes, in hier op Phonix met Lucky One. En ja, zo voelt Noorden zich vaak ook. Hij doet altijd alsof dat hij heel stoer is, dat hij slimmer is dan iedereen. Hij zegt net, ik heb een IQ van 128.
1: Dat zei ik off-air, dus dat moet je dan wel even vertellen.
0: Sorry schat, vind je dat erg?
1: Een gesprek tussen ons en jij zei ja, hoe weet je dat? Dan zei ik op de baas, want wisten ze toen al dat er iets mis was met jou.
0: Dat klopt. Ja, dat vraag ik. Ja, want ze hebben mijn IQ ook op de basisschool getest. Dus daarom vraag ik. Ze hebben mij getest.
1: Hebben ze jou niet gelijk opgesloten dan?
0: Nou, omdat er niks mis was. Ik was gewoon super slim. Die van mij is 141.
1: Nee, ik geloof ook wel dat jij een slimme... Ik denk dat jij een onbegrepen persoon vaak bent. Omdat je zo slim bent.
0: Ik ben zo slim dat ik zeg maar niet meer slim ben. Weet je, dat je over die grens heen bent gaan. In ieder geval heel goed gesprek. Ja, Noorden kan niet zo goed spellen.
1: Nee,
0: je hebt dyslexie, hè?
1: Ja, ik ben heel dyslectisch, ja.
0: Nou, daarom dacht ik vandaag is het misschien wel leuk als we Noorden een beetje woorden laten spellen.
1: Niet de dag dat ik geen controle heb over mijn eigen show.
0: Ga je
1: mijn fucking woorden laten spellen?
0: Ja, je zit zo lui op de bank. Je zit zo ongelooflijk lui op de bank dat ik dacht van het is toch wel heel leuk.
1: Ik ga echt voor schut staan.
0: Nee. Je gaat niet voor schut staan. Tenminste, dat is afhankelijk van jou als jij nu luistert. Stuur woorden in waarvan jij vindt Noorden moet dat spellen. Maak ze complex, maar misschien niet te complex, want ik zie hem al bijna huilen. Stuur woorden in waarvan jij denkt Noorden moet ze spellen.

0: ik moet ook eigenlijk, man.
1: Ja.
0: Maar ik, hoe dan, bro?
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Welke woorden moet Noordin met zijn dyslectische kont gaan spellen? Drop het in de NPO Luisterapp terwijl je luistert naar muziek van Frenna.

0: nu een liedje voor je draaien waarin de woorden gespeld worden, of niet dan? Lekker een gladde haal van me.
1: Ja, Noordin, wat vind je daar nou van? Ik heb speciaal een spelliedje voor je gedraaid. Want jij gaat zo meteen woorden spellen.
2: Oh, ik heb hier...
3: en Chanel.
2: Kijk, weet je dacht gewoon van, weet je, laat ik het gewoon even een keertje overnemen. Ik heb de controle over de show. Jij hoeft niet op de knoppen te drukken. Dus je hebt me eigenlijk verleid om nog luier te zijn. En nu ga je dan precies mijn angst, ga je me mee confronteren. Namelijk, ik ben ontzettend dyslectisch. Spelling, dictée, Nederlands heb ik nog nooit een voldoende voor gehaald. En nu ga je dit gewoon tegen me gebruiken.
1: Je bent zo zielig, hè? Met je blote voetjes op de bank en je panterprintbroekje.
2: Je hebt mijn vertrouwen beschadigd, Chanel.
1: Wat een GTSD. Nou, Noordin beweert dus, heet het super slim te zijn. En hij wint iedere keer met het middagtentamen. Vindt hij zo lekker.
2: Kijk, jij bent gewoon geïrriteerd dat jij deze week maar één keer hebt gewonnen. En dat ik gewoon de winnaar
1: Noordin,
2: ben.
1: Noordin, wist je dat ik daar
2: week?
1: Gewoon nooit bij... Ik ga zo meteen weg en dan denk ik daar nooit meer over na. Dit was
2: hoe
1: gewoon...
2: kan ik je nakken?
1: Ja, nou, weet je wat? Vandaag wil ik je ook nakken. Want... we gaan jou een woord laten spellen. En we hebben het toevallig over dyslexie. Dus weet je wat? Ga jij het woord dyslexie maar even voor mij spellen?
2: Nu.
1: Nu.
2: Het woord dyslexie.
1: Het woord dyslexie, Noordin.
2: Kijk, ik heb het.
1: Je hebt het, maar kan je het spellen?
2: Oké, wacht. Maar dit is toch wel heel erg als ik dit niet kan. Oké, dyslexie.
1: Ja.
2: D.
1: Ja.
2: Griekse I.
1: Klopt.
2: Oké, dis. S.
1: S.
2: L.
1: Ja.
2: E.
1: Mm-hmm.
2: X.
1: Ja.
2: Dyslex. IE.
1: Is dat goed? Ja, dat is helemaal goed.
2: Oké.
1: Zie je, Noordin, je kan het wel. Maar dit was een testronde. Deze telt niet.
2: Wat?
1: Deze telt niet. Ja. Kijk, zometeen ga jij voor een luisteraar spelen. Kijk, wat we gaan doen. Jij moet nu je NPO-luisterapp erbij pakken. En de leukste, maar ook moeilijkste woorden delen. En als jij het woord fout spelt, het woord dat de luisteraar heeft gestuurd, dan wint die luisteraar een Funix voetbal.

0: je speakers hier op Phonix. En ja, het is tijd. Het is tijd.
1: Noorden en Chanel.
2: 1, 2, 3. Ja, ik ben echt mijn hoop en prayers hier op de bank aan bij elkaar aan het verzamelen. Want wat er op dit moment gewoon gebeurt... Het lijkt wel of ik bij de psycholoog trouwens op de bank lig hier. Want het gaat
0: niet over je problemen gaan praten, alsjeblieft.
2: Ja, nou, dit is een van mijn problemen. Mijn onzekerheid over mijn dyslexie. Spelling is echt, ik ben daar zo slecht in. En nu is Chanel de baas vandaag. En die heeft dus gewoon zonder overleg bepaald dat jij nijdt me gewoon ook. Als je zit te luisteren in de auto. Elke dag probeer ik er wat tofs van te maken. En jij nijdt me gewoon.
0: Ja, ze doen het voor iets, hè. Ze doen het voor iets. Ze doen het voor Phonix mini voetbal, Noorden. Wie wil dat niet?
2: Ja, dat is wel waar. Dat is wel echt een goede prijs.
0: Het is een goede prijs. Dus we gaan gewoon... We hebben 3 woorden die we voor jou gaan doen.
2: Oké.
0: En we gaan gewoon even kijken hoe je dit gaat doen.
2: Ik ga er rechtop bij zitten.
0: Ga je rechtop zitten op de bank? Nou, hij is in ieder geval opgestaan. Stop met kraken. Even...
2: Ja, sorry.
0: Ja, oké. Nou, we zijn ready. Noorden, het eerste woord dat jij van me mag spellen... dat is van Amal. Dat is defibrillator.
2: Nee. Dat is geen woord.
0: Dat is een woord. Dat is een ding waar je toch als je hartaanval krijgt... dan gaan ze...
2: Defibrillator.
0: Ja. Ja, het is defibrillator.
2: Nou, dat zei je toch?
0: Nee, dat zei je niet. Je zei DFR. Je zei DFR.
2: Ja. Oké, nou.
0: Nou, ben je ready? Dan gaan we naar het volgende woord. Amal, die wint in ieder geval een Phonix mini voetbal. Die is makkelijk in de pocket. Oké, Noorden. Ben je ready voor het volgende woord?
2: Nee.
0: Ja, het volgende woord komt van Gino en dat is accessoires.
2: Gadverdamme. Nou, ja, zeg.
0: Sinds wanneer zit er S in accessoires? ACC.
2: Nee, maar ik heb zo'n trauma van de dictée van vroeger in groep 3, jongens.
0: Dan ga je het maar thuis uitvogelen. Het is ACCESSOIRES. Nou, Noorden, het is 0 van 0. Ik ga even onze productie Sander erbij halen. Sander, wij hebben eigenlijk nog 3 woorden voorbereid. Ik ga jou laten kiezen van wie ik dat woord moet gebruiken. Je mag hem even ook naaien.
3: Ja, eigenlijk, het is een kort woord, maar ik vind die van Niels vind ik wel heel leuk.
0: Oké. Noorden, het woord van Niels is fauteuil, waar je op ligt. Zo'n stoel.
2: Fauteuil?
0: Fauteuil.
2: F-O-U.
0: F-O-U. F-O-U. Wat? Nee, maak hem af.
2: F-E-A-U-T-E.
3: Wauw.
0: F-A-U-T. Ik had dit voor je erin gezet. Want ik dacht, dit gaat gewoon beter dan ik hoopte. Maar je hebt gewoon geen F-O-U.
2: Hoe schrijf je het dan?
0: Oké, je schrijft het F-A-U-T-E-U-I-L.
2: Ja, wat een kutwoord. Het zou allemaal gewoon kut worden.
0: Thank God voor autocorrect, hè? Of niet?
4: Thunderball.

0: Like glue, Jean-Paul en Noordin. Ik heb een verrassing voor je. We gaan nog één woord spellen. Gewoon omdat ik dat wil.
1: Dit is marteling.
0: Dit is marteling. Nou, Noordin, je gaat faillissement spellen.
1: Nou, dat is binnenkort iets wat er waarschijnlijk bij mij aankomt. F-A-I. Failli. L-L-E-S-E-M. God, luister, als mijn beste vrienden...
0: Wil je nog één poging doen?
1: Ja, nog even. Als mijn beste vrienden Lamar en Jay nu toevallig zitten te luisteren... Die doen dit ook gewoon om mij te pijnigen, hè? Gewoon dit soort vragen aan mij stellen normaal.
0: Ik ga het vaker doen.
1: Zij genieten hier, denk ik. Zij pissen denk ik in hun broek als ze dit weten dat dit nu gebeurt.
0: Maar okay. Nog één keer. Faillissement, kom op.
1: Ja, maar ik heb het net al...
0: Nee, kom op, nog één keer.
1: Failli. F-A-I-L. Failli. E. Nee, stop. Oké, nu heb ik hem. F-A-I-L-L-E.
0: Nee, wacht, sorry. Ik drukte op de verkeerde knop. Het was echt niet goed. Het is F-A-I-L-L-I-S-S-E-M-E-N-T. Ja, Noordin, helaas.
1: Maar luister, één ding voordat we erin. Hoezo schrijven we niet gewoon hoe je het zegt? Hoezo moet het faillissement?
0: Dit is een Frans woord.
1: Dit is een Frans woord sowieso.
0: Dit is een Frans woord.
1: Die mag rap vanavond.
0: Ja, speciaal daarvoor.
1: Fucking Frans al.
0: Daarom doet hij het niet, omdat hij zo dicht met Marokko staat dat hij zeg maar geen eens Franse woorden wil spellen. En zometeen, als je van een feestje houdt, we gaan tickets geven voor het moment. En Noordin, het is klaar. Je straf is voorbij. Je mag uit de hoek, okay, mag je lekker

0: Iconics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
0: chicken. Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: It's complicated met Jay.

0: luisteren op Vanix.nl of in de gratis NPO Luister app.
1: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
3: Ja.
2: Jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
4: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
5: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Ze droegen spandoeken bij zich met tekst als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Afgelopen dinsdag werden een oud politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van het verkrachten van een meisje van 17. En dat oordeel vonden deze demonstranten onterecht.
1: De uitspraak in dit vonnis is gewoon bullshit.
2: Omdat de rechtbank eigenlijk heeft gezegd dat het meisje waar het over gaat niet in een kwetsbare situatie zou vinden. Nou, het meisje was 17 en zat in de auto met mannen van bijna 50. Vind ik behoorlijk kwetsbaar.
0: De rechtbank geloofde wel dat er seks is geweest en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde wel dat het geen verkrachting was. Een dikke meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Ja, mijn collega Emiel van NOS op 3 legt uit wat je met zo'n digitale euro kunt.
3: Je zet geld op een speciale rekening. Een soort digitale portemonnee bij de Europese Centrale Bank. Kan je ook met je telefoon meebetalen. Online, maar ook offline. En wanneer je nu bij de kassa pint, loopt die betaling via het Amerikaanse Mastercard of Visa. Kost de winkelier een klein percentage transactiekosten. Met die digitale euro zit er geen extern bedrijf meer tussen die betaling.
0: Europa wil zich zo minder afhankelijk maken van andere landen of bedrijven. En over 3 jaar moeten we met die digitale euro kunnen betalen. En in het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is de pindakaasvloer weer te zien. Hij is opnieuw gelegd daar als eerbetoon aan de bedenker ervan, Wim T. Schippers, de kunstenaar en televisiemaker die afgelopen maand overleed. Beter bekend als de stem van Ernie. Het is een bijzonder moment, zegt een van de leggers van die pindakaasvloer.
4: Ja, het is iets minder gezellig, want Wim was erbij de vorige keer. Dat was superleuk. Ja, ja. Maar we doen het graag voor hem, maar het is super jammer dat hij er niet bij is natuurlijk. Ja. Ja, ik heb veel aan hem gedacht de afgelopen dagen. De afgelopen weken ook wel. Ja. Ik vind het fijn dat hij zoveel aandacht kreeg ook.
0: De pindakaasvloer is een zeshoek met bijna 400 kilo aan pindakaas erin. Zonder stukjes trouwens. En vanaf nu is hij te zien in het Boijmans dus. Het weer vanavond nog steeds veel zon met in het noordoosten meer bewolking. Morgen meer zon, het wordt ook warmer dan vandaag. Tot wel 30 graden.
5: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god!
5: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
7: Chanel en Nordin. Jij kan 2 tickets winnen voor het moment in Tilburg. Hoe dat kan, dat hoor je naar muziek van Mensa. En dit is Rao Alejandro.
8: Your city. Your city.
9: Tante Chanel, dat wordt pussy time.
10: Dag Tante Chanel.

0: Mesa, Roby en Serrano, ze brengen Sansa, maar dat doe ik vandaag niet alleen, want Noorden die zit naast me. Ja. Vandaag even net wat anders, want Noorden is vandaag de sidekick. Ik had veel klachten over zijn gedrag deze week, dus hij zei doe het maar lekker zelf. Dus dat doen we ook vandaag.
1: Ja.
0: En voor jou hebben we ook een verrassing. We geven namelijk tickets weg voor het moment.
2: Oh. Noorden, Papi en Chanel.
3: Mami. Phoenix.
1: Ja, en sponsoren in Tilburg met onder andere Jonna Fraser, Illy Kudas, Jo Silvio, Mr. Polska en many more.
0: Ja, jij kan erbij zijn. En we gaan het gewoon heel makkelijk voor je maken.
1: Yes.
0: Elke dag geven we jou een naam van een artiest die op de line-up staat. En aan jou is de taak. Als we jou bellen, dan laten we je een tune horen van die artiest. En dan moet jij hem afmaken. En vandaag is het... Wie is het, Noorden? Jij mag het bekendmaken.
1: Boku Sam.
0: Denk jij dat jij een tune van Boku Sam kan afmaken? Dan moet je nu je NPO-luister-app erbij pakken en drop het moment erin. En hou je telefoon ook in de gaten, want wij gaan je bellen. Het moment in de NPO-luister-app.

0: Silvio en Young Felix, Toxic. Nou, ik heb iemand toxic naast me zitten vandaag, hè?
1: Ja, maar ik ga geen toxic dingen doen vandaag. Ik ga iets goeds doen, namelijk tickets weggeven. Dat geven we samen weg voor het moment Spoorzone in Tilburg. En we gaan een spelletje met je spelen.
2: Jordan en Chanel. 1, 2, 3.
1: Woo! En met wie gaan we dat spelletje spelen vandaag, Chanel?
0: Dat gaan we doen met Demi, 27 jaar. En die komt ook uit Tilburg. Nou, dat is lekker makkelijk voor jou, hè?
1: Thuiswedstrijdje.
3: Ga jij.
1: Hé, is Tilburg lid?
3: Ik ga liever naar andere plekken, maar er is een festival, dus we gaan het zien.
1: Ja, dat is dan gewoon een thuiswedstrijdje, dus daar kan je gewoon bij zijn, toch?
3: Ja.
1: Ben je een beetje Bokusam-fan?
3: Ik luister hem wel, ja.
0: Oké.
1: Dat is een puntje voor.
0: En wie ga je meenemen, stel dat je wint?
3: Ik denk mijn vriendin.
0: Je vriendin, oké, Girls Day, ja, ik zie je.
1: Wat gaan we doen, Chanel?
0: Nou, zometeen ga jij een Bokusam tune horen en dan moet jij de songtekst afmaken waar die stopt. Zo simpel is het.
1: Ja, en als je zit te luisteren, doe Demi dat fout, dan kan je dus...
0: live inbellen, ja!
1: Naar 0909-3869-3869, maar dat zometeen. Eerst kijken of Demi het überhaupt goed heeft.
0: Demi, ben je ready?
3: Yes.
0: Zet je oren goed open, hier komt-ie.
4: Real bad girl, yes, you showed confidence.
3: Nee, deze weet ik echt niet.
0: Sorry. Oh! Oei, oei, oei, oei. Helaas, Demi. We moeten je ophangen, want de lijnen die moeten opengaan. Misschien kom je er alsnog. Je woont er toch. Ja, de lijnen die gaan nu open. Jij kan de tickets kapen als je belt naar 0909-3869-3869 met het goede antwoord. Hebben we onze eerste beller. Hallo, kan jij het fragment afmaken?
5: Als ik het nog een keer mag horen.
0: Ja, natuurlijk.
4: Real bad girl, yes, you showed confidence.
5: Ik ben alleen confident, voor de rest niks.
0: Oh. Ja,
1: Nick. Ik weet gewoon dat je bent Nick, toch?
5: Wat?
1: Je bent toch Nick?
5: Nicky, ja.
1: Ja, Nicky. Vaste luisteraar. Ik hoor het gewoon aan je stem. Ik ken je uit duizenden. Kom op, man. Volgende keer beter.
0: Nou, is de volgende beller actief? Hallo, kan jij dit fragment afmaken?
4: Real bad girl, yes, you showed confidence.
5: I love his sporen achter no evidence. Me no Batman, me no ma pam pam.
4: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Wie hebben we aan de lijn?
5: Nebul.
0: Virgil.
5: Nebul van Den Haag.
0: Nebul van Den Haag. Nou, kennen wij toevallig een Nebul? Nee, beide niet.
1: Ja, ik heb wel één Nebul.
5: Die ben ik niet, man.
1: Nee, die ben je niet.
0: Nou, wat jammer. Jij gaat vanuit het prachtige Den Haag ga je naar Tilburg. Met wie gaan we je daar zien?
5: Ik ga mijn vriendin, denk ik, meenemen gewoon.
0: Je vriendin?
5: Ja, toch.
0: Ja, maak er een romantische dag van.

Deze is lekker hoor. Oh, ik geniet er weer van. Dit is een Frenna zomer. Coca Body hier op Phoenix. En is de pil even slecht als asbest? Vandaag gaan we samen met jou verder met Chanel's Wilde Weetjes. En vandaag hebben we het antwoord waar we al de hele week naartoe werken. Maar eerst nog wat muziek van Trobi. En dit is Dior. Ian Dior. Niet de andere Dior. Dit is Mood.

zeven mutjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes leven.

0: Phonics. En ja, je hoort Tante Chanel, want vandaag zit ik achter de schuiven. Norden is vandaag mijn sidekick en het is ook weer tijd voor Chanel's wilde weetjes. Hallo?
1: Ja, ik ben er gewoon.
0: Ik dacht, jij gaat nog wat zeggen. Ik denk, jij gaat inhaken of zo.
1: Wat wil je dat ik zeg?
0: Nou, ik dacht gewoon sfeer, nee, weet je. Dat is een beetje jouw taak als sidekick.
1: Wat ik wel echt leuk vind, is dat we er vandaag achter komen of de pil even slecht is als asbest.
0: Ja, vandaag gaan we er echt
1: vandaag
0: achter komen.
1: Vandaag krijg je het verlossende antwoord. Dus dan kan je ook gewoon dit weekend, waar je ook bent met Matties of dingen, kan je daar gewoon even...
0: Kan je even cool doen. Ja. Ik heb info, guys. Weet je dat ik weet dat het niet klopt?
1: Weet je trouwens dat? Weet je wel, dat kan
0: en, dan neem je om mijn bitches mee naar huis. Oeh!

0: pil is even slecht als asbest.
1: Chanel, wilde weetjes.
0: Wat onderzoeken we deze week in Chanel's wilde weetjes? Vandaag gaan we er echt achter komen. De hele week hebben jij en ik gewerkt naar dit moment. Want is de pil dus echt even slecht als asbest? Daarvoor spreek ik Karin, expert anticonceptie bij Kennis- en Expertisecentrum Rutgers. Goedenavond, Karin.
2: Goedenavond.
0: Hey, jij weet natuurlijk heel veel over de anticonceptiepil. Wat voor dingen heb je mensen wel eens horen zeggen over de pil die wel of niet kloppen?
2: Heel veel dingen. Wat gaat er echt niet rond, zou ik meer willen zeggen. Ik zou ook een beetje voorzichtig willen zijn in het herhalen van dingen die niet kloppen. Omdat dat dan juist, zeg maar, weer een heel nieuw leven gaat leiden. Maar bijvoorbeeld dat je dik kan worden van de pil of onvruchtbaar wordt van de pil. Dat zijn wel echt dingen, ja, die rondgaan en niet waar zijn.
3: Ja, hoe gevaarlijk is deze pil dan?
2: Nou ja, het is wel zo dat er een laag risico is op een vorm van kanker als je aan de pil zit. Maar het is juist ook een lager risico op andere vormen van kankers. Dus ik zou zeggen, onderaan de streep is de pil niet gevaarlijk.
0: Nou ja, ik ben een vrouw, weet je. Moet ik dan denken van dat er meer
3: positieve... Ik schrik er best wel van. Ik hoef deze pil niet te nemen. Nou kan je natuurlijk denken, ja, vrouw hoeft dat ook niet. Maar dat je de kans hebt op een vorm van kanker, dat die kans er is, dat is toch best eng.
0: Ja, maar dat is met heel veel dagelijkse dingen zo, toch?
2: Ja, er zijn veel verschillende dingen kankerverwekkend, inderdaad. Dat klopt, ja.
0: Maar weet toch, over de pil specifiek, zijn er dan meer positieve dingen aan de pil dan negatieve dingen?
2: Ja, ten eerste kun je natuurlijk zwangerschappen voorkomen met de pil, wat geweldig is. Want een aantal jaar geleden was er helemaal niks waarmee mensen dat konden voorkomen. Dus dat was natuurlijk baanbrekend. Maar los daarvan kun je je menstruatie reguleren. Vinden mensen ook heel erg fijn. Dat ze dus helemaal niet ongesteld hoeven te worden bijvoorbeeld. Kan acne verminderen, endometriose klachten. Mensen gebruiken het ook voor PMS-klachten of premenstruele klachten. Ja, en dus voor het voorkomen van zwangerschappen. Dus er zijn aardig wat voordelen, zou ik willen zeggen.
3: Ja, maar waar komt dan deze claim vandaan, denk je?
2: Nou, de Wereldgezondheidsorganisatie die heeft een lijst met dingen die mogelijk kankerverwekkend zijn. En dan moet dit er dus wel op staan, ook al is het een heel laag of klein risico. En het beschermt dus ook weer tegen andere vormen van kanker, maar daar hoor je dus niemand over.
3: Ja, want wat is sowieso... Ik heb sowieso de laatste tijd het idee dat de pil best slecht in het nieuws komt.
0: Ja,
2: zeker.
3: Ja, hoezo? Ja. Hoe is dat terecht?
2: Nou, er is natuurlijk ook een groep mensen die bijwerkingen ervaart. En dat moeten we zeker serieus nemen. En kijken of deze mensen kunnen stoppen met de pil of iets anders kunnen gebruiken wat beter bij hen past. Dus ik denk als het om bijwerkingen gaat, dat er, ja, zeker aandacht voor moet zijn. Maar er is ook gewoon een groep die er wel heel tevreden mee is. Dus ik vind het ook, er gaat wel in verhouding heel veel negatieve informatie over de pil rond. En minder over andere methoden.
0: Oké, ja, ik denk dat dan misschien een beetje een overhaaste generalisatie is geweest. Ik ga toch de vraag der vragen stellen. Is de pil even slecht als asbest? Waar of niet waar?
2: Nee, dat is niet waar.
0: Dan hebben we na een week hard werken, hebben we eindelijk ons antwoord. Karin van Kennis- en Expertisecentrum Rutgers, dank je wel voor je tijd en dank je wel voor je uitleg.
2: Yes, graag gedaan.
0: En we hebben een antwoord. Het is dus niet waar.
3: Ja, en het is ook, er wordt best wel veel negativiteit dus over verspreid. En het kan natuurlijk per persoon verschillend zijn. Wij verplichten hier niet om aan de pil te gaan of ook om niet aan de pil te gaan. Maar ik vind het wel ergens een... Maar ja, ik zit niet aan de pil. Maar een soort van fijn geluid dat het dus misschien toch niet zo...
0: Ja, ik snap wat je... Ja, jij hoeft het natuurlijk niet te nemen. Maar ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die dat gevoel nu ook hebben. En we willen je gewoon informeren. Weet je, jij moet zelf afwegen wat is het voor jou waard, wat werkt voor jou. Maar we zijn heel dankbaar dat we dit voor je hebben uitgezocht. Volgende week weer een nieuw weetje. Dan wel gewoon van WEF. Jacques Chirac. We make y'all a winner, yes.

0: Nou, ik ga niet laten zien wat ik aan ga doen, maar ik ga dit wel zeker zonder schaamte doen.
1: We worden gewoon voor je opkomen, jongen. Je zal het niet zo laten bedijen.
0: Ja, dat stuurt iemand gewoon naar je in de NPO Luister-app.
2: Noordin, Papi en Chanel.
3: Mami. Ja, dat mag toch gewoon? Dat is toch helemaal goed?
0: Wat? Dat jij voor jezelf opkomt?
3: Ja,
0: of dat...
3: je moet het gewoon... Nee. We moeten het gewoon respectvol naar elkaar houden. Ik vind dat je het hartstikke goed hebt gedaan vandaag.
0: Nou, ik vind dat jij het vreselijk hebt gedaan.
3: Ja.
0: En daar sta ik gewoon achter.
3: Dat is helemaal prima.
0: Ik vind het echt schandalig dat wij gewoon een werkplek voor jou hebben gecreëerd dat je op de bank radio kan maken.
3: Ja, ik vond het top.
0: Ja, dat snap ik.
3: Ik vond het geweldig.
0: Dat snap ik. Dan wil ik nu ook alvast tegen jullie allemaal zeggen, de volgende keer dat ik inval, wil ik precies hetzelfde. Ja, en dan ga ik de hele show daar liggen, hè?
3: Er komt geen volgende keer.
0: Er komt geen... Nee, ik ben ontslagen. Bij deze maken we het bekend. Ik ga weg, hè?
3: Er komt geen volgende keer.
0: Er komt nooit meer volgende keer.
3: Ik vond het hartstikke leuk om deze week met jou... radio te maken en er zal vast nog wel een volgende keer komen.
0: Ja, dat komt wel zeker. Maar morgen is Weffer gewoon weer, hè? Lachen, gieren, brullen, gezelligheid. Ja,
3: ik ben er niet omdat ik naar optreden
0: Albufeira. Ben jij er dan niet? Nee, dat vind ik zo erg.
3: Ik heb mijn zomertours begonnen en elke vrijdag draai ik in Albufeira.
0: Dus iedere vrijdag ga je dan vliegen naar Albufeira?
3: Ja, en het is verschrikkelijk. Ik moet dus, ik ga dus om 11 uur die kant op, 's ochtends. En zaterdag land ik dus weer om 9 uur. Dus ik ben daar niet eens 24 uur.
0: En dan kom je terug op de zaterdag en dan staan er kinderen. Papa!
3: Ja, en dan heb ik een paar uurtjes thuis. En dan moet ik echt 2 optredens. Die zaterdag.
0: Noorden, ga alvast maar een beetje uitrusten dan. Jij gaat luisteren naar De Blok met Naomi.
4: Lieve tante Chanel, bedankt voor de leuke show. Kusjes.

0: Van een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Volg jij ons ook al? Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunnyXFM.
4: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
6: It's complicated met Jay
7: en Mahi. We bespreken...

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
3: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC?

0: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
3: Annelijn. En we zitten er weer klaar voor. Dior hoor je met Go Mama.

0: Roy, wat gezellig dat je er weer bent.
1: Annelijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist.
2: Lekker bezig, het is zo fijn, dit uur met Annelijn.
1: Shout-out naar jou, Annelijn.
3: On the Block. Met Annelijn.
4: Ja, en om het even op rijmen te houden, wat is het ook weer fijn om terug te zijn. Ja, echt. Ik was de afgelopen avonden lekker vrij. En ik kijk dan in de avond een beetje om me heen, toch? Want normaal ben ik in de avond hier in de studio. Ik leef niet echt mee met de mensen die een normaal ritme leven. En dus ik kijk een beetje naar de wereld om me heen als ik dan vrij ben op zo'n avond. Naar de mensen die dus niet 's avonds werken. En wat valt me dan op? Nou, valt me dus op dat koppels zo ontzettend veel dingen samen doen. Ik weet niet of het je wel eens is opgevallen, maar dat je dan om 5 uur, 6 uur naar de Albert Heijn gaat en dat je zoveel van die stellen samen boodschappen ziet doen. Hand in hand zo naar de Albert Heijn lopen, een paar boodschappen, lijstjes erbij pakken, wat dingen uitkiezen, bespreken, betalen en hoppa weer hand in hand richting hun huis. Het enige wat ik me dan kan voorstellen is dat ze waarschijnlijk ook samen gaan koken en daarna gaan ze dan natuurlijk ook samen eten. En dan denk ik bij mezelf, oh, wat gezellig eigenlijk. Want mijn vriend en ik, die doen dat dus eigenlijk bijna nooit. Ja, niet alleen omdat ik dus simpelweg er niet ben in de avonden, omdat ik werk. Maar we zijn sowieso een stuk individualistischer dan dat, weet je wel. We hebben ook veel meer flexibele levens. Dat je niet elke dag per se samen aan tafel zit te eten. Of samen de tijd hebt om boodschappen te doen. We zijn heel vaak niet eens op dezelfde tijdstippen thuis. Klinkt misschien heel ongezellig, maar ja, dat kan het ook af en toe wel zijn. Het maakt het natuurlijk ook een beetje moeilijk om van die wekelijkse date nights in te plannen bijvoorbeeld. En daarom ben ik ook wel benieuwd van, kijk, wij doen ons best, maar we komen er niet altijd aan een wekelijkse date night. Maar ik weet dat het eigenlijk wel heel belangrijk is voor je relatie. Ik kan me voorstellen dat jij die nu luistert dat wel heel belangrijk vindt. Of misschien net als ik er ook niet altijd aan toe komt. Dus ben ik wel benieuwd. Hoe vaak is nou de bare minimum per maand voor jou om een date night te hebben met je partner? Want laten we wel wezen, een date night minder vaak dan een maand. Ja, dat is gewoon zielig. Dan ben je niet heel goed bezig, denk ik. Maar laten we zeggen, hoe vaak is nou de bare minimum per maand voor jou om een date night te hebben met je partner? Drop het in de NPO Luister-app. Ik ben benieuwd.

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de plek waar het voor hen

0: hoogste podium.
1: Sala AD.
2: Oh, sensationeel.
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje Van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanix en onze socials. Kijk nu naar Het Pleintje Van. Baby.

0: Maar come back on the line. We missed you.
1: On the block met Annelijn.
2: Ja, dankjewel lieve Toto. Ik ben blij om weer terug te zijn. Jezus, wat rijmen er toch veel dingen op mijn naam. Annelijn. Ja, Annelijn, ik ben blij om weer terug te zijn. Ik drink lekker een glaasje wijn. Zo kan ik nog wel doorgaan. Nou, anyways, leuk dus om hier weer te zitten. In de avonden dat ik vrij was, heb ik ook wel weer een beetje omheen gekeken naar de mensen die dus niet in de avond werken, zoals ik. En wat me opviel, is dat heel veel koppels dus heel veel dingen samen doen. Dus ze gaan lekker samen boodschappen doen. Vervolgens gaan ze samen koken, samen eten. En misschien daarna ook nog wel samen een filmpje kijken of zo. Ja, ik weet niet. Ik ben niet bij die mensen thuis. Maar ik zie het wel helemaal voor me. En bij mij gaat het anders. Mijn vriend en ik die leven wat meer flexibeler, individualistischer leven wat dat betreft. En wij moeten onze date nights af en toe ook echt inplannen. En dus vroeg ik aan jou. Nou, wat is nou die per minimum per maand om een date night te hebben met je partner voor jou? Hoe vaak moet dat per maand minimaal zijn? Toto zei ook sowieso 2 keer. 2 keer per maand. Ja, ik vind dat eigenlijk wel een mooi nummer. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die zoiets hebben van het moet elke week. Maar 2 keer per maand is gewoon netjes hoor. Ik bedoel, zeker als je druk bent. Kaylee zegt, elke week vind ik dat je wel een date night moet hebben samen. Ja, Kaylee, snap ik. Zeker als je daar de tijd voor hebt. Heerlijk. Jaden zegt, we zijn volwassen nu. We werken allebei fulltime. Dus je gaat gewoon niet zoveel tijd meer hebben. Ik ben blij als het 1 keer per maand is al. Ja, ik weet niet of ik nu iets heel generaliserends ga zeggen, maar ik heb dus wel het gevoel dat vrouwen date nights toch net iets meer prioriteit geven dan mannen. Maar don't shoot me when I say this. Ik kijk even links van mij naar Moesha. Jij bent er ook weer gezellig bij.
3: Ja, ja. Zeker.
2: Ja, gezellig. Hey, hoe vaak zou jij met je partner, als je die had in een ander leven, een date night willen hebben? Minimaal.
3: Nou, in de beginfase denk ik minimaal.
4: Ja, wel vaak. Elke week.
2: Elke week?
4: Lijkt me wel leuk. Maar later denk ik, als ik ook kijk naar, ik werk best wel veel. Ik wil dat hij ook veel werkt. Mm-hmm. Dan weet je dat. Dus we zijn fulltime druk. Dus dan denk ik dat het ook richting de 1 of 2 keer per maand gaat. Ja. Maar kijk, telt het ook als je bij elkaar thuis bent als date night? Want dan is het weer omhoog het aantal.
2: Dat is wel een hele goede vraag. Kijk, ik vind eigenlijk dat een date night ook wel geldt als je samen gewoon samen thuis eet of zo. Maar dat is misschien omdat ik het dus niet elke avond doe. Maar als je dat al elke avond doet, ja, dan is een date night
4: dat is
2: natuurlijk.
4: Dat is maxen, hey. Snap dan je? Dan zie je elkaar vaak.
2: Dan zie je elkaar vaak. Ja, dat is nice. Ja. Hey, maar je zegt daar wel iets heel bijzonders, of tenminste iets heel belangrijks. Want in het begin dat je met iemand date, is zo'n date night veel belangrijker naar mijn idee, toch? Je kijkt ook echt van wat voor date nights plant iemand. Vaak is het ook wel een beetje aan de man. En dan ga jij daarna weer iets plannen. En dan moet dat dan ook weer zo iets leuks zijn. Je wilt een beetje indruk maken, toch?
3: Ja, dat is ook zo. Dus ik denk daarom wat ik je zeg. In het begin ga je sowieso vaker dingen plannen. Dus ga je zien waar diegene van houdt.
2: Ja, daarom, dat is ook zo.
3: Het begin is denk ik 100. En later is het 20.
2: Zie hoe je bent. Je blijft niet romantisch. Je wordt pas weer... Je gaat later in de relatie
4: zo?
2: Gewoon
4: heb
2: minder
4: dat
2: daten.
4: Niet dat?
2: Nee, ja, ik snap wel wat je bedoelt.
4: Honderd,
2: nee. Hè, na 6 jaar.

0: live hier nog steeds on the block. Waar ik eigenlijk wel benieuwd ben hoe lang jij zou overleven zonder het meest belangrijke misschien wel in je leven deze dagen. Je telefoon. Ja, en ik hoor je denken, mijn familie is belangrijker, dit is belangrijker. Nou, denk er maar eens goed over na. Hoe lang zou jij eigenlijk overleven zonder dat ding dan? We gaan het er zo meteen over hebben, want dan hoor je onze reporter Camille, die in Utrecht was om dat te checken. Na Rain Dance, Dave en Thames door je speakers.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: Report met Camille.
1: Voor mij is mijn telefoon de grootste afleiding die er is. Ik word ermee wakker, ga ermee naar bed en doe eigenlijk niks meer zonder. Ondanks dat ik het zelf ook doe, kan ik me daar best aan irriteren. En daarom ben ik in Utrecht met de vraag, brengen wij niet te veel tijd door op onze telefoon?
2: Eens. Ik moet namelijk mijn telefoon ook voor werk zelf gebruiken. En mijn privételefoon die pak ik ook regelmatig wel erbij. Puur al is het alleen om te kijken.
3: Absoluut mee eens. Mijn schermtijd is echt soms bijna 10 uur per dag. En enerzijds ook wel voor werk, maar het is gewoon too much. Soms ga ik een koffie halen in de stad en dan zit ik gewoon die hele tijd alleen maar op mijn telefoon en kijk ik niet eens om me heen.
4: Ja, je merkt wel dat veel mensen te veel tijd doorbrengen op social media. Dat het eigenlijk iedereen wel een beetje infecteert. Dat ze volgens mij meer het moment mogen leven. Vooral als je kijkt bijvoorbeeld op een concert. Je zegt tegenwoordig bijna iedereen het aan veel meer in plaats van gewoon in het moment aan het leven. Dus ja, eens.
5: Ja, ik ben het er mee eens. Door het vele telefoongebruik zie je ook dat mensen wat minder sociaal worden. Ja, als je met elkaar gezellig aan het praten bent, dan zie je dat de telefoon ook wel steeds meer naar voren komt en dat het gesprek meer verwatert.
1: En waardoor denk je dat het komt?
2: De maatschappij waarin we leven, we hebben onze telefoon gewoon nodig. Of je nou op internet iets moet gaan opzoeken, of je nou voor je zorgverzekering iets gaat kijken, alles gebruik je tegenwoordig voor je telefoon.
3: We zijn zo connected met elkaar via die telefoon en je bent zo afhankelijk, of je nou wil betalen met je Apple Pay, je socials wil bijhouden, ook gewoon je WhatsApp. Dus voor mij is dat vooral het sociale aspect en ook gewoon toch een beetje FOMO, denk ik. Dat als ik bij wijze van een uur een afspraak heb en ik kom uit die afspraak, check ik gelijk mijn telefoon. Dus ja, je bent gewoon verslaafd. Ja, tenminste, ik ben verslaafd.
5: Ja, je ziet sowieso dat er heel veel verschillende apps zijn die voor afleiding zorgen. De app TikTok, Instagram en Snapchat.
4: Ook een beetje dopamine binnenkrijgen van oneindige doomscrollen.
6: Ik denk dat dat komt doordat het makkelijk is. Je houdt jezelf uit de realiteit. Je zit achter een scherm. Je hoeft je nergens zorgen om te maken. En als je bezig bent met dingen die er echt toe doen, dan kunnen er meer problemen zijn en daar heb je soms geen zin in.
1: Wat zijn dan voor jou momenten die jij echt wel belangrijk vindt om telefoon vrij te houden?

0: probeer niet meer te doomscrollen voor bed.
1: En mijn ochtenden probeer ik eigenlijk gewoon het eerste half uur te starten zonder. Ook tijdens het eten, dan ga je toch een serie aanzetten of ben je constant bezig. Dus dat zijn momenten dat ik telefoonvrij een beetje probeer te leven.
2: Ik vind dat op een bruiloft hoor je geen telefoon bij te hebben. Je hoort te genieten van het moment en daardoor geen telefoon te pakken en dingen te gaan filmen. En een begrafenis.
3: Ja, er zit natuurlijk een stukje respect in als je naar een begrafenis gaat en je telefoon niet te pakken. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om op zulke momenten ook wel dingen vast te leggen. Het zijn ook herinneringen die je later bij kunnen blijven.

Mariah met 30 Degrees. Heerlijk nummer hier nog steeds on the block. En er komt alleen maar lekkere muziek aan, want zometeen staat Noelle voor ons klaar. Ja, je kunt haar nog kennen natuurlijk van haar tunes met onder andere shows. Ze is een tijdje weg geweest, maar zometeen is ze in de building en gaan we van haar horen waar ze al die tijd was. Dus stay tuned for that. Tot

0: Yo, this is Tribal Kush in the building. Basel Fest is coming. The first Basel Festival ever. Kiba, Tribal Kush, Caliboy, and many more.
1: Kiba, how ya man?
0: First and 2nd of August, Sparmode, the van. Get your last tickets now.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Your city, your sound.
8: Phonix.
9: Zaterdag 1 augustus, Kasteel Dorenburg. Latin Explosion Festival. 3 grote overdekte dansvloeren. Salsa, bachata en kizomba. Meer dan 30 nationale en internationale Latin en kizomba DJ's en docenten. En met Kevin. Bekend van de hit Bon Tardi. Beperkt aantal kaarten beschikbaar. Bestel snel via latinexplosion.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check phonics.nl of de NPO Luister-app.
3: In de building, een dame van wie je heel lang niks hebt gehoord, but she's back. You're

0: Kom zo, nosse.
1: Siggy Dins en Chirac hoorde je met Shushu.
2: On the block met Annelijn.
1: Waar ik inmiddels niet meer alleen zit. Ja, ze was even een tijdje stil. Maar achter de schermen heeft ze alles behalve stil gezeten. Ze is terug met ook gloednieuwe muziek. Ja, en die komt morgen uit bij mij in de studio. Inmiddels is Noelle. Super leuk dat je er bent.
3: Ja, en ook met jou.
1: Ja, ook met jou. En wat heel, ja, ik denk eigenlijk bijna niemand weet, is dat wij gewoon bij elkaar op de middelbare school hebben gezeten. Ja. Wij waren echt maatjes tot de middelbare school. En dan komen we elkaar gewoon weer hier tegen.
3: Ja,
1: wat een full circle moment. Hey, sowieso welkom. Ik zei het net ook al even, we hebben een tijdje niks van je gehoord. Klopt het? Je laatste single was volgens mij 2024.
3: Klopt.
1: Wat heb je al die tijd gedaan?
3: Ik moest even hergroeperen, even weer kijken wat het beste bij me past. Een team vinden waarmee ik aan de slag kan. En ja, gewoon nieuwe muziek maken vooral. En eigenlijk mijn verhaal verscherpen en ja, nieuwe dingen meemaken. Dus ja, ik...
1: Veel meegemaakt?
3: Veel meegemaakt, veel geleefd.
1: Oké. Okay.
3: Mooie dingen mogen zien, veel landen mogen zien. Ik moest even ook mijn wereld verbreden.
1: Mm.
3: Dus dat heb ik kunnen doen. En ja, ik kom al die verhalen vertellen.
1: Ja, want het heeft geleid tot nieuwe muziek dus.
3: Ja.
1: Morgen komt er een nieuwe track uit. Om 12 uur vanavond eigenlijk gewoon.
3: Ja.
1: Back for you need. Ik heb al een kleine snippet. Die ga ik even laten horen.
3: Oké. Okay.

0: Ja, dit is wel next level hoor. Sorry, dit is next level. Dit is gewoon straight bars. Vertel even Back for Your Needs, die titel, waar gaat het over?
1: Het is eigenlijk, ja, je hoort het al, Back for Your Needs. Dat is een brief naar mijn fans om ze uit te leggen en te verklaren van... yo, jongens, ik was even gone. Maar dit en dit maakte ik mee en daarom moest ik even weg zijn, maar ik ben weer terug. Hmm. Dus daarom Back for Your Needs.
0: Is het ook een beetje een nieuwe sound die je hebt gevonden in de tussentijd?
1: Zeker, zeker. Dit is onderdeel van die nieuwe sound. Dit is niet de nieuwe sound. Dus dit is eigenlijk juist oude Noelle, vind ik. Maar mijn cadence en mijn flow is wel volwassener geworden.
0: Ja, dat zeg je heel goed. Ja. Oké, wat zit er nog voor jou aan te komen de aankomende tijd?
1: Ja, heel veel dingen sowieso. Ik heb heel lang gezegd dat ik een project ga droppen. Maar nu staat hij eindelijk op de planning. Hij staat ingepland. Dus mijn eerste project komt dit jaar uit.
0: Oké, maar dat klinkt nog vaag. Wat voor project hebben we het over? Hebben we het over meer muziek?
1: Ja, meerdere liedjes. Het is een EP. Ik heb ook al de titel, maar die wil ik nog even voor mezelf houden.
0: Oeh,
1: we hebben laatst ook de cover geschoten. En voor de rest... alles daaromheen wat daarbij hoort. Ik wil ook nog niet te veel daarover zeggen. Maar alles wat bij het releasen van een project hoort, komt er ook weer bij.
0: Ja. Dus je gaat druk zijn.
1: Ja.
0: Wanneer kunnen we het ongeveer verwachten?
1: Dat kan ik wel zeggen. Rond ADE.
0: ADE! Dat is niet lang meer.
1: Nee, zeker niet.
0: Dan heb ik al een baby.
1: Ja.
0: Dus dat gaat heel
1: dat
0: snel.
1: Oh my god, ja.
0: Oktober dus. Ja. Oktober. Rond ADE dropt Noelle nieuwe muziek. Helaas, we kunnen de nieuwe track nog niet voor je draaien. Maar je weet wat je te doen staat dus vanavond. 12 uur, dan komt Back for Your Needs uit. Noelle, tegen jou wil ik zeggen, blijf nog even zitten. Want we gaan zo nog even een leuk spelletje spelen. Ondertussen gewoon muziek voor je hier op Phonix.

0: Broederliefde hoorde je met Maak Me Niet Heet.
1: The Block met Annelijn.
0: Waar ik inmiddels al lang niet meer alleen zit, maar nog steeds in de building is Noelle. Ja, we hadden het er net al even over. Je bent een tijdje weg geweest. Je hebt toch wel ook een soort van nieuwe sound en alles gevonden. Nieuw team om je heen. Inspiratie opgedaan. Maar ik ben wel benieuwd, waar haal jij je inspiratie sowieso vandaan als het gaat om artiesten?
2: Als het gaat om artiesten?
0: Ja, heb jij artiesten die jou inspireren?
2: Sowieso Asake.
0: Ja?
2: Ja, hij is echt mijn nummer 1 inspiratie. Waarom? In zijn muziek, hij toucht een hoge frequentie. Als ik zijn muziek luister, blijf ik in een hoge frequentie. En dat like ik heel erg aan zijn muziek. Hij bedankt God ook heel veel in zijn muziek. Dus dat kan ik ook heel erg waarderen.
0: Ja, ja. Ben jij gelovig? Ben je daarmee bezig?
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: En wat doet dat? Gebruik je dat ook in je muziek weer, zeg maar?
2: Zeker. Ik bedank God heel vaak. Ik vertel vaak over het plan wat hij heeft in mijn leven. En hoe ik uitgekozen ben, hoe ik een purpose heb en hoe ik dat, ja, hoe ik moet vermenigvuldigen wat hij me heeft gegeven.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Ja. Amen, sister. Yeah, yeah. Preach. Nee. Oké, Asake dus sowieso. Ik kan me ook voorstellen als, ja, toch wel vrouwelijke, ja, hoe noem jij jezelf? Je bent gewoon een artiest.
2: Ja. Yeah.
0: Als artiest, zeg maar, is het best wel in deze scene, lijkt me af en toe lastig. Er zijn veel mannen.
2: Ja. Yeah.
0: Is dat dan ook iets waar je naar andere landen bijvoorbeeld kijkt? Kijk je naar een Cardi B, naar een Lado, noem maar op?
2: Ja, ik ben groot fan van Lado. Dat weet iedereen. Ik schreeuw het van de daken. Ik hou echt van Lado.
0: Verbaast me ook niet.
2: Ja. ja, ik kijk sowieso heel veel naar nieuwe vrouwen. Dat moet ik zeggen. Elke nieuwe vrouw in Amerika die opkomt of die... Ik check hun altijd. Ik begin ze gelijk te volgen als ik ze hard vind natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus ik vind het heel tof om nieuwe geluiden te ontdekken.
0: Je support hun ook weer.
2: Yeah, zeker, ja, zeker.
0: Okay, nice. Nou, ik vraag het, want we gaan een leuk spel spelen. Het heet Op de Blok. Je krijgt van mij 2 artiesten tegenover elkaar. Aan jou om te kiezen wie gaat er op de blok. En met wie ga je een featuring doen.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja? Ik vraag me af of deze heel moeilijk gaat worden. Want er zitten best wel wat namen in. Maar we gaan gewoon lekker beginnen.
3: Yeah. Op de Blok.
1: Met Annelijn.
0: Met de allereerste. Ja, ik denk al dat ik weet voor wie je gaat kiezen. Maar wie gaat er on the block?

0: Ja, je hoorde Asake en Burna Boy, twee Nigeriaanse grootheden.
1: Ja. Het is wel pittig hoor, wat je hebt gedaan. Maar Asake is gewoon mijn favoriet. Dus Burna gaat op de blok.
0: Ja, personally ga jij gewoon voor Asake.
1: Ja.
0: Oké, respectfully. Dan gaan we door naar de volgende.

0: een heleboel geluiden komen er van Noelle's kant. Want ja, Glorilla of ga je voor Lado?
1: Deze is echt taai. Ik heb nog met Glorilla op stage getwerkt. Dat is haar show.
0: Give us a story time, right now.
1: Bij Rolling Loud, ze kwam optreden. En ze vroeg wie er op het podium wilde. En ik wilde. En ik heb daar ook nog beelden van. Dat ik stond te twerken met Glorilla op stage.
0: Wat? Dat is crazy. Maar wel hartstikke tof. Betekent dat ook dat je voor Glorilla gaat?
1: Nee, ik moet toch voor Lado gaan.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Ja, het doet me wel pijn.
0: Ik hoor je. Oké, nou dan gaan we door naar de allerlaatste. Villa voor mezelf.

0: zit je zo te lachen.
1: Ik lach gewoon, want deze is super makkelijk. Ja, ik denk dat iedereen wel weet wie ik ga kiezen.
0: Je gaat voor die Blanca Rosso?
1: Ja, sowieso.
0: Voor Cho. Jordan, ja. Cho en Frenna natuurlijk. Ook twee grootheden. Ja, en het is niet onder stoelen of banken te steken dat jij en Cho, jullie hebben een band.
1: Ja. Ja. Dus sowieso My G Cho.
0: My G Cho. Dankjewel, Noelle. Heel leuk dat je hier was. Ik vond het sowieso echt amazing. Ik hoop jij ook. New music coming soon. Dus vanavond 12 uur. Dan kun je Noelle's nieuwe tune gaan checken. Ja, en ik heb je net al even gezegd. Ik wil heel graag nog gewoon een tune van je gaan draaien. Zelf heb je een favoriet. Licht even toe waarom deze.
1: Dit is gewoon de summer. Iedereen kan zich erin vinden. En nog één keer doen wat we deden, man.

0: Ik moet ook eigenlijk, man.
1: Ja.
0: Maar hoe dan ook?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonics.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Mix.
1: Izzy SB featuring Lil Kleine. Even te dronken.
0: Funny.
1: Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

ICSB en Leeuw Kleine, ja. En ik mag hopen dat jij niet even te dronken bent. The Mystery Track. Nee, ik hoop dat je scherp bent. En dat zeg ik niet zomaar, want we gaan een heel spannend spel spelen. The Mystery Track. Jij kunt raden welke Phonix track ik naar op zoek ben. Het is altijd een nummer die je dagelijks voorbij hoort komen hier op Phonix. Jij als doorgewinterde Phonix luisteraar, die gaat dat dus helemaal killen. Ik heb er alle vertrouwen in. En wat kun je nou winnen? Je kan dus die exclusieve Phonix mini voetbal winnen. Helemaal in het thema van het WK natuurlijk. En daarbij geef ik je ook nog 15 seconden shout-out-tijd cadeau. 15 seconden om te zeggen wat je wil hier live op de radio. Heerlijk toch? Kun je gewoon een kleine promotie maken voor je bedrijf. Misschien een snelle 1-2 bars gooien. Of gewoon een dikke shout-out doen naar die lieve vriendin van je. Mag dus allemaal. Het enige wat jij ervoor hoeft te doen is te raden wat is voetbal winnen. Helemaal in het thema van het WK natuurlijk. En daarbij geef ik je ook nog 15 seconden shout-out-tijd cadeau. 15 seconden om te zeggen wat je wil hier live op de radio. Heerlijk toch? Kun je gewoon een kleine promotie maken voor je bedrijf. Misschien een snelle 1-2 bars gooien. Of gewoon een dikke shout-out doen naar die lieve vriendin van je. Mag dus allemaal. Het enige wat jij ervoor hoeft te doen is te raden. Wat is nou die mystery track? En dat

kwalificatievraag van vandaag beantwoorden. En dat is een beetje een schoolachtige kwalificatievraag. De kwalificatievraag van vanavond is namelijk... schrijf je hij wordt met dt of alleen met een d? Drop het in de NPO Luister-app. Schrijf je hij wordt met dt of alleen met een d?

Kings and Honey hoorde je met Partigal. En het lijkt erop dat heel veel van jullie die nu luisteren niet goed hun best hebben gedaan op school tijdens de Nederlands les. Ik wil namelijk weten voor de kwalificatievraag van de Mystery Track. Schrijf je hij wordt met DT of alleen met een D? Hij wordt, is dat met DT of met een D? Drop het in de NPO Luister app als jij wel slim genoeg bent.

0: Hey, dit is Your city, your sound.
1: In love met de starboy. Of we zijn in love met mijn pimpas. Aan de trappen in die V8.

0: Fresh en KM hoorde je met de bare minimum.
1: The Mystery Track.
0: Ja, en het is weer zover. Het spannendste moment toch wel misschien van de avond. We gaan de Mystery Track spelen. Het spel waarbij het een beetje gaat om muziekkennis, algemene kennis en voornamelijk om die heerlijke prijzen. Die exclusieve Phonix voetbal, die mini-voetbal. Ja, die staat natuurlijk helemaal leuk aan bij het WK. En die 15 seconden shout-out-tijd die je kunt winnen, moet je wel eerst de Mystery Track voorraden. Een hele goede avond, Nadia. Jij denkt, dat gaat mij wel lukken?
2: Ja, we gaan het proberen.
0: Ja, meer dan je best doen kan je gewoon niet doen. Hey, ben je een beetje doorgewinterde Phonix-luisteraar of luister je af en toe?
2: Ik luister best wel vaak.
0: Oké. Nou, dan heb ik best wel veel vertrouwen in je. Hoe het werkt, je krijgt dus zometeen 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Elk goed antwoord is een hint naar het nummer dat ik zoek. Oké? Denk dus niet te moeilijk. Weet je een vraag niet te beantwoorden, mag je gewoon passen. Want je moet ook wel aan je tijd denken natuurlijk. Hey, en uiteindelijk is het dus aan jou om een beetje die hints naast elkaar te leggen. En dan te gaan raden, wat is de track waar ik naar op zoek ben. Maar goed, daar komen we zo. Eerst wil ik van jou weten, wat is het antwoord op die kwalificatievraag? Schrijf je hijwoord met DT of alleen met een D?
2: Met DT.
0: Ja, dat klopt. Hijwoord is met DT. Jouw tijd gaat nu in. Wat is de Engelse vertaling van het woord konijn?
2: Rabbit.
0: Andere vertaling?
2: Andere vertaling?
0: Ja, niet rabbit.
2: Bunny?
0: Ja, dat is goed. Bunny, wat is de afkorting van het woord motherfucker?
2: MF.
0: Welk drie letterwoord herken je in de volgende woorden? Badkuip, zwembad, badkamer.
2: Bad.
0: Goed. En nog net binnen de tijd. Heel netjes gedaan, Nadia. Je hebt 4 hints unlocked van de 5. Dus daar mag je gewoon hartstikke trots op zijn. Goeie hints ook wel. DT heb je. Bunny heb je. MF heb je. En Bad. Heb je enig idee naar welke track ik op zoek kan zijn?
2: Nadia.
0: Je hebt DT, Bunny, MF en Bad.
2: Oeh.
0: Denk niet te moeilijk, lieve Nadia.
2: Dan weet ik het wel, maar als ik dan de titel moet noemen, dan weet ik het weer niet.
0: Van wie denk je dat ik naar een track op zoek ben?
2: That's Bunny.
0: Oké, en hoe kan die track dan heten? Je hebt DT, MF, Bad en Bunny. Hoe heet die track?
2: Bad Bunny heet die en dan DT, MF.
0: Oh, echt waar? Ik ga me invullen, want ineens ging het snel. Ineens had je toch wel het idee dat je het goed had en je had het ook goed, Nadia. Gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
0: Het was toch even zoeken. Ja, dat hebben we vaker. Dat het moment dat je die hints zo goed raadt, dat je eigenlijk bijna de antwoorden gewoon voor je neus hebt liggen, wordt het eigenlijk te makkelijk.
2: Oké. Nou.
0: Nee, dat heb je heel goed gedaan. Je krijgt dus sowieso die heerlijke Phonix mini-voetbal opgestuurd. En je krijgt 15 seconden de tijd om te zeggen wat je wil. En die gaat nu in.
2: Iedereen die groetjes en ik wil Marokko heel veel succes wensen met de wedstrijd vanavond. Ja, dat was hem. Groetjes aan iedereen.

Khaled, Rihanna en Bryson Tiller hoorde je met Wild Thoughts. En in Amsterdam is inmiddels een expositie gestart. Een tentoonstelling, Queer Amsterdam. Ja, want de queergeschiedenis die ontbreekt nog altijd in de Nederlandse schoolboeken.

0: vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Yo, this is Tribal Kush in the building. Basel Fest is coming. The first Basel Festival ever. Kiba, Tribal Kush, Caliboy and many more.
2: Kiba, how ya man?
1: 1st and 2nd of August, Sparmode, the van. Get your last tickets now.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten... wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven... en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege... met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen... It's complicated.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix-kanalen.
3: Your city, your sound.
7: Phonix!
8: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
8: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
9: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
10: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Annelijn. Feitor is al meteen naar Italië. Ronnie Flex en Frenna.

0: Blok.
1: The Blok met Annelijn.
0: En de queergeschiedenis die ontbreekt nog altijd in de Nederlandse schoolboeken. Maar vandaag opent in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de tentoonstelling Queer Amsterdam. Die 4 eeuwen aan queergeschiedenis samen gaat brengen. En de expositie is ook gelijk de officiële aftrap van World Pride 2026. En ik heb Gerald Justin aan de telefoon. Hij is een van de ambassadeurs van de tentoonstelling hier in Amsterdam. En hij zet zich sowieso met de Diverse Agency en Rita Community in voor onder andere natuurlijk de queer community. Gerald, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Hey, kan je me alvast een beetje meenemen? Wat ga je allemaal zien in die tentoonstelling?
2: Ja, ik heb het gisteren natuurlijk ook voor het eerst gezien. En eigenlijk, ja, wat je daar ziet is een tentoonstelling die gaat over het verleden. Maar het gaat ook over een soort van begrijpen waarom we vandaag staan waar we staan. Dus ik heb zelf ook echt wel veel geleerd. En veel mensen denken dat gelijke rechten er altijd al zijn geweest. Maar de vrijheid die we nu hebben, daar is natuurlijk echt heel erg veel voor gevochten. En nou ja, echt al 4 eeuwen geleden is het al... Er zijn er al heel veel dingen gebeurd. En ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je daarin ziet. Je ziet eigenlijk alles van toen tot en met vandaag. De AIDS-epidemie, ja, heel veel heftige dingen, heel veel mooie dingen. Dus die gaat echt door een rollercoaster wel echt heen. Ja.
0: Ja, super interessant ook. Het is wel iets waar ik zelf eigenlijk nooit echt bij stil heb gestaan. Zodat dat niet echt in de schoolboeken voorkomt. Heb jij daar vroeger bij stilgestaan tijdens je schooltijd?
2: Nee, ook niet. Niet per se natuurlijk. Ik was daar toen, was ik ook niet echt mee bezig. En ik ben er natuurlijk nu op dit moment veel meer mee bezig. Dus nee, dat heb ik niet per se zo ervaren. Maar wat ik nu wel soort van weet is dat natuurlijk, het gaat niet alleen om queergeschiedenis, maar het is eigenlijk gewoon de geschiedenis van, in dit geval Amsterdam en ook gewoon van Nederland en van ons als Nederlanders. Het is gewoon een heel groot onderdeel van ons. Dus het is eigenlijk heel raar dat het niet in boeken staat en dat het niet gewoon meegenomen wordt in schoolboeken. Want hè, hoe meer we weten, hoe meer we ook elkaar kunnen begrijpen.
0: Ja, 100%.
2: Ja.
0: Hey, wat betekent het voor jou persoonlijk om ambassadeur te zijn van Queer Amsterdam?
2: Ja, je zei het al even toen je me net introduceerde. Ik heb een agentschap voor artiesten, King Faisal, die ook vaak bij jullie...
0: kennen we goed.
2: Ik ben zijn manager onder andere. En ik hou me altijd bezig met zichtbaarheid en representatie. En voor mij, ik kom zelf van Curaçao, dus ik vind het heel erg belangrijk om ook jongeren te laten zien... voorbeelden te laten zien. En dat doe ik met de Diverse Agency, maar ook met Rita Community. Daar zeg ik iedere dag voor discriminatie, tegen discriminatie. En eigenlijk wat ik veel merk is dat mensen gewoon niet zo heel erg veel van elkaar weten. En betekent het ook voor mij een soort van educatie, geeft meer inzicht. En ja, ik vind, ja, je beschermt alleen wat je kent. Dus we moeten elkaar natuurlijk veilig laten zijn in deze wereld. En ja, hoe meer je weet, hoe meer je ook voor een ander wil doen.
0: Ja, supermooi hoe je nu in ieder geval al bezig bent. En lijkt me ook een hele toffe brug dan naar ambassadeurschap van deze hele mooie tentoonstelling. Gerald, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd, sowieso.
2: Geen dank.
0: En voor wat je doet, want ik denk dat het enorm belangrijk is. Ik hoop dat jullie het heel ver gaan schoppen. En je kunt dus de tentoonstelling, de officiële aftrap was vanavond. Hij is nog ontzettend lang te zien, echt nog wel tot diep in 2027. Dus ik zou zeggen, ga zeker langs in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En Gerald, dan wens ik jou nog een hele fijne avond.
2: Yes, fijne avond, dankjewel.
1: On the Blok.
3: Amsterdam.
4: How do you guys have so much

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar de plek waar het voor

0: Salah AD. Oh, sensationeel.
1: Dit is hun verhaal. Het pleintje van. Te zien op het YouTube-kanaal van Vanix en onze socials. Kijk nu naar het pleintje van.

0: Breaking news. Your city update.
1: Ja, en in Utrecht ging het vandaag helemaal los bij de rechtbank. En hoe dat zit? Nou, mensen waren daar aan het demonstreren. En ik zeg mensen, maar dat waren er een heleboel. Honderden hebben namelijk vandaag gedemonstreerd bij de rechtbank in Utrecht. Tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak van een 17-jarig meisje. Ja, uiteindelijk stonden ze daar met z'n allen met spandoeken, met leuzen als geloof, slachtoffers. Ja, geen ja is geen nee. Ze vroegen actievoerders om aandacht voor slachtoffers voor seksueel geweld. Ook het slachtoffer heeft laten weten dat ze zich dus echt super gesteund voelt door deze demonstratie, het 17-jarige meisje. Maar uiteindelijk oordeelde de rechtbank dus dat niet kan worden bewezen dat het 17-jarige meisje in een bijzondere kwetsbare positie zit. Ja, dat is best wel heftig natuurlijk. Zeker als het gaat om minderjarige mensen. En ja, iemand van 16 of 17 jaar het bed innemen is dus schijnbaar niet automatisch strafbaar. Ook niet als jij gewoon een volwassen man bent. Ja, wat je daarvan vindt, dat is natuurlijk ontzettend uiteenlopend. Maar de uitspraak die is dus een enorme klap. Zeker voor al die mensen die dus opkomen voor dit 17-jarige meisje. Er is wel een hoger beroep ingesteld. En wie weet dat dat hoge beroep een andere uitkomst gaat hebben. We gaan het moeten afwachten in Utrecht dus.

0: On the Block met Anne Leij.
1: Meek Mill, Jeremiah, P&B Rock hoorde je met Dangerous. Ja, en in de NPO Luister-app kun jij nu droppen welke track wil jij graag horen en waarom. Heb jij een nummer wat jou misschien vanavond een beetje een extra energy boost gaat geven, zo rond 9:45 alweer? Dan kun je het alleen maar droppen in de NPO Luister-app via een appje, via een voice memo. En dan ga ik dat nummer gewoon lekker voor je draaien. Want zo lief ben ik wel. Ik ben blij om weer terug te zijn. Dus ik hoop dat ik jouw nummer voor je kan gaan draaien. Het enige wat je hoeft te zeggen, welke track en waarom, in de NPO Luister-app dus. En dan zie ik hem wel.

strijd van zometeen. Marokko versus France. Ja, het wordt spannend, dat weten we allemaal. Hoe gaat het uitpakken, dat weet nog niemand. Wat ik wel weet is dat heel veel van mijn mokkers in de comments zijn. Om toch nog een klein beetje extra energy te vragen voor het team Marokko. En dat begrijp ik ook. Ik bedoel, je hebt alle goede juju nodig, toch? Je wilt de goede muziek, je wilt de juiste vibes, het juiste eten, met de juiste mensen zijn. En voor nu ook sowieso aan al mijn Marokkanen die nu luisteren, heel veel succes. Ik hoop oprecht met heel mijn hart, weet toch als mede-Afrikaan, dat jullie het gaan halen tot die finale. Het zou super mooi zijn. Heel veel aanvragen dus van Marokkaanse artiesten, maar deze kwam toch wel het vaakst voorbij. Hoe kan het ook anders? Distinct. Je hoort hem samen met Brian MG met Ghazali.

0: mix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Yo, this is Tribal Kush in the building. Basil Fest is coming. The first Basil Festival ever. Kiba, Tribal Kush, Caliboy and many more.
4: Kiba, how ya man?
3: First and 2nd of August, Sparmode, the van. Get your last tickets now.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Funx Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
6: Funx Afro.
5: Luister op funx.nl of in de gratis NPO luisterapp.
0: Your city, your sound.
7: Funx!
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
9: It's complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luisterapp.
3: Zometeen weer een heet hot dilemma tijdens Annelijns hotline om op te lossen. Yes.

0: Makkaar door je speakers met die heerlijke tune Mood. En inmiddels is het hot in here.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing.
3: On the Lijn's hotline.
0: Ja, je weet wel, die hotline van Drake. Nou, net zo'n hotline heb ik, maar dan Anne Lijn's hotline. Oftewel, mijn voicemail die jij via de NPO Luister-app kunt inspreken. Met jouw dilemma, een situatie waarmee je zit. Misschien op je werk, in je relatie, je situationship of met je mattie. Het kan, het mag allemaal. En als jij nu luistert als Phonics-luisteraar, dan heb ik jou nodig. Want ik weet gewoon dat jij je mening klaar hebt, maar dat je heel vaak denkt, ik laat mijn mening gewoon lekker bij mezelf. Ik hou het bij mezelf. Ik ga niet in die NPO-luister-app typen. Nee, vandaag wil ik dat je dat wel gaat doen. Want ik heb jou nodig, zeker om advies te geven aan vandaag. Alicia is het, ik denk afkorting van Alissa. Maar Alicia heeft mijn voicemail ingesproken via de NPO-luister-app. Laten we even gaan luisteren naar waarmee zij te dealen heeft.
4: Hey Annelijn, ik ben benieuwd. Wat zeg je tegen een sekspartner die egoïstisch is in bed? Ik heb een friends with benefits en hij doet gewoon nooit zijn best om mij te laten klaarkomen. Maar zelf komt hij altijd klaar binnen 5 tot 10 minuten. En dan is het gewoon douchen en dan kan ik gaan slapen. We hebben niet echt een relatie, dus kan ik er wat van zeggen? Zeker omdat we vaste bedpartners zijn.
0: 5 tot 10 minuten met je friends with benefits is crazy. Ja, Alicia, goede vraag. Hoe ga je daarmee om met een egoïstische bedpartner? Ik zou je advies willen geven, maar ik heb dat niet echt. Ik denk dat ik het ga neerleggen bij de rest van de Phonics family. Wat moet Alicia doen? Haar friends with benefits is gewoon egoïstisch. Laat haar nooit finishen, om maar even zo te zeggen. En hij zelf wel. En zij heeft zoiets van, kan ik er wat van zeggen? Want we hebben eigenlijk geen relatie. We zijn alleen maar friends with benefits of niet. Drop even in die NPO Luister app. Hoe ga je om met egoïstische bedpartners?

0: muziek van Kaya Imani, Gevaarlijk.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing. On the lines hotline.
0: Ja, wat ook heel gevaarlijk kan zijn, dat is een friends with benefits hebben. Ja, ik zeg het niet zomaar. Friends with benefits, waar moet die eigenlijk allemaal aan voldoen? Ja, je wilt natuurlijk sowieso een soort van understanding met elkaar, dat je niet gevoelens gaat catchen. Je wilt misschien ook het tussen jullie houden, dus een soort vertrouwen. Je wilt dat iemand aantrekkelijk is, want daar doe je het voor. En je wilt natuurlijk dat iemand goed is in bed. Ja, het zijn maar wat aannames hoor. Ik heb er zelf nog nooit eentje gehad, believe me. Maar wie dat wel heeft is Alicia. En Alicia die meet haar friends with benefits zo af en toe voor een lekkere vrijpartij, mag ik wel zeggen. Maar het is dus niet altijd zo goed als dat ze hoopt. Sterker nog, haar bedpartner, haar friends with benefits, is best wel egoïstisch in bed. Laat zichzelf dus altijd klaarkomen en zij niet. Ja, zij gaat eigenlijk ontevreden uit die sessies naar huis. En ze vraagt zich af, kan ik daar wat van zeggen? Ja of nee? Want ja, wat doe je inderdaad als iemand niet eens je partner is? Dat is misschien een beetje awkward dan om daarover te beginnen. Nou, Yara zegt in de NPO Luister-app, je kan gewoon niet egoïstisch zijn. Ik zou het erover hebben. En als hij geen moeite doet, dan moet je het sowieso skippen. Want waarom zou je een friends with benefits hebben die niet kan wiepen? Ja, ik zei het al. Mensen in de NPO Luister-app zijn heel, heel legendary bezig. Even kijken wat Moor te zeggen heeft.
3: Ze moeten het gewoon bespreekbaar maken. Want we zijn gewoon te lief voor die mannen. Waardoor die mannen denken dat ze alles kunnen maken. Gewoon bespreekbaar maken. En als hij niet verbetert, ja, dan moet hij gewoon de laan uit.
0: De laan uit. Ja, dan moeten ze een nieuwe laan gaan maken met nieuwe mannen erop. Ja, is dat zo? Ik kijk even links van mij naar Moesha. Ook een dame natuurlijk. Zijn mannen vaak egoïstisch in bed?
4: Ja, ik denk het ligt aan welke wie het is. Wat voor, ik denk niet allemaal.
0: De mannen die jij hebt uitgenodigd, gaf je. Nee. Natuurlijk niet. Yo. Maar ik ben voornamelijk benieuwd van, is dat iets wat heel veel vrouwen zeg maar meemaken? Volgens mij namelijk wel. Ik heb het wel vaker gelezen, voorbij zien komen, dat mannen eigenlijk best wel egoïstisch kunnen zijn in bed.
4: Nou ja, wat ik in mijn omgeving zie, is dat vaak wel mannen de vrouw willen laten genieten. Dus beter voor ze.
0: Oké. Maar ja, zijn pleasers.
4: Ja, er zijn ook wel verhalen dat het wel wat jammer was. Dat ze er niet zoveel zin in hadden.
0: Ja, ik heb ook inderdaad wel vaker gehoord dat er mannen zijn die dan gewoon denken, nou, als zolang ik mijn plezier heb gehad, dan is het goed. En dan is het inderdaad douchen en gewoon lekker naar bed. Of nou, doei. Ze stappen in hun auto.
4: Echt lullig.
0: Echt lullig, ja. Maar alle dames zeggen eigenlijk, gewoon een ander nemen of één erbij. Wat de een niet doet, dat doet de ander wel.
4: Maar ze hebben gelijk, want je hebt toch geen buffer dit?
0: Nee.
4: Hij denkt alleen maar aan zichzelf. Als hij heeft genoten, gaat hij weer weg. Het slaat nergens op.
0: En besef ook, ze doen dit alleen maar voor de seks. Ze zijn alleen maar samen voor de seks. Dus als de seks ook nog niet eens goed is, Alicia, dan is het echt...
4: Dan verspil je tijd niet.
0: Ja, dan verspil je tijd niet. Enorm veel reacties toch ook wel weer in de NPO Luister-app dat mannen altijd egoïstisch zouden zijn. Nou. Luister, kijk, ik wil geen mannenhater zijn, maar ik ga niet in discussie met deze. Ja, sorry. Sorry, maar mannen blijven toch wel echt egoïstischer dan vrouwen in veel gevallen. Niet alleen in bed.
4: Period.

Toby, K.A. en Jade Lauren hoorde je met Hoog, hier nog steeds on the block. Waar ik je zo meteen vertel over een tentoonstelling in Amsterdam voor 75 jaar Molukkers in Nederland. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na Iris Star met haar nieuwe track.

0: Distinct Murat hoorde je met Mansouri.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En het is een community waar nog steeds niet vaak genoeg bij stil wordt gestaan in Nederland. De Molukse community. En in 2026 herdenken en vieren we dus met z'n allen 75 jaar Molukkers in Nederland. Ja, in Amsterdam opent het Amsterdam Museum vanaf 30 juli de buitententoonstelling Samangat Moluks. In Amsterdam, dus op de kop van Java in Amsterdam-Oost. En de tentoonstelling, daarbij staan ze dus stil bij 75 jaar Molukse aanwezigheid in Nederland. En die laat dus daar met portretten van 4 generaties aan Molukkers zien hoe het verleden, maar ook de cultuur en de trots van de Molukse gemeenschap eigenlijk nog altijd ook hier in Nederland doorwerken. 'Cause one thing about Molukse mensen, ze zijn hartstikke trots op hun verleden, op hun geschiedenis en op hun community. En dat mogen ze ook zijn. Het is een gratis expositie gemaakt samen met de Molukse makers. En hij is dus deze zomer gewoon te bezoeken in Amsterdam. Mocht jij dus interesse hebben om ook te zien wat de geschiedenis hierachter is, dan weet je waar je moet zijn. In Amsterdam dus bij Samangat Moluks.

0: Yo, this is Tribal Kush in the building. Basel Fest is coming. The first Basel Festival ever. Kiba, Tribal Kush, Caliboy, and many more.
1: Kiba, how ya man? So.
0: 1st and 2nd of August, Sparmode, the van. Get your last tickets now.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Zaterdag 1 augustus, Kasteel Doornburg. Latin Explosion Festival. 3 grote overdekte dansvloeren. Salsa, bachata en kizomba. Meer dan 30 nationale en internationale Latin en kizomba DJ's en docenten. En met Kevin. Bekend van de hit Bontardi. Beperkt aantal kaarten beschikbaar. Bestel snel via letinexplosion.nl.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnely. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig, maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnely spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: anders dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je iets gehoord van over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt ontmoeten.
1: Wacht, schat. Nee. Hij is een trouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zeggen gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat, ik ben volwassen. Het komt goed.

0: Eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaarig abonnement.
5: Yo, this is Tribal Kush in the building. Basel Fest is coming. The first Basel Festival ever. Kiba, Tribal Kush, Caliboy and many more.
6: Kiba, how ya man? So.
5: 1st and 2nd of August, Sparmode, the van. Get your last tickets now.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week het moment. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.

Er wordt raar hoe die me standaard begin onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Jo Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week het moment. Meer info, check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.